0: This is Galaxy Radio, home for hip hop, R&B, rap, and Afro music.
1: Yes, of the beat. Yes, of the beat.
2: Ik was bezig met die supermix. Ik voelde mij superieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk.

0: I run the streets.
1: Yeah.
2: We are Galaxy.
3: Sorry.
4: No.

0: anniversary. New music now.
1: New feature music on Galaxy Radio.
2: Zijn alle bitches blond in die toko. Daar komt James Bond langs als de po.

0: pop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 6 a.m.
7: Dit is het Galaxy News.
8: In tal van Franse steden waren er gisteren scholierenacties met brandstichtingen en vernielingen. Die waren gericht tegen het onderwijssysteem. Franse media melden dat er 900 scholierenacties zijn geweest. Sinds de blokkades dinsdag begonnen zijn honderden manifestanten gearresteerd. De onrust is ook overgeslagen naar scholieren in het Belgische Luik. Daar blijven vandaag de middelbare scholen dicht. Door de extreem lage waterstanden op de Nederlandse rivieren kunnen Rijkswaterstaat meetvaartuigen niet meer meten. Op sommige plekken is het ondieper dan 125 centimeter. Schippers moeten zelf inschatten of varen veilig is. De Rijn bij Lobith registreert momenteel 545 kubieke meter per seconde, wat het augustusrecord van 614 kubieke meter ruimschoots bereikt. Er komen strengere regels voor makelaars. Minister Buchholz O'Sullivan van Wonen grijpt in om malafide makelaars aan te pakken. Tot nu toe controleerde de sector zichzelf nog, maar veel consumenten hebben slechte ervaringen. Straks moeten alle makelaars verplicht in een beroepsregister. Wie de regels overtreedt, kan uit het register worden geschrapt en mag het beroep niet langer meer uitoefenen. Ook komt er een centraal klachtenloket waar ontevreden kopers en verkopers terecht kunnen. En een maand na de zware geweldsincidenten in Overasselt is de rust nog lang niet terug in het dorp. Burgemeester Juri Minses van Heumen trekt aan de bel en wil dat Den Haag meebetaalt aan de veiligheidsmaatregelen. Vooral buurtgenoten die dicht bij Jan G. en zijn familie wonen knijpen hem behoorlijk. Zij vrezen straks voor nieuwe spanningen en onrust als de familie weer terugkeert naar het dorp. Het weer ten slotte. Na een grijze start met plaatselijke mist en laaghangende bewolking breekt de zon vandaag goed door. Het blijft overal droog en vanmiddag wordt het ongeveer zo'n 21 graden.
7: En tot zover de Galaxy News Update.
9: The city clocked in.
10: In your car on the app.
11: The city clocked in.
10: Keep it loud.
12: We are Galaxy Radio.
13: Hey jij daar, maak je klaar. Want Fidik Yadam viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Frescobar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Vier

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 7 a.m.
7: Dit is de Galaxy News Update. In tal van Franse steden waren er gisteren scholierenacties met brandstichtingen en vernielingen. Die waren gericht tegen het onderwijssysteem. Franse media melden dat er 900 scholierenacties zijn geweest. Sinds de blokkades dinsdag begonnen zijn honderden manifestanten gearresteerd. De onrust is ook overgeslagen naar scholieren in het Belgische Luik. Daar blijven vandaag de middelbare scholen dicht. Door de extreem lage waterstanden op de Nederlandse rivieren kunnen Rijkswaterstaat meetvaartuigen niet meer meten. Op sommige plekken is het ondieper dan 125 centimeter. Schippers moeten zelf inschatten of varen veilig is. De Rijn bij Lobith registreert momenteel 545 kubieke meter per seconde, wat het augustusrecord van 614 kubieke meter ruimschoots bereikt. Er komen strengere regels voor makelaars. Minister Boekholt O'Sullivan van Wonen grijpt in om malafide makelaars aan te pakken. Tot nu toe controleerde de sector zichzelf nog, maar veel consumenten hebben slechte ervaringen. Straks moeten alle makelaars verplicht in een beroepsregister. Wie de regels overtreedt, kan uit het register worden geschrapt en mag het beroep niet langer meer uitoefenen. Ook komt er een centraal klachtenloket waar ontevreden kopers en verkopers terecht kunnen. En een maand na de zware geweldsincidenten in Overasselt is de rust nog lang niet terug in het dorp. Burgemeester Jurie Minsters van Heumen trekt aan de bel en wil dat Den Haag meebetaalt aan de veiligheidsmaatregelen. Vooral buurtgenoten die dicht bij Jan G. en zijn familie wonen knijpen hem behoorlijk. Zij vrezen straks voor nieuwe spanningen en onrust als de familie weer terugkeert naar het dorp. Het weer ten slotte. Na een grijze start met plaatselijke mist en laaghangende bewolking breekt de zon vandaag goed door. Het blijft overal droog en vanmiddag wordt het ongeveer zo'n 21 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
8: Let's go!
9: Another hour of hip hop. Stay tapped in. Right here.
10: Cause I said so.
11: This is Galaxy Radio.
12: Lucinda Sedok is terug met de nieuwe comedy show Nostalgie. Laten we teruggaan en lachen over vroeger. 3 oktober in Theater De Omval in Diemen. Kaartjes zijn nu verkrijgbaar via lucindasedok.nl.
13: We are
14: hey.
13: Turn up. Galaxy Radio.
14: Dropping hip hop.
13: Dropping another hour packed with music.
15: This is what we sound like, baby.
13: Let's go.
16: It's Galaxy in the Morning Time. Richard Styles, Tony Q. Good morning.
13: Let's go. Yeah.
17: And now, another hour with the biggest bangers. We are Galaxy Radio.
18: You already know.
19: Yeah, you know who it is.
16: That's right, you know who it is, man. Richard Styles and Tony Q on the check, check, check, check, check in.

I brought it with me, I ain't leaving mine. Bow, bow.

0: Check out the music
1: next. More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Follow us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
1: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 8 a.m.
5: Dit is de Galaxy News Update.
6: In tal van Franse steden waren er gisteren scholierenacties met brandstichtingen en vernielingen. Die waren gericht tegen het onderwijssysteem. Franse media melden dat er 900 scholierenacties zijn geweest. Sinds de blokkades dinsdag begonnen zijn honderden manifestanten gearresteerd. De onrust is ook overgeslagen naar scholieren in het Belgische Luik. Daar blijven vandaag de middelbare scholen dicht. Door de extreem lage waterstanden op de Nederlandse rivieren kunnen Rijkswaterstaat meetvaartuigen niet meer meten. Op sommige plekken is het ondieper dan 125 centimeter. Schippers moeten zelf inschatten of varen veilig is. De Rijn bij Lobith registreert momenteel 545 kubieke meter per seconde, wat het augustusrecord van 614 kubieke meter ruimschoots bereikt. Er komen strengere regels voor makelaars. Minister Boekholt O'Sullivan van Wonen grijpt in om malafide makelaars aan te pakken. Tot nu toe controleerde de sector zichzelf nog, maar veel consumenten hebben slechte ervaringen. Straks moeten alle makelaars verplicht in een beroepsregister. Wie de regels overtreedt, kan uit het register worden geschrapt en mag het beroep niet langer meer uitoefenen. Ook komt er een centraal klachtenloket waar ontevreden kopers en verkopers terecht kunnen. En een maand na de zware geweldsincidenten in Overasselt is de rust nog lang niet terug in het dorp. Burgemeester Jurie Minsters van Heumen trekt aan de bel en wil dat Den Haag meebetaalt aan de veiligheidsmaatregelen. Vooral buurtgenoten die dicht bij Jan G. en zijn familie wonen knijpen hem behoorlijk. Zij vrezen straks voor nieuwe spanningen en onrust als de familie weer terugkeert naar het dorp. Het weer tenslotte. Na een grijze start met plaatselijke mist en laaghangende bewolking breekt de zon vandaag goed door. Het blijft overal droog en vanmiddag wordt het ongeveer zo'n 21 graden.
5: Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
7: The city clocked in. Yeah.
8: In your car on the app.
9: The city clocked in.
8: Keep it loud.
1: We are Galaxy Radio. We are
10: hey.
1: Turn up. Galaxy Radio.
11: Dropping hip hop.
1: Dropping another hour packed with music.
12: This is what we sound like, baby.
1: Let's go.
13: We back. We back. Back. We back inside that hip hop.
14: Back. Back with the latest.
15: Galaxy.
16: Holla.

0: pop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
0: I'm on.
3: Follow us on Instagram.
0: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
0: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 9 a.m.
5: Dit is de Galaxy News Update.
6: Schippers op de oostelijke rivieren moeten het de komende tijd grotendeels op eigen inzicht doen. Het water staat namelijk zo laag dat Rijkswaterstaat de diepte van de vaargul niet eens kan opmeten. Het probleem speelt onder meer op de IJssel, de Nederrijn, het Pannerdenskanaal en een groot deel van de Waal. Fiona Omen van Koninklijke Binnenvaart Nederland noemt de situatie vreselijk omdat het complete goederenvervoer vastloopt, zowel op het water als op de weg. De Amerikaanse Christa Pike ligt na haar mislukte executie in kritieke toestand in het ziekenhuis. Volgens haar advocaat krijgt de 50-jarige vrouw momenteel levensreddende zorg. Pike overleefde de dodelijke injecties die ze deze week toegediend kreeg, waarna de autoriteiten haar met spoed naar het ziekenhuis brachten. Ze zat al jarenlang vast voor het doodmartelen van een 19-jarige vrouw aan het eind van de vorige eeuw. Hevige scholierenprotesten leggen vandaag zo'n 400 Franse scholen plat. Jongeren demonstreren tegen het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen. Gisteren liep het op meerdere plekken flink uit de hand met geweld en felle confrontaties. In Marseille werd zelfs schoolpersoneel overgoten met benzine. Het protest slaat intussen over naar België. In Luik blijven vandaag alle middelbare scholen dicht. En in Katwijk komt een enorme medicijnfabriek. In de fabriek gaan straks 500 mensen aan de slag om diabetes en afslankpillen te maken. Maar niet iedereen in Katwijk is blij met het besluit. Heel wat inwoners maakten zich de afgelopen tijd flinke zorgen over de komst van het reusachtige complex. Met name vanwege de mogelijke impact op het milieu. Het weer ten slotte. Na een grijze start met plaatselijke mist en laaghangende bewolking breekt de zon vandaag goed door. Het blijft overal droog en vanmiddag wordt het ongeveer zo'n 21 graden.
5: Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
7: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
0: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
8: Hey jij daar, maak je klaar, want Vidi Gelden viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren.

0: marathon crew left the building.
1: Goodbye. See you later.
0: Back tomorrow from 6 a.m. So tune in at Galaxy Radio.
2: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 10 a.m. Dit is de Galaxy News Update. Amerika stuurt 7 extra marineschepen naar het Midden-Oosten, waaronder de Theodore Roosevelt. De schepen vertrokken vanuit San Diego en arriveren half of eind november. Aan boord zijn zo'n 9000 militairen en dat brengt het totaal op circa 50.000 Amerikaanse militairen in de regio. Schippers op de oostelijke rivieren moeten het de komende tijd grotendeels op eigen inzicht doen. Het water staat namelijk zo laag dat Rijkswaterstaat de diepte van de vaargul niet meer eens kan opmeten. Het probleem speelt onder meer op de IJssel, de Nederrijn, het Pannerdenskanaal en een groot deel van de Waal. De Amerikaanse Christa Pike ligt na haar mislukte executie in kritieke toestand in het ziekenhuis. Volgens haar advocaat krijgt de 50-jarige vrouw momenteel levensreddende zorg. Pike overleefde de dodelijke injecties die ze deze week toegediend kreeg, waarna de autoriteiten haar met spoed naar het ziekenhuis brachten. Ze zat al jarenlang vast voor het doodmartelen van een 19-jarige vrouw aan het eind van de vorige eeuw. En in Katwijk komt een enorme medicijnfabriek. In de fabriek gaan straks 500 mensen aan de slag om diabetes en afslankpillen te maken. Maar niet iedereen in Katwijk is blij met het besluit. Heel wat inwoners maakten zich de afgelopen tijd flinke zorgen over de komst van het reusachtige complex. Met name vanwege de mogelijke impact op het milieu. Het weer nog. Na een grijze start met plaatselijke mist en laaghangende bewolking breekt de zon vanmiddag goed door. Het blijft overal droog en het wordt zo'n 20 tot 21 graden. Ook de komende dagen houden we dit mooie nazomerweer vast. Al moeten we 's nachts en in de ochtend wel rekening houden met mist.
2: Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
3: Let's go!
4: Another hour of hip-hop. Stay tapped in.
3: Right here.
5: Cause I said so.
6: This is Galaxy Radio.
7: Lucinda Sadok is terug met de nieuwe comedy show Nostalgie. Laten we teruggaan en lachen over vroeger. 3 oktober in Theater De Omval in Diemen. Kaartjes zijn nu verkrijgbaar via lucindasadok.nl.
8: We are
9: hey.
8: Turn up Galaxy Radio.
10: Dropping hip hop.
8: Dropping another hour packed with music.
11: This is what we sound like, baby.
8: Let's go.
12: And now, another full hour packed with hip hop, R&B, Afro and dancehall bangers. En hier is Wes.
13: Ja, ik stond vanmorgen op met heel veel zin in de werkdag. En ik hoop dat jij het een beetje hetzelfde ervaart vandaag. Heb jij ook zin in je werkdag? En mijn vraag is vooral, wat maakt jouw werkdag nou compleet? Wanneer is een werkdag nou goed voor je? Ik hoor het graag van je, stuur het door. Zometeen Whiskey It Ben naar Risk It All hier bij Galaxy Radio.
12: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in de free radio app.
13: Mag het doorsturen naar 085 029 4.

0: Dit band bij Galaxy Radio. Op de vrijdag vandaag richting het weekend bouwen we door. Maar we moeten nog één werkdag. En mijn vraag aan jou was: wat maakt jouw werkdag nou echt compleet? Mag je doorsturen via 085-029-4x2. En Lotte stuurde mij een berichtje die zegt: luister, mijn werkdag is eigenlijk al compleet wanneer ik niet hoef te haasten in de ochtend. Zolang ik maar gewoon rustig kan opstarten, mijn ontbijtje kan doen, even kan douchen en daarna naar mijn werk kan gaan, is mijn werkdag eigenlijk al geslaagd, zeg maar. En Amber stuurde mij ook een berichtje die zegt: luister, nou, voor mij is mijn werkdag compleet als ik mijn pauze goed doorkom en eigenlijk gewoon om 5 uur kan uitklokken. En dat ben ik eigenlijk ook alweer tevreden. Dus de Jassine en mij zei: luister, ik vind eigenlijk dat een werkdag onderdeel moet zijn van je dag, maar niet je dag moet zijn. Een onderdeel dus waar het gewoon vooral gaat om het leuk hebben met jezelf, met je collega's en je werk op zichzelf. En dat vind ik, ja, dat vind ik best wel een leuk uitgangspunt om door te gaan, want het moet vooral leuk zijn voor jezelf. Zometeen hoog Troby naar Simon Says.
1: This is Galaxy Radio, home for hip-hop, R&B, Afro and Dancehall music.

rustig je werkdag doorkomt. En ik vroeg eerder aan jou, wat maakt jouw werkdag compleet? Nou, voor de meeste mensen is dat gewoon vooral doen wat je leuk vindt. En gelukkig doe ik dat sowieso. Ik hoop jij ook. En ik zou zeggen, als je dat niet doet, pak dan vooral die rust vandaag. Weet je, pak een pauze, doe even rustig aan, eet lekker even wat en doe vooral lekker je werk vandaag. En bouw door richting je weekend en plan alvast wat je dit weekend gaat doen. Ik ben heel benieuwd wat jij dit weekend gaat doen. Anders gebeurt er misschien iets. Dat is het volgende. Draai door, Jay Galaxy.

0: Ik vind het wel de hamvraag voor je weekend. How many drinks hoorde je bij Galaxy Radio? Ja, de vraag is vooral, wat ga je doen dit weekend? Waar staan de plannen? Ga je lekker op stap? Ga je misschien lekker eens eraan doen? Of gaan er heel veel drankjes in? En ik moet zeggen, dat is voor mij niet meer weggelegd. Want ik overleef een weekend gewoon niet wanneer er heel veel drank in gaat. Maar misschien is het voor jou wel gewoon je uitgangspunt om vandaag te bepalen. Dit weekend ga ik gewoon weer volledig ervan af. En misschien past daar ook wel een track bij. Een track die, waarvan jij denkt, dat is mijn weekendtrack. Of misschien jouw werktrack die je zometeen mag doorsturen naar Galaxy Radio. Een track die jouw werkdag bepaalt. Of misschien een track, dus wat ik eerder zei, die jouw weekend gaat bepalen. Waarvan jij zin krijgt in het weekend. En waarvan jij zegt, daar krijg ik energie van. Stuur het zometeen door. Ik ga uitleggen hoe je dat moet doen. Want hoor je pas zometeen. Eerst nog een throwback. Justin Timberlake ga je zometeen horen. Señorita na Ring My Bell.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: I ain't insecure, baby. Give me more. Ring my bell with no problems.
1: Hey, dit heb jij gemist uit de Car J en DNA Show.
3: Gedurende de week wordt via Instagram, TikTok en Snapchat de hotline opnieuw geactiveerd.
4: Dus heb jij een dilemma waar je zelf niet uitkomt?
3: Een relatieprobleem?
4: Een toxic friendship?
3: Of zit jij misschien in de knoop?
4: Of heb je gewoon een situatie waarvan je denkt, wat zou jij doen?
3: Nou, stuur dan nu je verhaal via de Car J en DNA's hotline. Misschien bespreken wij jouw verhaal volgende week live hier op Galaxy Radio.
5: De Car J en DNA...
1: Wil je volgende keer niks missen? Luister dan woensdag

Senorita, I Feel For You, Justin Timberlake bij Galaxy Radio. Een all-time banger die ik eigenlijk niet zo waardeerde in die tijd, in 2002. Maar waarvan ik nu wel zie, wat een banger was dat. En heb jij nog een banger klaar liggen? Zeg jij, ik heb een banger voor jou, Wes. Stuur hem dan door.

0: There's always that one song that keeps you going. Drop your favorite work track now, and let's build the ultimate workday playlist together. Send your track as a WhatsApp message to 085-029-4x2. And Wes, we'll play it in a minute.
1: Ja, stuur maar door, hè. Het mag alles zijn. Stuur maar een track door die past bij jouw werkdag. Of een track die past bij jouzelf. Het mag een throwback zijn of een nieuwe track. Het maakt allemaal niet uit. Zometeen hoor je nog de largest Big X hier bij Galaxy Radio. What You Need komt eraan, Temps. Maar eerst nog deze. Move. Adam Pop.

0: Big X, hoorde je, the biggest, the largest. Ja, dat moet je altijd zeggen met zo'n zware stem. Die man heeft ook zo'n stem en hij doet zich gewoon voor als de grootste. The biggest, the largest, hoorde je bij Galaxy Radio. De man die, ja, die eigenlijk gewoon tegen jou ook zegt, neem dit vandaag mee, wees gewoon de grootste en doe je best vandaag. En dat geef ik nu aan jou mee. Zet hem op vandaag en ik ben er zometeen weer voor je om jou... je favoriete working track voor te schotelen.
1: We are Galaxy Radio. Hip-hop, rap,

0: Instagram. Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more. Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
1: This is Galaxy. It's 11 a.m.
2: Dit is de Galaxy News Update. De NS zet sinds deze maand drones in om graffiti-spuiters op het spoor aan te pakken. In het buitenland werkt deze aanpak al goed en de NS hoopt hier hetzelfde resultaat te zien. De drones zoeken gericht naar indringers op opstelterreinen en kunnen onbevoegden direct toespreken dat ze het terrein moeten verlaten. Schoonmaken kost het spoorbedrijf jaarlijks miljoenen euro's. Amerika stuurt 7 extra marineschepen naar het Midden-Oosten, waaronder de Theodore Roosevelt. De schepen vertrokken vanuit San Diego en arriveren half of eind november. Aan boord zijn zo'n 9000 militairen en dat brengt het totaal op circa 50.000 Amerikaanse militairen in de regio. Schippers op de oostelijke rivieren moeten het de komende tijd grotendeels op eigen inzicht doen. Het water staat namelijk zo laag dat Rijkswaterstaat de diepte van de vaargul niet eens kan opmeten. Het probleem speelt onder meer op de IJssel, de Nederrijn, het Pannerdenskanaal en een groot deel van de Waal. En bizarre beelden uit het Russische Dagestan. Daar is een doodsbange toeriste dwingend een kloof van bijna 80 meter in geschopt. Op de video is te zien hoe instructeurs de smekende vrouw uitlachen terwijl ze op de rand van de afgrond zit. Wanneer ze weigert te bungee jumpen, trapt een medewerker tegen de achterkant van haar knieën, waardoor ze doorknikt en het ravijn invalt. Zulke extremiteiten gaan helaas niet altijd goed. Eerder dit jaar kwam een 21-jarige Braziliaanse nog om het leven bij een bungee jump. Het weer nog. Na een grijze start met plaatselijke mist en laaghangende bewolking breekt de zon vanmiddag goed door. Het blijft overal droog en het wordt zo'n 20 tot 21 graden. Ook de komende dagen houden we het mooie nazomerweer vast. Al moeten we 's nachts en in de ochtend wel rekening houden met mist.
3: Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
4: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
0: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. We are Turn up. Galaxy Radio.
5: Dropping hip hop.
0: Dropping another hour packed with music.
6: This is what we sound like, baby.
0: Let's go.
7: And now, another full hour packed with hip hop, R&B, Afro and dancehall bangers. En hier is Wes.
8: Een werkdag die compleet is, bestaat ook uit muziek, hè. Muziek is een belangrijk onderdeel van het leven en ook dus van jouw werkdag. En zometeen mag je dus doorsturen wat je graag wilt horen hier bij Galaxy Radio. Jouw working track, ik hoor het graag. 085-029-4x2. Stuur maar door.
7: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the

0: een beetje de stand van mijn telefoon tijdens de hele vakantie die ik heb gehad afgelopen zomer. Unavailable, hoorde je in de video bij Galaxy Radio. Mocht jij vandaag wel beschikbaar zijn, dan zou ik zeggen stuur door wat jij wilt horen hier bij Galaxy Radio. Let me see you. What's the one track that gets you through your workday? Kijk, dit is voor mij een heel fijn onderdeel, want ik hoef hier niet te bepalen wat ik voor jou ga draaien. Nee, jij gaat bepalen wat jij gaat draaien bij Galaxy Radio. Ik hoef hier even geen playlist in te vullen en voor mij is het eigenlijk even een kleine pauze op mijn werkdag. En die heb jij ook nodig. En die pauze ga ik je zo meteen gunnen met een track die jij doorstuurde. En ik kreeg er eentje binnen van Milan, die zei, luister, kunnen wij een track draaien uit 1993? Eentje die voor mij... Ja, belangrijk was voor die tijd. Insane in the Brain hoor je bij Galaxy Radio.
1: This is Galaxy Radio. Where the biggest stars come to play.

CK, Wahala, daarvoor hoorde je Insane in the Brain uit 1993. Een van de doorbraaktracks van Cypress Hill in de Galaxy Radio. Zometeen nog een keer naar 1995. Tupac komt eraan zometeen na Van Mij Zijn.

0: iets wat die man wel echt leeft, hè. Starlife hoorde je Frenna bij Galaxy Radio. En ik vraag me vooral af, is een Starlife wel voor iedereen zo geschikt? Ik zou het best wel een keer willen leven, hoor. Een Starlife. Gewoon één dag beroemd zijn. Eén dag even, ja, dat mensen je aanbidden, weet je wel. Alleen, kun je nog wel over straat, vraag ik me af. En is het wel zo leuk als je niet meer over straat kan? Nou goed. Hey, zometeen nog een andere ster die helaas niet meer met ons is. Eazy-E hoor je Boys in the Hood na Russian Bongo.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: for the culture. It's about music, sports, and entertainment, and everything what's going on in the streets.
1: We in here!
0: This is what you missed on We In Here.
2: En ja, ik ben ook niet van plan om te stoppen of met iemand anders te werken, man. Het werk wat ik met mijn vader doe, daar ben ik hem heel erg dankbaar voor. En ja, hij is gewoon altijd aan mijn side.
3: En brengt dat soms wel eens frictie mee?
2: We zeggen altijd, het is een blessing en een curse tegelijk.
3: Ja.
2: Ik denk dat we minder momenten hebben als vader en dochter en meer momenten als manager en artiest.
0: We In Here. Made by the community and hosted by Four Show, Bangers, Orie Kaz, and Angie Hill. A whole new episode is coming up this Thursday from 9 p.m.

0: De man die eigenlijk helemaal niet kon rappen, maar wel een banger van een track uitbracht. Boys in the Hood hoorde je Eazy-E, onderdeel ook van N.W.A. in de Galaxy. Ja, ik was even aan het ijsperen, even aan het nadenken over mezelf, even aan het reflecteren. Het komt omdat ik vanmorgen om 5 uur ben opgestaan. Omdat ik dacht, laat ik eens het vroege opstaan een keer proberen. Wat ik om me heen ook zie. Ja, je ziet veel influencers, die staan om 4 uur op of om 5 uur op. Die gaan sporten, die hebben een geweldig ontbijt. Die krijgen dingen gedaan voordat de rest van de wereld eigenlijk al wakker is. En ik dacht, ik wil daar onderdeel van zijn. Ik heb het dus gedaan en ik kan je één ding vertellen. Het is nu pas 12 uur en ik ben helemaal gesloopt. Voor mijn gevoel is het al 2-3 uur 's middags. En ik moet toch gewoon de rest van de dag. Ik zou dus zeggen, als jij hier goed op gaat, ja, vooral lekker blijven doen. Maar ik weet inmiddels wel dat het voor mij niet is weggelegd. Geef mij gewoon ietsje langer slapen. Dan ben ik al een veel leuker persoon. Ik heb ook geen idee hoe mijn collega's Tony Q en Richie Styles het doen. Elke dag doen die de ochtendshow. Ja, ik zeg het je, respect hoor. Ik meen het. Hey, zometeen gaan we naar de lunchbreak mix toe met Sydney Cracker, die haar lunchpauze beter gaat maken. Ik heb nog James Bond klaarstaan, de track zelf. En Gilly Gilly komt eraan hier bij Galaxy Radio NASA.
1: This is Galaxy Radio. With the biggest stars come to play.

0: James Bond hoorde je ervoor hier. Gilly Gilly. We bouwen op richting de lunchpauze. En ik moet zeggen, ik ben er wel aan toe. Want honger is voor mij een emotie. Nou ja, trek dan in ieder geval. Trek. En zin in eten vooral. Dat is misschien nog wel. Hey, zometeen de lunchbreak mix met Sydney Kreker. Die jouw lunchpauze beter gaat maken. En ik ben er maandag weer voor je. Na het weekend. Ik zou zeggen, fijne werkdag. Fijn weekend. En tot maandag.
1: This is Galaxy Radio.
2: Hey. This is Galaxy.

0: promise this.
1: I love myself.

0: wrong in me, I still smile.
1: I love myself.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 12 p.m.
7: Dit is de Galaxy News Update. De inflatie is afgelopen maand opnieuw licht gestegen, dat meldt het CBS. Het leven werd gemiddeld 3,4% duurder tegenover 3,3% in augustus. De stijging heeft vooral te maken met duurdere brandstoffen als benzine en diesel. Ook de gestegen prijzen voor stroom en gas duwen het cijfer omhoog, dat stelt een econoom van het CBS. Boodschappen werden wel een fractie goedkoper, maar volgens het statistiekbureau is die meevallen van korte duur. Sportmerk Nike gaat weer snoeien in het personeelsbestand. Het bedrijf kampt met tegenvallende verkopen en een sombere prognose voor de komende jaren. Om de kosten te drukken gooit het concern de organisatie opnieuw op de schop. Dat herstructureringsplan moet de komende 5 jaar zo'n 2,5 miljard euro aan besparingen opleveren. Het is niet de eerste keer dat het sportmerk naar deze maatregel grijpt. Nike bevindt zich al langer in zwaar weer en voerde de afgelopen jaren meerdere ontslagrondes door. Zware scholierenprotesten leggen vandaag zo'n 400 Franse scholen plat. De jongeren demonstreren tegen het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen. Gisteren liep het op meerdere plekken flink uit de hand met geweld en felle confrontaties. In Marseille werd zelfs schoolpersoneel overgoten met benzine. En de Nederlandse spoorwegen zet sinds deze maand drones in om graffiti-spuiters op het spoor aan te pakken. In het buitenland werkt deze aanpak al goed en de NS hoopt hier hetzelfde resultaat te zien. De drones zoeken gericht naar indringers op opstelterreinen en kunnen onbevoegden direct toespreken dat ze het terrein moeten verlaten. Schoonmaken kost veel geld, dan gaat het jaarlijks om miljoenen euro's. Het weer tenslotte. Vanmiddag krijgen we de zon flink te zien. Af en toe trekt er wat bewolking of een wolkensluier over. Maar de zon pakt overduidelijk de hoofdrol. Het wordt bovendien aangenaam warm met 19 tot lokaal 21 graden. En dat is bijzonder zacht voor begin oktober. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
8: City clock in.
9: In your car on the app.
10: The city clock in.
9: Keep it loud.
11: We are Galaxy Radio.
12: Hey jij daar, maak je klaar. Want Fidi Gjelden viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Frescobar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Fidi Gjelden.

0: luisteren naar Galaxy Radio. Met zo 10 joints in a row. 10 tracks op een rij. Reclamevrij.
1: We are Galaxy Radio.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
0: I'm on.
3: Follow us on Instagram.
4: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow
4: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
5: This is Galaxy. It's 1 p.m.
6: Dit is het Galaxy News. Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid noemt de komst van een medicijnfabriek in Katwijk goed nieuws voor de Nederlandse en lokale economie. Het Amerikaanse Eli Lilly investeert $3 miljard in een fabriek voor diabetes en afslankpillen bij het Valkenburgse Meer. De Katwijkse gemeenteraad stemde donderdagavond in met het voorstel. Meer dan 400 Franse scholen zijn gesloten vanwege aanhoudende scholierenprotesten tegen achterstallig onderhoud, te grote klassen en het lerarentekort. Gisteren werden ruim 1900 mensen aangehouden en raakten 300 politiemensen gewond. De schade in de regio Auvergne-Rhône-Alpes wordt geschat op 25 tot 30 miljoen euro. Ook in Luik blijven scholen dicht. De inflatie in de eurozone is in september gestegen naar 3,8% op jaarbasis, het hoogste niveau sinds september 2023. In augustus bedroeg de inflatie nog 3,2% en in februari zelfs 1,9%. De stijging wordt veroorzaakt door hoge brandstofprijzen als gevolg van de oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. De nieuwe zelfstandige wet van minister Aartsen moet in 2028 ingaan en duidelijkheid bieden aan ZZP'ers en opdrachtgevers. Een ZZP'er moet ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel, een BTW-nummer en zakelijke rekening hebben en in 2 jaar minimaal 3 opdrachtgevers bedienen. Ook komt er een verplichte financiële buffer. Het weer dan. Vanmiddag wisselen zonnige perioden af met stapelwolken. Langs de westkust blijft het zonnig. Het blijft droog met een aangename temperatuur van 21 graden.
5: En tot zover de Galaxy News Update.
3: Let's go!
1: Another hour of hip-hop. Stay tapped in. Right here.
3: Cause I said so.
7: This is Galaxy Radio.
8: Lucinda Sedok is terug met de nieuwe comedy show Nostalgie. Laten we teruggaan en lachen over vroeger. 3 oktober in Theater De Omval in Diemen. Kaartjes zijn nu verkrijgbaar via lucindasedok.nl.
9: We are
10: hey.
9: Turn up. Galaxy Radio.
10: Dropping hip hop.
9: Dropping another hour packed with music.
11: This is what we sound like, baby.
9: Let's go.
12: We back.
13: Rolling 10 joints in a row.
14: Do it.
15: Back inside that hip hop and R&B.
16: We don't stop. Here are 10 joints in a row. Commercial free hip hop on Galaxy Radio.
17: Light them up.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Gemist uit de Carjé en DNA show.
2: Ik heb zomaar een vermoeden waar hij was, maar ik ga dat niet zeggen hier.
3: Waar was hij?
2: Ik ga dat niet zeggen hier. Maar ik heb een vermoeden waar hij was. Maar bro, je gaat niet zomaar de function verlaten voor een andere function. Voor niks.
3: Maar waarom staat er een andere naam bij deze confession dan?
4: Ik ken jullie namen niet uit Molden.
2: Oké. Ik hoor je.
1: Wil je volgende keer niks missen? Luister dan woensdag en vrijdag naar de Carjé en DNA show vanaf 7 uur hier op Galaxy. This is what your favorite station

0: check out the music
1: next. More hip hop, R&B, Afro, and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Elke woensdagavond op Galaxy. Vibes met Marvin Banda en de hele Vibes crew.
4: Woep woep.
5: Drijf gaat zingen.
6: Op de radio.
3: Wat weet jij?
5: Ik weet helemaal niks, vriend.
3: Jij weet niks?
5: Ik ben geen Juice kanaal. Dat krijgen we dat er ook nog een keer overheen straks.
3: Wil je niks missen? Luister dan woensdagavond vanaf 9 uur naar Vibes. Hier op Galaxy.
7: Follow us on Instagram.
8: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
7: Follow us on Instagram.
8: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
9: This is Galaxy. It's 2 p.m.
10: Dit is het Galaxy News. De 42 Afghaanse mannen die de Nederlandse ambassade in Kabul bewaakten, worden definitief niet naar Nederland gebracht. De Hoge Raad wees hun eis vrijdag af en liet de uitspraak van het gerechtshof in stand. Omdat ze voor een lokaal bedrijf werkten, is Afghaans recht van toepassing en geldt voor Nederland geen zorgplicht. Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid noemt de komst van een medicijnfabriek in Katwijk goed nieuws voor de Nederlandse en lokale economie. Het Amerikaanse Eli Lilly investeert $3 miljard in een fabriek voor diabetes en afslankpillen bij het Valkenburgse Meer. De Katwijkse gemeenteraad stemde donderdagavond in met het voorstel. Meer dan 400 Franse scholen zijn gesloten vanwege aanhoudende scholierenprotesten tegen achterstallig onderhoud, te grote klassen en het lerarentekort. Gisteren werden ruim 1900 mensen aangehouden en raakten 300 politiemensen gewond. De schade in de regio Auvergne-Rhône-Alpes wordt geschat op 25 tot 30 miljoen euro. Ook in Luik blijven scholen dicht. De inflatie in de eurozone is in september gestegen naar 3,8% op jaarbasis. Het hoogste niveau sinds september 2023. In augustus bedroeg de inflatie nog 3,2% en in februari zelfs 1,9%. De stijging wordt veroorzaakt door hoge brandstofprijzen als gevolg van de oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. Het weer dan. Vanmiddag wisselen zonnige perioden af met stapelwolken. Langs de westkust blijft het zonnig. Het blijft droog met een aangename temperatuur van 21 graden.
9: En tot zover de Galaxy News Update.
11: The city clocked in.
12: In your car on the app.
13: The city clocked in.
12: Keep it loud.
14: We are Galaxy Radio.
15: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
14: We are
16: hey.
14: Turn up. Galaxy Radio.
16: Dropping hip-hop.
14: Dropping another hour packed with music.
17: This is what we sound like, baby.
14: Let's go.
18: We back.
19: Rolling 10 joints in a row.
20: Do it.
21: Back inside that hip-hop and R&B.
22: We don't stop. Here are 10 joints in a row. Commercial-free hip-hop on Galaxy Radio.
23: Light them up.

0: heb jij gemist uit Afro Losjes On Air?
1: Deze man staat in mijn top 10 Marokkanen. Top 10 Mokros.
2: Ja? Ik voel me een beetje overvallen.
1: Zeker.
2: Ik ben je oprecht wel dankbaar dat ik in je top 10 Marokkanen sta. Ik ben benieuwd wie er allemaal nog meer staat.
1: Najib Amali staat iets boven jou, maar je kunt...
2: Het verbaast me dat je überhaupt veel Marokkanen kent.
1: Tulo B. Bonsem, bonsem, Tulo B.
0: Afro Losjes On Air. Hosted by Esperanza, Jordan Chase, Captain Maxi en Pika. Elke zaterdag op Galaxy Radio.
3: The real African vibe.
4: This is what your favorite station sounds like.
3: We are Galaxy Radio.
4: Galaxy Radio, where the biggest stars come.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow
5: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 3 p.m.
7: Dit is het Galaxy News. Het huis Oranje-Nassau heeft omgerekend bijna 576 miljoen euro verdiend aan de koloniale geschiedenis van Nederland. Vrijwel al dit geld, ruim 566 miljoen, kwam uit het voormalige Nederlands-Indië. De overige verdiensten kwamen uit het octrooigebied van de West-Indische Compagnie, waarbij vrijwel niets werd verdiend aan transatlantische slavenhandel en Caribische slavernij. 40 Afghaanse mannen die de Nederlandse ambassade in Kabul bewaakten, worden definitief niet naar Nederland gebracht. De Hoge Raad wees hun eis vrijdag af en liet de uitspraak van het gerechtshof in stand. Omdat ze voor een lokaal bedrijf werkten, is Afghaans recht van toepassing en geldt voor Nederland geen zorgplicht. Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid noemt de komst van een medicijnfabriek in Katwijk goed nieuws voor de Nederlandse en lokale economie. Het Amerikaanse Eli Lilly investeert $3 miljard in een fabriek voor diabetes en afslankpillen bij het Valkenburgse Meer. De Katwijkse gemeenteraad stemde donderdagavond in met het voorstel. Meer dan 400 Franse scholen zijn gesloten vanwege aanhoudende scholierenprotesten tegen achterstallig onderhoud, te grote klassen en het lerarentekort. Gisteren werden ruim 1900 mensen aangehouden en raakten 300 politiemensen gewond. De schade in de regio Auvergne-Rhône-Alpes wordt geschat op 25 tot 30 miljoen euro. Ook in Luik blijven scholen dicht. Het weer dan. Vanmiddag wisselen zonnige perioden af met stapelwolken. Langs de westkust blijft het zonnig. Het blijft droog met een aangename temperatuur van 21 graden.
6: En tot zover de Galaxy News Update.
8: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
9: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
10: Hey jij daar, maak je klaar, want Fidi Gjelden viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Fidi Gjelden Anniversary.
11: Vrijdag 30 oktober, Club Parallel Amsterdam.
10: Dit wil je niet missen.
9: We are
12: hey.
9: Turn up. Galaxy Radio.
13: Dropping hip hop.
9: Dropping another hour packed with music.
14: This is what we sound like, baby.
9: Let's go.
15: We back.
16: Rolling 10 joints in a row.
17: Do it.
18: Back inside that hip hop and R&B.
19: We don't stop. Here are 10 joints in a row. Commercial free hip hop on Galaxy Radio.
20: Light them up.

0: Serious. Your number one for hip hop. R&B.
1: Maximum.

0: pop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 4 p.m.
7: Dit is het Galaxy News. Het huis Oranje-Nassau heeft omgerekend bijna 576 miljoen euro verdiend aan de koloniale geschiedenis van Nederland. Vrijwel al dit geld, ruim 566 miljoen, kwam uit het voormalige Nederlands-Indië. De overige verdiensten kwamen uit het octrooigebied van de West-Indische Compagnie, waarbij vrijwel niets werd verdiend aan transatlantische slavenhandel en Caribische slavernij. 40 Afghaanse mannen die de Nederlandse ambassade in Kabul bewaakten, worden definitief niet naar Nederland gebracht. De Hoge Raad wees hun eis vrijdag af en liet de uitspraak van het gerechtshof in stand. Omdat ze voor een lokaal bedrijf werkten, is Afghaans recht van toepassing en geldt voor Nederland geen zorgplicht. Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid noemt de komst van een medicijnfabriek in Katwijk goed nieuws voor de Nederlandse en lokale economie. Het Amerikaanse Eli Lilly investeert $3 miljard in een fabriek voor diabetes en afslankpillen bij het Valkenburgse Meer. De Katwijkse gemeenteraad stemde donderdagavond in met het voorstel. Meer dan 400 Franse scholen zijn gesloten vanwege aanhoudende scholierenprotesten tegen achterstallig onderhoud, te grote klassen en het lerarentekort. Gisteren werden ruim 1900 mensen aangehouden en raakten 300 politiemensen gewond. De schade in de regio Auvergne-Rhône-Alpes wordt geschat op 25 tot 30 miljoen euro. Ook in Luik blijven scholen dicht. Het weer dan. Vanmiddag wisselen zonnige perioden af met stapelwolken. Langs de westkust blijft het zonnig. Het blijft droog met een aangename temperatuur van 21 graden.
6: En tot zover de Galaxy News Update.
8: Let's go!
9: Another hour of hip-hop. Stay tapped in.
10: Right here!
11: Cause I said so.
12: This is Galaxy Radio.
13: Lucinda Sedok is terug met de nieuwe comedy show Nostalgie. Laten we teruggaan en lachen over vroeger. 3 oktober in Theater De Onval in Diemen. Kaartjes zijn nu verkrijgbaar via lucindasedok.nl.
14: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
15: We are
16: hey.
15: Turn up.
16: Galaxy Radio.
17: Dropping hip-hop.
15: Dropping another hour packed with music.
18: This is what we sound like, baby.
15: Let's go.
19: Galaxy Radio.
20: It's Friday.

0: Bruno Mars, I Just Might, hier op Galaxy Radio. En it's Friday, day, day, day, day, day, day, day. Jazeker, jazeker. Met yours truly, Samora, dat ben ik. En Ange is ook in the building. How are you doing?
1: Ik kom net helemaal binnen gevlogen.
0: Ja, klopt.
1: Ik ben een beetje te laat vandaag.
0: Ja, nou weet
1: Was jij wel op tijd?
0: Ja, ja.
1: Oh,
0: ja.
1: Gelukkig.
0: Dus we wisselen het goed af. Als ik dan een keertje te laat ben, dan ben jij op tijd. En andersom, weet je. Af en toe gebeurt dat.
1: Maar ik was precies op tijd voor de intro, dus precies. Daar ben ik dus wel blij mee.
0: Ja, toch? We nemen je weer mee van 4 tot 7 lekker je weekend in. En dat doen we elke vrijdag in deze Friday Day Day Day Show. Met de lekkerste tracks, onverwachte bizarre stories, gossip. En nog veel meer om je werkweek mee af te sluiten en je weekend natuurlijk mee in te luiden. Mocht je een 9 tot 5 baan hebben. Qua muziek heb ik van alles voor je klaarstaan de komende 3 uur. En in het eerste uur kan je gaan genieten van Olivia Dean, maar ook de Fugees, Wizkid en Bokusam. Dus ik zou zeggen, hou hem hier. Ik heb eerst Lil Tay voor je klaarstaan met In My Head.

0: Every Time I Come Around. Hier op Galaxy Radio. En het is tijd voor je throwback.
1: Yes, ben benieuwd.
0: Ja, ja, ja, de throwback die ik heb gekozen. Dat als je een beetje engaged was met socials afgelopen week. En deze week eigenlijk ook nog steeds. Maar voornamelijk vorige week kwam het naar buiten. Dan weet je wel over wie ik het heb. Het is namelijk Baba Sparks.
1: Oh, wat was er dan? Heb ik het gemist? Baba Sparks.
0: Ik denk dat je... Ja, wat heb je wat gemist? Baba Sparks. Nou, ken je hem nog? Überhaupt van vroeger.
1: Had jij het daar niet vorige week over?
0: Precies.
1: Ja, toch?
0: En toen dacht ik, weet je, de throwback had ik toen al bedacht voor vorige week. Mm-hmm. Maar voor deze week dacht ik, ja, we gaan hem wel draaien. Ik heb het over Baba Sparks met Ugly. Mm. Zijn echte naam is Warren Mattis. En hij komt uit Georgia. En het grappige is dat hij helemaal niet van plan was om een rapper te worden. Hij dacht eigenlijk aan American football. En hij had dus ook een beetje die bouw van een American football player. Dus hij is vrij...
1: Maar welke? Want je kan verschillende bouwen.
0: Ja, klopt.
1: Bouwen, wou ik zeggen. Hoe zeg je dat?
0: Ja, ja, ja,
1: body, kan bouw body hebben. Types hebben.
0: Precies. Nee, hij is vrij lang. Oh. Ik denk dat hij een lengte heeft van 1,80, 1,85. 1,80 is in Nederland nog vrij normaal, denk ik. Volgens mij is hij zo 1,85. En hij was zeg maar een big boy. Oké, okay? Hij was een big boy. Hij was niet mondervet of zo, maar gewoon een big boy. Goed voor American football. Ja. Maar via een producer, Shannon Hutchins, kwam hij bij Jimmy Levine van Interscope terecht. En uiteindelijk bij Timbaland. En Timbaland kennen we natuurlijk allemaal.
1: Dan heb je sowieso een hit.
0: Precies.
1: Toch?
0: Dus Timbaland heeft voor hem Ugly geproduceerd. En dat werd zijn doorbraak van Baba. De track kwam in Amerika tot nummer 15. Dat ging zelfs naar nummer 3.
1: Wauw.
0: En hij kwam dus naar buiten vorige week met een filmpje waarin hij een ware transformatie is ondergaan.
1: Ik zit net op Google te zoeken.
0: Girl, ja.
1: Hij is helemaal soort van afgetraind, weet ik niet.
0: Hij is afgetraind. Shirt aan, maar... Hij heeft zonnebankie gedaan.
1: Ja.
0: Lekkere
1: baardje erop.
0: Baardje, precies.
1: Baardje doet veel met mannen, hè?
0: Ja, zeker.
1: Een sick en een baard.
0: Absoluut. Absoluut. Want alle vrouwen waren in de comments met, oh my god, is Baba,
1: ik zit
0: Baba.
1: Te kijken hier zo.
0: Dus ik dacht daarop, ga ik nog even net wat meer onderzoek naar je, voor je doen. En dat heb ik gedaan. Baba is inmiddels 49. Hij ziet er niet 49 uit.
1: Nee.
0: Hallo. Hij is ook niet helemaal uit de muziek verdwenen. Hij maakt nog steeds muziek. Hij bracht 2 jaar geleden nog een album uit. Impolite Gentleman. En hij heeft enorm veel gewicht verloren door dus echt ermee aan de gang te gaan. Hij heeft ook wel een heftige periode gehad. Dus dat ging ook daaraan vooraf. Of was een beetje intertwined. Met het feit dat hij dus zoveel gewicht heeft verloren. Mm. Hij heeft verslavingen gehad.
1: Oh,
0: ja.
1: Zo.
0: En daardoor heeft hij een mini-beroerte gehad.
1: Wow.
0: En daardoor heeft hij zelfs opnieuw moeten leren lopen.
1: Zo, dus hij wilde gewoon gezond worden, denk ik.
0: Precies dat.
1: Moest ook wel.
0: Ja, toch?
1: Ja, oh,
0: gezien
1: heftig,
0: Every

0: Ding.
1: Misschien is hij daarom ook een beetje verdwenen uit
0: precies.
1: De industry.
0: Ja, ja, ja, dat denk ik ook. Maar goed, hij stond dus weer even opnieuw in de spotlight. Want Ugly, dat nummer bestaat dus 25 jaar. Vorige week bestond het 25 jaar. En ik vond dus, weet je, we gaan gewoon weer genieten van dat nummer. Want... my goodness.
1: Let's do it.
0: Ja, toch? Dus de throwback van vandaag is Baba Sparks met Ugly.

0: Drake 21 Savage.
1: This is a
0: Galaxy.
2: Ik lig naast een bad bee, ze krijgt niet genoeg van me. Ik moet eigenlijk naar Oslo, maar ze vraagt me blijf langer. Zij wil ook een hash

0: Tanje hier op Galaxy Radio. En it's Friday, day. Jazeker. En het is tijd voor je Bizarre Story.
1: It's Galaxy Bizarre Storytime.
2: En waar bevindt zich dit bizarre onderwerp?
0: Dit bizarre onderwerp vindt plaats in Noord-Amerika.
2: Okay.
0: Ja, sorry. Ik heb niet iets anders kunnen vinden. Althans, ik wil dat jij zometeen wel nog... Althans, ik zou het leuk vinden als je zometeen wel nog even aanvulling geeft... op wat je net of er nog even zei. Want het is wel iets wat heel erg leeft nu... En misschien dat niet iedereen dat heeft meegekregen. Maar ik heb voor nu gekozen voor een bizarre story die wat minder viraal is gegaan. Het is wel viraal gegaan, maar niet zozeer als dat jouw verhaal is.
2: Oké.
0: Deze vindt plaats in Florida, the United States of America. Was begin vorige maand, zo rond 5 september zo. Het gaat over Capri Doremus. Hij zou namelijk op 5 september gaan trouwen. Eens? Hij zou gaan trouwen met zijn vriendin Tiaisia.
2: Ja.
0: Wat een namen. Ja. Nou goed, alles stond dus klaar. En Tiaisia was gaan het klaarmaken. Gasten waren onderweg naar de trouwlocatie. Helemaal leuk. Maar onderweg, zeg maar, toen hij onderweg was, de husband-to-be, stond hij bij een verkeerslicht. En een andere auto heeft hem geraakt. Frontaal geraakt.
2: Oh, shit.
0: Ja, dus hij kwam terecht in een zwaar auto-ongeluk. Mm-hmm. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Hij heeft 2 gebroken armen, gebroken kaak, gebroken ribben. Hij moest 3 operaties ondergaan. Het was echt heel heftig, ja.
2: Zo.
0: En dan zou je denken, ja, wat is hier nou bizar aan? Iedereen komt wel... Niet iedereen, maar...
2: Gelukkig
0: je
2: niet.
0: Kan terechtkomen in een ongeluk.
2: Ja.
0: En dan zou je denken, dus nou, hè, the wedding is off. Want mm-hmm. Kijk, wat voor ongeluk hij heeft meegemaakt. Maar nee. Zijn aanstaande vrouw kreeg ongeveer een uur voor de ceremonie dus te horen wat er was gebeurd. Ze is de trouwjurk aan gaan doen.
2: Ja.
0: Ze is in de auto gestapt. Ze reed naar het ziekenhuis. En daar besloten ze, we gaan gewoon trouwen.
2: Ik ga stuk.
0: Ze zijn dus gewoon getrouwd. Ik heb die foto gezien. Eens. Oh mijn god. Ja.
2: Hij was helemaal...
0: Helemaal in de kreukels.
2: Echt?
0: Ja, hij lag helemaal in de kreukels. In een ziekenhuisbed, obviously. Want alles was gebroken. Hij was gewoon helemaal... Ja, je kan het natuurlijk niet zien. Maar gewoon met zijn handen en alles in het gips. En een paar uur later stond dus familie, vrienden bij niet de trouwlocatie, maar in het ziekenhuis.
2: Ik denk dat ze een hele grote wedding hadden dan. Want het soort van heel druk daar.
0: Nou, dus dat, nee, ik denk dat ze dan gewoon echt naast de familie hebben gekozen. Opa heeft de ceremonie gedaan. En hebben ze dus elkaar alsnog het ja-woord gegeven.
2: Weet je wat ik leuk vind?
0: Nou.
2: Deze vrouw houdt echt van deze man.
0: Ja.
2: Dat hoop je ook als iemand gaat trouwen. Maar ik bedoel, het ging haar niet om de wedding. Ze wilde gewoon met deze man trouwen.
0: Vind ik echt mooi. Ja. Ja, ja, zeker. Wow. Want heel veel vrouwen zouden denken, nee, maar mijn wedding day. En tenminste, ja. Ook naast, hè, hoe is het met mijn husband-to-be. Maar ik vind het wel een leuke bizar, omdat het gewoon een goed einde heeft voor Want.
2: Ja.
0: Beetje.
2: En het is niet vies.
0: Nee, precies. Het is ook niet vies. Maar goed, maar daar kun je natuurlijk gewoon op reageren. 085-029-4x2. Stuur even een appje of een voice memo, vinden we leuk. Maar Ange, jij had dus ook nog iets wat best wel bizar was.
2: Oh god, nu heb ik het natuurlijk niet...
0: Nee, je hebt het niet zo paraat, maar dat maakt niet uit.
2: Nou, er is dus in Amerika...
0: Ja.
2: En nu weet ik niet welke state, want ik heb het niet voor me.
0: Daar gaat het ook niet om. Het gaat echt om het verhaal van
2: mij. Ja, sorry, ik moet hem er wel even... Christa Pike, die heeft de doodstraf gekregen. Ze zat al 30 jaar in de gevangenis.
0: Ja.
2: Ja. En omdat ze iemand had vermoord.
0: Ja.
2: Ja, dat maakt even, ja, het maakt wel uit. Maar ik bedoel, dat is nu niet belangrijk voor het verhaal. Nou, zij was dus nu... de doodstraf krijgen. En eerst, echt een paar uur voordat de doodstraf... voordat ze dat gingen doen... zijn nog rechters geweest die nog... wilde van, er moet nog een onderzoek komen.
0: Ja.
2: Maar toen zei de hoogste rechter van, daar heeft ze 30 jaar de tijd voor gehad. We gaan gewoon door.
0: Ja.
2: Weet je?
0: Ja.
2: Deze vrouw lag daar en in Amerika is het heel... Ik vind dat echt bizar eigenlijk, dat er dus mensen bij mogen zijn. En ook journalisten. Dus er waren ook journalisten bij. En deze waren gewoon getuigen van dat deze mevrouw dus de eerste injectie kreeg. En niet doodging. Ze ging snurken. Heel hard.
0: Hoe heel hard?
2: Ze ging dus heel hard snurken. Dus in plaats van dat ze overleed...
0: Oh, yikes.
2: Viel ze weg en ging ze dus keihard snurken.
0: Oh.
2: Toen hebben ze haar, deden ze het gordijn dicht, gordijn open. En het was hele chaos.
0: Ja.
2: Toen hebben ze haar nog een injectie gegeven. En toen is ze nog steeds niet overleden.
0: Ze hebben haar een tweede injectie gegeven.
2: Ja,
0: oh, dat wist ik niet.
2: Ligt ze in het ziekenhuis.
0: Maar hè?
2: Ze ligt gewoon nu in het ziekenhuis, want ze is niet overleden door die 2 injecties.
0: Maar wat is dan nu haar status?
2: Ja, ze is nu... hoe het precies nu met haar gaat, weet ik niet. Maar ze hebben er alles aan gedaan om haar leven te redden. Want ja, dat is ook eigenlijk best wel bizar.
0: Ja, want je wilde doden en nu zijn jullie bezig om haar leven te redden.
2: Ja, maar dat is dus... Ja, dit is dus... Ze ligt nu dus in het ziekenhuis.
0: Oh my god.
2: Ja, dus er kwamen allemaal ambulances aan en bla bla bla. En op een gegeven moment is zij dus afgevoerd.
0: Heel heftig
2: om
0: dit.
2: Om geholpen te worden. Maar dit is super crazy.
0: Ja, ja, want je hebt iemand, zeg maar, probeert dood te maken. En daarin fok je het op. En nu moet je het leven redden.
2: Ja.
0: Oh my god. Oh my god.
2: En ik ben heel benieuwd, want Jessica Valerius, die journalist uit Nederland. Die maakt heel veel goede documentaires. Zij was daar ook. Ze stond niet in de kamer, maar buiten. Gewoon echt buiten de gevangenis of weet ik waar het was.
0: Ja.
2: Dus ik ben heel benieuwd wat we daar mogen doen.
0: Ik ben ook enorm benieuwd.
2: Ja, ik zag wat voorbij komen. Maar laat ook even weten wat je hiervan vindt. 085-029-4x2. En natuurlijk van het verhaal wat we net hoorden over het happy married couple.
0: Ja, in sickness and in health. Ik heb Flo voor je klaarstaan met Cry Ugly.
1: This is Galaxy.
3: New year.
1: New music.
3: What it look like, baby.
1: Galaxy feature music.

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Follow us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
1: Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 5 p.m.
5: Dit is het Galaxy News. Het Openbaar Ministerie heeft de zaak rondom een doodsbedreiging aan het adres van schrijfster Lale Gül geseponeerd wegens onvoldoende bewijs. Gül ontving op 12 september een brief met dit besluit en reageert vol onbegrip, omdat de verdachte aanvankelijk voor de rechter zou verschijnen. De geplande zitting werd een dag van tevoren geschrapt. Dit jaar kunnen meer Jemenieten dan ooit tevoren in door de regering gecontroleerde gebieden niet in hun voedselbehoeften voorzien, meldt het Wereldvoedselprogramma. Door het conflict tussen Saoedi-Arabië en de Houthis zijn er tienduizenden ontheemden. Heel veel huishoudens slaan maaltijden over en 2,2 miljoen kinderen lijden aan acute ondervoeding. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei heeft er alle vertrouwen in dat de wet over het bijmengen van groen gas een brede meerderheid haalt in de Tweede Kamer. Pro-Kamerlid Van Oosterhout steunt de wet momenteel niet, omdat ze vreest dat deze een financiële prikkel geeft om intensieve veehouderij in stand te houden. Dinsdag wordt er gestemd. Het Gelderse landgoed De Haar van failliet verklaarde ondernemer Henny van der Most is geveild voor 5,7 miljoen euro. Op het landhuis met 11 kamers, 5 slaapkamers, 2 badkamers en een bibliotheek werd 39 keer geboden. Van der Most had een schuld van circa 70 miljoen euro opgebouwd. Het weer dan. Vanmiddag wisselen zonnige perioden af met stapelwolken. Langs de westkust blijft het zonnig. Het blijft droog met een aangename temperatuur van 21 graden.
4: En tot zover de Galaxy News Update.
0: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
1: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. We are
6: hey.
1: Turn up Galaxy Radio.
7: Dropping hip hop.
1: Dropping another hour packed with music.
8: This is what we sound like, baby.
1: Let's go.
9: From the office straight out of fun. Hit stopping, vibe slapping. Weekend in the starting block. Keep it locked. Galaxy Radio. It's Friday day.

0: Ronnie Flex met Ear Size en Caribbean Girl hier op Galaxy Radio. En it's still Friday.
1: Day, day, day, day, day, day, day.
0: It sure is, it sure is. En we zijn aangekomen bij alweer het tweede uur van deze Friday, day, day, day show. Wat betekent dat als jij een 9 tot 5 job hebt, je klaar bent.
1: Ja.
0: Want het is officieel 3 over 5.
1: Hoe kan het al zo snel gaan?
0: Because the time flies when you're having fun, honey.
1: Ja, echt.
0: That is what it is. Ja, ja, ja, ja, ja. En we hebben het gehad in het eerste uur over bizarre stories. En niet één hadden we deze week voor je, maar twee. Want er gebeuren gekke dingen in de state.
1: Ja, echt.
0: Laten we het daarop houden. Ja. Ik heb een verhaal gedeeld over Capri de Ramos uit Florida, die heeft een ongeluk gehad net voordat hij ging trouwen. Maar echt 15 minuten voordat hij ging trouwen. En uiteindelijk is de bruiloft alsnog doorgegaan, ondanks dat hij 2 gebroken armen, een gebroken kaak en gebroken ribben had. Zijn opa heeft hem en zijn nu dus vrouw getrouwd. En hij zei ook dat die ring voor hem symbool staat. Echt symbool staat voor hun liefde.
1: Ik vind dat wel heel erg mooi.
0: Ja, hè?
1: Er zijn toch nog romantische mannen.
0: Ja, precies. En ik wilde weten wat je daarvan vond. De reacties zijn binnengekomen. Een reactie hier van Daan die zegt: oké, maar die man had dus 2 gebroken armen en dacht alsnog, we gaan gewoon trouwen vandaag. Ik zou echt hebben gezegd, doe gewoon even rustig aan, man.
1: Ga eerst even herstellen.
0: Ja, ja. Of als die vrouw zijnde bedoel je dan, of als die man zelf?
1: Nee, ik zeg eerlijk, ik vind het super romantisch.
0: Ik dus
1: vind het helemaal
0: ook,
1: leuk.
0: Ja.
1: Ik vind het helemaal leuk. Ja, toch?
0: Het is ook een verhaal voor de books ook, man.
1: Mm-hmm.
0: Even kijken. Reactie van Kevin, die zegt eerlijk, ik vind het ook wel ergens romantisch. Kijk, ja.
1: Ja, toch?
0: Je hele trouwdag loopt anders dan gepland. Uiteindelijk ben je gewoon getrouwd met degene van wie je houdt.
1: En daar gaat het om.
0: Ja. Ja, ja, dat vind ik dus ook. Even kijken. Hebben we nog wat meer reacties die ik wil delen? Nadia. Het moment dat ze haar trouwjurk aantrekt en het ziekenhuis naar het ziekenhuis rijdt, dan weet je wel dat ze echt heeft gedacht, vandaag gaan wij echt trouwen.
1: Ja, ze was gewoon, ze ging voor die man.
0: Ja.
1: Het kan ook nog een andere reden hebben. Het kan ook dat hij miljonair is.
0: Oh, nee. Ik dacht dat ik zou zeggen dat ze echt dacht, ik moet hem echt hebben en misschien, ja, dat
1: ja,
0: het dan...
1: Ja, ik ben het nu weer aan het verpesten. Maar het kan ook zijn dat hij miljonair of biljonair was en dat ze dacht, hey, ik ga geen dag meer...
0: Geen dag meer zonder jou.
1: Ja.
0: Ja, dat kan ook.
1: Een gemeenschap van goederen.
0: Maar we hebben ook een reactie hier. Die zegt, jeetje, ik zou echt denken, laat heel die bruiloft maar zitten. Zij trok gewoon de jurk aan, ging naar het ziekenhuis. Ja, ja.
1: Je kan ook denken, oeh, alles gebeurt met een reden.
0: Precies. Precies dat.
1: Mm-hmm.
0: Maar goed, dankjewel voor de reacties. Dankjewel.
1: Yes.
0: In dit tweede uur hebben we de vraag van de dag zometeen voor je. En daarnaast, want dat is niet het enige wat we natuurlijk hebben, ook juicy gossip.
1: Ja.
0: Inch.
1: Heel
0: je weet het.
1: Juicy.
0: Elke week vraag ik je, heb je een tipje van de sluier voor de juicy gossip?
1: Er zijn mensen die hebben gevochten. Of tenminste gevochten.
0: Oeh.
1: Die hebben, er is iemand die heeft geslagen en er is iemand die heeft 2 mensen geslagen.
0: Oh goodness gracious. Oké. Mensen, people be hitting each other. Ik ben enorm benieuwd.
1: Geslagen is ook een ander woord voor.
0: Dat is... dat is waar. Oké, I see what you're doing. Oké, we gaan even naar muziek. Dan ben ik heel erg benieuwd. Ik zou zeggen, stay tuned voor de juicy, juicy gossip.
2: This is Galaxy Radio.

0: Will You Ever Know My Name? Alicia Keys hier op Galaxy Radio. En het is tijd. Het is de hoogste tijd voor de vraag van de dag.
1: Yes. No.
0: Oh, oh no, no, no.
2: Jouw eerlijke en oprechte mening. Jouw visie op hekele kwesties. Dit is de Friday Day Day. Vraag van vandaag.
0: Jazeker, zoals elke week hebben we een vraag voor je. En die van vandaag luidt als volgt. Welke oude app of social media zou jij meteen terug willen? Oeh. En als ik voor mezelf spreek, dan is het Party Beeps.
1: Oh, dat was leuk!
0: Ja, toch?
1: Ja, dat was heel leuk. Iemand was wel daarmee bezig, hè? Wist je dat?
0: Ja, ja,
1: maar
0: ja,
1: het is
0: klopt.
1: Nooit doorgekomen. Dus ik weet dat we zelfs een keer... Iemand had ons geappt hier zo in de studio. Van ik ben bezig met de app van Party
0: Beeps. Oh, dat is waar, ja.
1: Maar ik heb het nooit gezien, toch?
0: We hebben daar nooit meer iets van gehoord.
1: Maar welke app wel weer terug is...
0: Kijk, daar gaan we naartoe. Zeg het eens.
1: Is Hypes.
0: Ja.
1: Want ik heb een accountje, hoor.
0: Ja, want jij was daarmee bezig. En toen dacht ik, nou, dat vind ik eigenlijk wel een goede vraag. Want wie zou er nog meer oude socials terug willen? Jij bent er sowieso eentje van, want je hebt Hypes nu dus weer aangemaakt.
1: Ja, maar ik heb er nog niet echt op gekeken of zo. Ik denk dat je eerst ook... Ja, ik heb er nog niet eens gecheckt. Maar ik denk, ik moet wel even... Ik weet nog dat ik toen Hypes echt net bestond... Mm-hmm. Was ik echt een van de eerste ook die het had.
0: Oh.
1: Omdat iemand had mij uitgenodigd.
0: Ja.
1: En toen had ik het aangemaakt, want ik was verliefd op die guy of zo. Je weet toch? Ik had aangemaakt... En nooit meer naar gekeken. En op een gegeven moment werd het in. En ik had dat account dus al 5 jaar of zo.
0: Oh.
1: Ja, dus ik had het echt heel snel. Dat weet ik nog. Dus ik denk van, nee, nu moet ik weer een van de eerste zijn. Je weet toch?
0: Okay,
1: ik moest wel even wachten. Ik moest wel een paar dagen wachten. Ja, ze konden niet tegelijk... Je kon niet gelijk een account aanmaken.
0: Oh, oké. Okay. Maar dus je moet dus nog wel explore. Want ik vraag me dan af, is het hetzelfde? Is het veranderd?
1: Ja, dat weet
0: nieuwe
1: ik
0: features?
1: Ik heb nog niet gekeken. Ik ga wel even checken.
0: Ja.
1: Maar jij zou Party Peeps. Wat vond jij het leukst aan Party Peeps?
0: Nou, ik denk dat het, het was ook een beetje dat je zeg maar zelf een soort mini-webdesigner was, als het zo kan.

0: Want ik had altijd van die sterretjes. En je kon er alles erop zetten. Je kon je creativiteit in kwijt. Net een soort Pinterest board, maar dan zelf gecodeerd.
1: Het was zo leuk.
0: Ja, dat was heel leuk.
1: Ik was toen was dat liedje in van... Je staat op internet, je wordt helemaal gek, ken je niet? Ja, had ik altijd onderaan. Ik weet niet waarom. Ik vond het gewoon helemaal leuk.
0: Je kon nummers toevoegen en alles. Oh
1: maar
0: my goodness.
1: Maar weet je wat ik dus heel leuk vond?
0: No.
1: Is dat je kon zien wie op je page was geweest.
0: Ja.
1: Dus ik ging natuurlijk soms even zo... Stiekem op iemands page.
0: Ja.
1: Of offline op iemands page. Want dan zag je het niet. Je weet toch?
0: Ja, precies.
1: Dat was helemaal leuk.
0: Ja, het was echt een ding. Je kon ook echt zien wie er dan... Ja, net zoals nu bij Instagram. Dat je dan ook ziet wie je verhaal dan heeft bekeken of zo. Maar het is toch op... Ja, Party Peeps was het toch anders.
1: Ja. Oké, maar nu komt de vraag. Hoe heette jij op Party Peeps?
0: Oh mijn god. Wil je dat echt weten?
1: Ja, toch. Dat is toch leuk.
0: Oké, op Party Peeps was mijn naam... Siri La Streepje Mora.
1: Oh.
0: Oh my goodness. Ja. Wat is die van jou? Zeg het maar.
1: Mijn naam was City Sma, maar ik kwam niet eens uit de city. Hè. Ik woonde in een dorp. Oké, het was officieel geen dorp, maar je weet toch, ik was niet eens een city.
0: Je was geen city girl.
1: Nee, ik weet niet wat ik dacht.
0: Ja, het was echt dus. In die tijd. Ik denk dat er heel... Weet je, ik ben ook wel benieuwd ernaar. Want de vraag van de dag is natuurlijk voor jou bedoeld. We willen heel graag weten wat. Dus inderdaad een oude app of social media is die jij meteen terug zou willen. Na dus de herintroductie van Hives. En laat ons dan ook even weten wat je inderdaad je handle was. Wat
1: ja,
0: je naam
1: dat wil ik
0: was.
1: Weten. Ja, man.
0: Ik ben enorm benieuwd. 085-029-4x2. En zometeen is het tijd voor de juicy gossip. Maar eerst heb ik Juicy J. Ja. Wat voor nummer denk je daarvan?
1: Nee, dat weet ik niet.
0: Jij weet je dat
1: niet? I don't know.
0: Oké, nou, het wordt Juicy J, Lil Wayne en 2 Chainz met Benz. Make a dance.
1: Yes.

0: side, dollar sign. Ook weer Juicy J met Don't Kill the Party hier op Galaxy Radio. En het is alweer tijd voor je juicy, juicy, juicy gossip. What you wanna know? All the gossip, shade, and rumors taking over your social media feeds. Give it to you. This is the Galaxy Gossip Tea Time.
1: Een hele leuke overgang met je Juicy J en Juicy Gossip.
0: Want yes.
1: Er is toch veel juice aan de hand op dit moment.
0: Ik ben
1: echt
0: zo benieuwd.
1: Serieus. Even wat minder juicy, maar wel heel erg leuk. Zwart Licht, we kennen ze nog wel van vroeger, toch?
0: Absoluut.
1: Ze zijn al heel lang, even voor de mensen die niet weten wie Zwart Licht zijn, dat is natuurlijk Akwasi, Leroy en Hazy. Ze zeggen al sinds 2025 dat ze een nieuw album gingen uitbrengen. Dus we waren aan het wachten, maar er kwam niks. Maar deze gaat dus op 27 november komen, dus ik ben benieuwd.
0: Volgende maand.
1: En ze gaan gelijk een show daarbij geven in het Skatercafé in Amsterdam. Dus ik denk wel dat het echt een leuke show gaat worden.
0: Ja, ik ben benieuwd.
1: Ik denk wel dat het los gaat.
0: Heel
1: dus
0: leuk.
1: Ik ben benieuwd.
0: Heel leuk.
1: Chris Brown en Usher, die hebben natuurlijk nu een tour.
0: Ja.
1: En daar wilden we allemaal heen. De R&B Tour.
0: Ja, zeker. Maar ze staan alleen maar in Noord-Amerika.
1: Ze zijn alleen maar in Amerika. Maar nu gaat het een beetje in de roddelgangen rond. Dat ze misschien naar Europa gaan komen.
0: Oeh.
1: In 2027.
0: Oké. Okay.
1: En dan gaan ze sowieso naar Amsterdam of Rotterdam komen. Moet. Ik denk meestal Amsterdam natuurlijk.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar dat zou toch leuk zijn, jongens.
0: Dat zou hartstikke leuk zijn.
1: Ik weet niet hoeveel kaartjes. 300, 500 euro. Nee, ik weet het niet.
0: Maar lach ik meteen weg.
1: Ja, wil je die lapdance erbij of zonder lapdance?
0: Nee, lapdance hoeft niet per se.
1: Zou jij op het podium gaan?
0: Ik weet het niet eigenlijk.
1: Ja,
0: I don't know.
1: Jij zou het doen.
0: Ik
1: zou
0: weet
1: zo
0: het
1: hard
0: niet
1: gaan filmen. Rick Ross. Nou, ik zag hem helemaal in love met zijn lady, toch?
0: Ja, ja, ja, klopt.
1: Maar deze man heeft zijn vriendin geslagen, zegt zij.
0: Ja, dus
1: wat
0: het is nog
1: allegedly. Wat is hier gebeurd?
0: Ja, ja, ja, weet je, het is Rick Ross wisselt trouwens die vrouwen ook in alsof het muntjes zijn, maar goed.
1: Ja, maar hij was toch al wel een paar maanden met deze dame en hij was zo trots, hij was zo, ik
0: ja.
1: vond het wel cute of zo.
0: Ja, ja, ja.
1: Toch?
0: Ja, ik snap je. Maar uiteindelijk bleek het dus niet zo cute te zijn.
1: Jasma Spark heet zij.
0: Mm-hmm.
1: En hij was ook echt opgepakt, want hij zou haar aan haar haar hebben getrokken, tegen de muur hebben gegooid. Hij zou haar gekild hebben, zeg maar.
0: Oké, okay, ja. Bij de kill hebben gegrepen.
1: Ja, en geslagen. En dat allemaal om een ruzie, om een Instagram-foto.
0: Oh.
1: Zeggen ze.
0: Oké. Okay.
1: Dus ja, misschien is een van hun een beetje jealous.
0: Ja, en, dat... heel apart. Ja, ze had ook een foto geplaatst met haar lip, hè? Dat ze
1: ja,
0: dan
1: helemaal
0: de lip,
1: kapot. Helemaal
0: blauw was.
1: Of blauw, ja,
0: en
1: zo.
0: Ik denk, het was wel voldoende om hem in ieder geval op te pakken. Want hij heeft inderdaad dus ja. even vastgezeten.
1: Hij is wel borgtocht nog vrij.
0: Ik moest zo lachen. Ja. Want ik weet niet of je dat hebt gezien ook, wat zijn advocaat heeft gezegd.
1: Wat dan?
0: Nou, die advocaat zei gewoon... Ja, Your Honor, hè, het is echt wel een... Het is een celebrity, dus... En hij zit nu al heel lang, hè, in de orange jumpsuit. En het is niet veilig voor hem.
1: Oh ja, dat
0: en,
1: heb ik gezien.
0: Ja, toen heeft die judge heeft gezegd van... Ja, Mr. Roberts, want dat is volgens mij Rose deze achternaam dus. Mm-hmm. Government name. Ja, I don't know who you are.
1: Ja,
0: ik weet niet wie je bent.
1: Ja, ik vond het zo grappig. Jawel, ik heb het gezien.
0: Ja, hè, je gaat gewoon het proces door moeten lopen. En toen hij vrij kwam uiteindelijk... Heeft hij dus ook nog gezegd, hè, een beetje bragging en boasting... Van tomorrow I'll be in Dubai. After that I'll be in Paris. Eating pasta rigatoni with heavy sauce.
1: Maar zou haar eigenlijk nu naar het buitenland mogen? Dat is niet helemaal duidelijk.
0: Dat is een goede vraag.
1: Want hij is op borg toch, maar hij is nog steeds...
0: Mag je dan naar het buitenland? Dan heb je het geld, de means, om naar het buitenland te gaan. Dus ja,
1: nou, ik vind het jammer. Ik vond het wel een cute couple.
0: Ja.
1: Ik geloofde het al niet helemaal.
0: Ja.
1: Maar ik vond het wel leuk. wat minder leuk is, is dat Gypsy Rose, we kennen haar wel. Die
0: nou,
1: heel
0: ik
1: lang vast
0: dus,
1: zat.
0: Wie is Hè? Dat?
1: Nou, dit is gewoon een dame. Haar moeder heeft dus... Toen ze kind was, altijd gedaan alsof ze ziek was.
0: Oh, is zij dat?
1: Ja, Gypsy Rose. Ze heeft heel lang vastgezeten, want zij heeft haar moeder dus vermoord.
0: Ja, ja, ja. Dat verhaal ken ik.
1: Dus,
0: oh, dat
1: dus
0: is,
1: ze zat
0: okay.
1: heel lang vast.
0: Ja.
1: Toen was ze verloofd met Ken Urker. Uiteindelijk is ze, nadat ze vrij kwam, getrouwd met een andere man. Maar toch weer teruggekomen bij Ken Urker.
0: Oké. Okay.
1: En... Ja, ze hebben samen een kindje gekregen. En die man is dus nu overleden. Maar ik denk, wat kan er allemaal gebeuren in mensen hun leven?
0: Nou, echt.
1: Zij heeft al zoveel meegemaakt. Ze heeft dus aangegeven dat hij een overdosis heeft genomen. Maar ik vind het heel bizar.
0: Oh, Oh, maar dus even voor de goede orde. Dus ze was, hè, ze werd door haar moeder dus ja, niet goed behandeld. Hoe heet dat? Is, nou, heeft een
1: ja,
0: hele,
1: dat is een ziekte. Een ziekte, ja.
0: Voor je kind.
1: Ja, juist. Dus dat je doet alsof iemand ziek is.
0: Ja, en dat heeft ze gedaan bij haar eigen dochter. Die moeder is inmiddels overleden. Zij is toen met een andere man gegaan. En nu, ik snap het even niet.
1: Nee, laten we gewoon zeggen, zij was met deze man. Ja. Ja. Ze hebben samen een kind. Ja. Dat is de vader van haar kind. Ja. En die is vandaag, of sorry, die is dood aangetroffen in zijn woning gisteren. Ja. Maar ik vind het gewoon bizar, want wat gebeurt hier allemaal? Ik kan het bijna niet.
0: Ja,
1: ik snap het niet.
0: Ja,
1: wat is er gebeurd?
0: De comments lieten wel zien, van wat ik dan voorbij heb zien komen, dat ze het een beetje verdacht vinden. Mensen vinden het heel verdacht.
1: Het is allemaal zo verdacht en raar bij haar.
0: Ja, ik snap je.
1: Maar
0: we gaan
1: er denk ik meer over horen.
0: Ja.
1: OJ Gulson, die was natuurlijk onlangs getrouwd. Was ook een hele heisa omdat Lil Kleine ging optreden. Ja. Wat is er nou gisteren gebeurd? Gisteren kwam ze uit haar werk. Ze werkte in Amsterdam.
0: Ja.
1: En opeens hebben twee mensen haar beroofd van haar horloge. Daarbij is ze ook gewond geraakt.
0: Oh jee.
1: Ja, ze heeft aangifte gedaan. De politie zoekt naar twee verdachten.
0: Oh, dat vind ik wel heftig.
1: Ja.
0: Want dat is wel traumatiserend. Dat blijf je altijd bij natuurlijk.
1: Want ze is ook gewond geraakt. Maar ze is natuurlijk ook best wel klein. Denk ik.
0: Ja, ik weet niet.
1: Klein en best wel slank.
0: Ja.
1: Nou, als er dan twee van die mannen, ik weet niet hoe ze eruit zagen. Ja.
0: Oh mijn god.
1: Wat ga je dan doen? Het is natuurlijk wel zo dat zij natuurlijk altijd showt wat ze koopt. Mm-hmm. Ik weet niet of je haar wel eens volgt op TikTok. En laat ze altijd zien van, ik heb deze tas en deze. Ze heeft altijd heel veel van merk.
0: Ja.
1: Ze dragen ook gewoon Zara en dat soort winkels. Oh, sorry, dat mocht ik niet zeggen. Maar maakt niet uit, we gaan door.
0: Maar het hoort ook een beetje bij haar image, toch? Denk
1: ja,
0: ik.
1: Maar dat maakt het. Dat is natuurlijk bij Lil Kleine ook. Hij liet zien, ik heb deze. Hoe heet dat?
0: Nou.
1: Deze horloge.
0: Ja.
1: En toen is hij ook beroofd van zijn horloge. Dus het is gewoon heel gevaarlijk.
0: Omdat ze doen.
1: Maar
0: ja.
1: Je moet wel kunnen dragen wat je wil, natuurlijk.
0: Ja, daarom. Dus daarom denk ik, ja, dat moet niet uitmaken eigenlijk.
1: Wie ook draagt en doet wat ze wil, is Daphne Joy. En dan heb ik het over de ex van 50 Cent.
0: Ja.
1: Er ging natuurlijk al een hele chaos over dat zij natuurlijk met Diddy ging.
0: Ja.
1: En ook, ja, het gaat een beetje te ronde dat zij ook een beetje misbruikt is door Diddy, maar ze ontkent het, maar ze heeft
0: toch
1: ook weer,
0: niet. Ja.
1: Het is ook allemaal heel vaag.
0: Ja.
1: Die mensen zijn allemaal vaag, maar oké. Okay. Dus dat. En 50, die haat gewoon Diddy. Je weet toch, daarom heeft hij ook denk ik die documentaire over hem gemaakt.
0: Ja.
1: Maar Daphne Joy en 50 hebben wel een kind.
0: Klopt, inmiddels 14.
1: Een hele knappe, lieve zoon van 14 inderdaad.
0: Ja.
1: Maar wat is er nu weer naar buiten? Daphne Joy die houdt wel van een lekkere juicy gossip. Oh. Zij zat in een podcast.
0: Ja.
1: En daar werd gevraagd van, hey, wij hebben vernomen dat jij een trio hebt gehad met Kanye en Bianca. Kanye West.
0: Ja.
1: Ze heeft het niet ontkend. Ze heeft het ook niet bekend.
0: Okay.
1: Maar ze zei wel dat ze hun een heel sexy koppel vindt. En ze gaf ook aan dat ze vindt dat de journalist goede research heeft gedaan.
0: Ja, dus dat is bijna eigenlijk wel gewoon het zeggen dat je het hebt gedaan. Misschien is het voor clout, dat kan ook, maar
1: ik vind haar zo raar. Wat vind je van haar? Want ze heeft elke keer wat.
0: Nou, de keren dat ik haar in het nieuws heb horen komen, is het inderdaad omdat ze gelinkt is aan mannen.
1: Ja.
0: En seksuele handelingen met mannen. Dus dat is nu de image wat ik van haar heb.
1: Mm-hmm.
0: En dat is best. Ik denk niet dat je dat per se wil als vrouw. Nou, aan de andere kant misschien ook wel. Want als we het hebben over Bunny Blue bijvoorbeeld, wil daar wel onbekend staan. Dus,
1: ja.
0: Maar goed, dat is natuurlijk niet een Daphne Joy. Ik vind het. I think she could do better.
1: Ja, maar ze heeft wel heel veel mensen gedate hoor.
0: Ja.
1: Even serieus.
0: Maar ik snap ook niet dat je daar zo shameless mee naar voren komt. Maar goed, to each their own, I guess. Toch?
1: Ja, iedereen moet het zelf weten. Maar ik ben dus benieuwd of ze het heeft gedaan. En wat vindt ze hier nou zo leuk aan? Ja, ik weet niet.
0: Wat vindt ze hier nou zo leuk aan?
1: Gekregen?
0: Ja, ik weet het echt niet. Als jij nou even voor ons in de gaten houdt.
1: Ik hou jullie op de hoogte. Dit was weer de gossip van vandaag.
0: Yes. En we hadden het ook al even over In The Gossip. Je noemde hem net al Lil Kleine. Maar dit keer in een featuring met Broederliefde en Waterkant.

0: G-Eazy met Ty Dolla Sign. All Facts hier op Galaxy Radio. En ik heb je een vraag gesteld.
1: De Friday Day Day. Vraag van vandaag.
0: Welke oude app of social media zou je meteen terug willen? En de reacties zijn naar binnen gestroomd, kan ik wel zeggen. Ange, take it away.
2: Even kijken,
0: ja,
2: waar gaan we
0: ik
2: beginnen?
0: Snap het, waar gaan we beginnen, hè? Het zijn er wel wat.
2: Milan die zegt, nee man, ik ben blij dat ik eindelijk van al mijn oude profielfoto's af ben. Die hoef ik echt niet meer terug. Nou dat, ik was dus vorige week hier. Ik hier en was ik dus op zoek naar mijn oude huis, toch?
0: Ja, precies.
2: Want ik hoorde dus dat je oude huis komt, maar misschien heb ik hem toen wel geblokkeerd of zo. Weet je, dat het wegging.
0: Ja.
2: Dat ze gingen stoppen, toch?
0: Ja.
2: Maar dan had je je oude foto's nog kunnen zien.
0: Ja, dat is wel heel leuk, toch?
2: Deze Anna, ik wil juist minder social media. Ik kan mijn dochters tegenwoordig alleen bereiken via Snapchat.
0: Oh, dat snap ik wel. Want iedereen, ja, echt, die youngins zijn op Snapchat, left and right.
2: En hier is zo'n Jason. Ik ben vooral benieuwd hoe lang het nog duurt voordat de Banga-lijsten weer terug gaan komen. Daphne Joy, hashtag Daphne Joy.
0: Oh my goodness. Oh my goodness, dat is wel heel gemeen, Jason. Wat hebben we verder nog meer? Femke die zegt, ik vind het eigenlijk best leuk. Social media voelt tegenwoordig zo druk. Misschien een beetje ouderwetse partypeeps, helemaal niet zo gek.
2: Ja. Zou leuk zijn.
0: Ja, zou inderdaad wel
2: gewoon
0: leuk zijn.
2: Gewoon even een kijkje nemen. Wat gebeurt daar allemaal?
0: Ja, toch? Gewoon even van what's good out in the streets. Sharon die zegt, ik zou het wel weer proberen. Gewoon voor de nostalgie. En ik wil die dansende banaan terug op mijn profiel. Die was bij Hives, toch? Die dansende banaan. Ik zie je nog zo
2: dat
0: voor
2: me. Dat weet ik niet meer. Ja, ik weet alleen krabbels.
0: Ja, krabbels. Ja, die sowieso.
2: Ik weet niet eens meer wat het was.
0: Dat je gewoon lekker bij partypippers zit, had je die noot.
2: Ja.
0: En bij Hives waren dat krabbels.
2: Oh, dat was het. Ja, je kon ook porren of zo. Porra.
0: Ja, klopt. Oh my goodness. En Laura, die zegt iets, want die hebben we helemaal buiten beschouwing gelaten. Yeah. Bij MSN. Ik had vroeger echt uren op Hives en MSN kunnen zitten. Vooral, nou, ook de krabbels dus van Hives. Was toch geweldige tijd.
2: Ik denk dat MSN is wel een soort WhatsApp. Of niet?
0: Ja, ja, klopt. Ja, zeker.
2: Wel anders.
0: Dan kon je op een gegeven moment ook, toch dat je dan, het werd steeds uitgebreid, dan kon je tikken zo op dat scherm. Als iemand dan, zeg maar, te lang niet reageerde, zo tuk, tuk,
2: tuk,
0: tuk.
2: Weet je nog? En weet je wat leuk was? Je kon dus ook laten zien welk liedje je aan het luisteren was.
0: Ja,
2: dat
0: klopt.
2: Was echt leuk. En dan ging je hele nummers met een reden of zo. Ging je dan dat nummer?
0: Ja. Oh my god. En dan offline, online. Ja.
2: Niet te lang, niet te breken.
0: Oh my god. Ja, dat dank jullie wel.
2: Hele lange MSN-namen. Ja, ik kan er uren over doorpraten.
0: Ik snap je. Same. Maar die tijd hebben we helaas
2: niet.
0: Nee,
2: wat gaan we doen?
0: Zometeen gaan we het laatste uur in van de show. Dan is het tijd voor de New Music Friday. Ja, en als je benieuwd bent wie erin zit deze week, moet je dus gewoon lekker blijven luisteren.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
0: Chaos to the max.
3: Lock the doors. Close the windows. Turn the volume up.
0: Nieuwsbaum in ice.
4: Buitensporige opname. Nee. Wat? Zo. Wat is nou ook weer? Zo, Boa. Buitensporige.
0: Daniel en Ice. Elke dinsdag en donderdagavond vanaf 7 uur.
4: Buitengewoon opsporingsambtenaar. Hé, daar hebben we hem dan. Jongen.
0: Hier op Galaxy. Highlights, freestyles, behind the scenes en much more. Follow us on Instagram. Go to instagram.com/glxyradio.
5: This is Galaxy. It's 6 p.m.
6: Dit is het Galaxy News. Premier Rob Jetten kondigde aan dat er geen nieuwe herstelbetalingen komen naar aanleiding van het onderzoek naar de koloniale rol van de Oranjes. Hij verwees naar het lopende meerjarenprogramma en de 200 miljoen euro die het kabinet in 2023 beschikbaar stelde na de excuses over het slavernijverleden. Uit het onderzoek bleek dat de koninklijke familie bijna 576 miljoen euro aan het kolonialisme heeft overgehouden. Keniaanse herders spannen een rechtszaak aan tegen Northern Rangelands Trust, dat land rond natuurreservaat Biliko Bulesa beheert, voor een koolstofkredietenproject. Bedrijven als Netflix, Meta en British Airways kopen deze kredieten. De herders verwijten NRT landgebruik zonder toestemming, het verdienen van miljoenen en het inzetten van gewapende krijgers tegen de lokale bevolking. Het Openbaar Ministerie heeft de zaak rondom een doodsbedreiging aan het adres van schrijfster Lale Gül geseponeerd wegens onvoldoende bewijs. Gül ontving op 12 september een brief met dit besluit en reageert vol onbegrip, omdat de verdachte aanvankelijk voor de rechter zou verschijnen. De geplande zitting werd een dag van tevoren geschrapt. Dit jaar kunnen meer Jemenieten dan ooit tevoren in door de regering gecontroleerde gebieden niet in hun voedselbehoeften voorzien, meldt het Wereldvoedselprogramma. Door het conflict tussen Saoedi-Arabië en de Houthis zijn er tienduizenden ontheemden. Heel veel huishoudens slaan maaltijden over en 2,2 miljoen kinderen lijden aan acute ondervoeding. Het weer dan. Vanavond is het in de zon nog lang aangenaam. Om 7:15 gaat de zon onder en dan koelt het snel af van 17 naar 10 graden.
5: En tot zover de Galaxy News Update.
7: The city clocked in.
8: In your car on the app.
9: The city clocked in.
8: Keep it loud.
0: We are Galaxy Radio.
10: Hey jij daar, maak je klaar. Want 4 Gelden viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween.

0: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
1: We are hey. Turn up Galaxy Radio.
2: Dropping hip-hop.
1: Dropping another hour packed with music.
3: This is what we sound like, baby.
1: Let's go.
4: Galaxy Radio. It's Friday day.

0: 5'9 brown eyes.
1: Dave met Thames en Rain Dance hier op Galaxy Radio. We zijn aangekomen in het derde uur van dit Friday day.
2: Hey, mag ik nog heel even terugkomen op die op dat nummer wat je net draaide?
1: Natuurlijk.
2: Wist je dat die al 33 weken in onze top 20 staat? En al heel lang in de top, op gewoon op 1.
1: Ja, ik weet het al heel lang inderdaad in de playlist staat.
2: Ja.
1: Want hij komt veelvuldig voorbij, omdat het natuurlijk zo'n heerlijk nummer is.
2: Mm-hmm. Ja, sowieso een goede combinatie ook.
1: Zeker weten.
2: Maar dat wilde ik even benoemen.
1: Dankjewel voor de extra info. En dankjewel. Wat ik net al zei, het laatste uur van de Friday Day Show is begonnen. Het is tijd om je weekend lekker in te gaan zetten. We hebben de New Music Friday voor je klaarstaan.
2: Yes.
1: En natuurlijk zometeen ook een partyagenda, zodat je weet wat voor feest. Je kan afstruinen dit weekend. En afgezien van de New Music Friday ook gewoon andere heerlijke muziek. We hebben van alles. J. Cole, we hebben Drake, we hebben Gunna, we hebben KM. We hebben Notorious B.I.G.
2: Oh,
1: want dan gooi je ook altijd nog lekker wat throwbacks.
2: Mm-hmm.
1: Mac Miller. Dus weet je, ik zou niks anders van je kunnen vragen, van je willen vragen, dat je hem gewoon lekker hier moet houden. Allereerst KM, Idali, nu meteen.
3: I run the streets.
4: Yeah, we are Galaxy.

0: Rauw Alejandro met Russian hier op Galaxy Radio. En het is tijd voor de New Music.
1: Galaxy New Music Friday. New Music Friday.
2: Ja, we gaan beginnen met een zanger die ik eigenlijk best wel vaak luister.
0: Ja.
2: Burleson. Ken je hem?
0: Jazeker.
2: Ja, ik vind hem gewoon heel goed.
0: Ja,
2: ik luister hem vaak, want ik hou ook gewoon van de R&B. Je weet toch, en vooral het Nederlandse R&B kan ik echt wel van genieten.
0: Same.
2: Hij heeft vandaag een nummer gedropt, Cupido.
0: Oké, ik ben enorm benieuwd. Hoe oud is hij eigenlijk? Sorry, ik
2: moet de vraag... checken.
0: Oké. Let us know. Dus dit is Burleson met Cupido. Let's go.
3: Well, I don't smoke

0: Okay, Ange.
1: Wat vind je ervan?
0: Ik vind het een heel fijn nummer.
1: Ik vind zijn stem gewoon heel nice. En je vroeg net hoe oud is Burleson. Hij is 22. Staat op Spotify.
0: Youngboy.
1: Hij is heel jong. Hij komt uit Zuidoost. Dus,
0: veel talent uit Amsterdam Zuidoost.
1: Ja, heel veel, hè?
0: Ja, ik vind het een goede artiest. Ik ben altijd wel. Ik heb het niet bij heel veel artiesten, al helemaal niet Nederlandstalige artiesten. Maar dat je heel erg benieuwd bent naar what's next. Wat gaat hij nu weer brengen? Wat gaat hij nu weer aan ons geven? Dat heb ik bij Burleson en heb ik dat zeker.
1: Ja, dus, ik ben heel benieuwd. We houden hem lekker in de gaten.
0: Yes.
1: We gaan door naar Rijk. Want hij is weer begonnen met lekker releasen. En vandaag komt hij met Grof Geschut.

0: Okay.
1: Tone it down.
2: Zet de meetlint bij me.
0: Ja. Weet je wat ik vind van Rijk?
2: Op te meten daar, blijkbaar.
0: Het is niet per se dat ik hem in mijn playlist ga zitten, maar ik geniet van zijn hassel.
2: Ja, ik snap
0: en
2: echt
0: van
2: wat je bedoelt.
0: Zijn creativiteit in het maken van en doen van muziek. Dat vind ik echt. Of je hoort altijd soort. Ik ben engaged van wat gaat hij nu weer zeggen?
2: Ja,
0: echt? Toch?
2: Ja, hij heeft ook wel echt wat te vertellen, altijd, vind ik.
0: Ja, zeker. Zeker dus, weten. Ja, ik vind het wel nice. Ik vind het wel nice.
2: Ik ben ook benieuwd bij hem wat next, want hij release superveel. Dus we gaan snel weer wat van hem horen. Maar in ieder geval, dit was grof geschud. We weten natuurlijk dat Zamatti al een fijn proever is, want die drinkt altijd rosé, wijn. Zie ik altijd voorbij komen, maar ik heb het nu over Fresh. Fresh heeft vandaag fijn proever uitgebracht, dus die gaan we even checken.

0: Oké, Ange, wat vind je ervan?
1: Ja, ik vind zijn flow heel lekker.
0: Je zegt dat ook echt met een soort twinkeling in je ogen. Wat is dat dan?
1: Ja, ik weet niet. Ik hou wel van die flow, man. Ik vind het wel lekker. Dit is trouwens niet alleen een single, maar hij heeft vandaag een EP uitgebracht die ook Fijn Proever heet.
0: Ah,
1: dus
0: okay.
1: Er is meer om te luisteren. Maar wat vond jij ervan?
0: Ik vind het weinig vernieuwend. Het zou niet per se in mijn playlist komen. Nee? Het is niet slecht hoor, absoluut niet. Nee. Ik denk dat het gewoon een gevalletje is van personal taste. En het is not mine.
1: Nou, misschien is dit wel wat meer voor jou. Joelle Jace. Dit was hier een keer... Nee, daar was jij niet bij. De 17-jarige zangeres uit Rotterdam. Met echt een hele soulful stem.
0: Je hebt over haar verteld.
1: Ja, Joelle Jace. Zij heeft vandaag Pumps uitgebracht.
0: Oké.

0: Oké, dit, je hebt gelijk. Dit is zeker wat meer mijn...
1: Het is meer soulful.
0: Juist.
1: En, dus een beetje op wave.
0: Dus gaan we naar achteren.
1: Ja.
0: En ik vind dat ze een hele mooie stem heeft.
1: Ja, vooral voor haar leeftijd.
0: Zeker.
1: Wow.
0: Absoluut.
1: Dit gaat nog meer ontwikkelen, deze stem.
0: Prachtig.
1: Dus dat is echt heel mooi. We gaan door met de Jordi Money.
0: Handschoen. Waarom lach ik altijd? Ik weet het niet. Soms denk ik...
1: Nee, hoor.
0: Jordi Money brengt zeg maar mijn innerlijke talk naar buiten. Maar goed, let's go.
1: Laat me zien.

0: verdienstel. Broer ben ik.
1: Jij speelt snelle jongen, maar je denkt traag.
2: Ja. Zo ga je zo naar huis rijden. Met deze op de achtergrond.
1: Handschoen, Jordy Boring. Nee, weet je wat het is? Terwijl ik aan het luisteren ben, bedenk ik me waar ligt het dan aan dat ik dan wel tapped in ben bij hem. Versus dan bijvoorbeeld een fresh met fijnproever.
2: Ja, is omdat ik het. Dat?
1: Ik denk dat het meer verhalen vertellend is. De storytelling vind ik er leuk aan.
2: Oké, okay,
1: ja, Jordy Moody doet dat op een manier wat bij mij aansluit, I guess.
2: Yeah. I get it. Ja, dat kan toch gewoon.
1: Ja, true.
2: We gaan door naar het laatste nummer.
1: Yes.
2: Ik ben weer heel slecht met namen opnoemen, maar ik denk dat het Safu is.
1: Jazeker.
2: Safu. Met Google vertalen. We gaan gewoon lekker luisteren.

0: niet. Google vertalen.
1: Google Safu. Vertalen. Ja, ik ga hier wel lekker op.
0: Ik weet dat jij er lekker op gaat. Ja.
1: Maar ik ken de Safu helemaal niet. Ja, ik loop weer achter, want deze guy heeft gewoon 145.000k luisteraars op Spotify. Dus
0: dat zijn
1: hij is
0: wat.
1: Gewoon aan al.
0: Ja.
1: Of al lang.
0: Ja,
1: maar ik liep weer achter.
0: Nou, je hebt hem nu in de New Music Friday gegooid. Dat betekent dat je heel veel andere luisteraars ook hebt meegenomen in wie Safu is. Google vertalen dus.
1: En we houden hem gewoon weer lekker in de gaten.
0: Ja.
1: Nou, wat gaan we zo meteen luisteren? Gaan we voor Burleson met Cupido? Gaan we voor Rijk met Golf Geschut? Fresh met Fijnproever? Joel Jace met Pumps? Jordi Money met Handschoen? Of Safu met Google vertalen? Laat het weten 085-029-4x2.
0: Yes, dan heb ik Drake voor je klaarstaan met Too Hard for the Radio.
2: Galaxy plays all your favorites.
3: This is Galaxy.
4: Yeah,

0: banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: This is where you miss last Saturday, pan fitty call them.
2: Fot en ima bas. Sau se jo or.
3: En een man met een touw die je duwt aan de kant. En dat is het muziek dat we bij Fidi Geldem representen en juist willen horen. Het is boep, boep, boep, boep, ruggenbreken muziek. En daar houden we van.
1: Fidi Geldem, Island Vibes and Dancehall. Hosted by Rockefeller Babe, Ben Belmiro en Ivan. Every Saturday, righteous soap, only upon Galaxy Radio. Galaxy Radio.

0: Miller en Ty Dolla Sign met Cinderella. Hier op Galaxy Radio tijdens de Is Friday Day Day Day Day Day Show. En we hebben je net gevraagd naar wat jouw favoriete nummer was van de New Music Friday. We hadden Burleson, we hadden Rijk, Fresh, Joelle Jace, Jordi Money en Safu. En de meeste stemmen gelden. En de meeste stemmen zijn binnengekomen voor niemand minder dan Jordi Money.
1: Ja, dat was wel overduidelijk, hè?
0: Ja, die was wel.
1: We werden er zelfs voor gebeld. Doe maar Jordi Money.
0: Ja.
1: Doe maar.
0: Doe maar gewoon die. Doe maar, doe maar.
1: Ja, dankjewel voor het bellen natuurlijk.
0: Maar zo werkt het natuurlijk niet. Iedereen mag stemmen en dat is dan ook gebeurd. En zodoende ga je nu lekker luisteren naar Jordi Money. Met, handgoed. Ik zit al even te kijken. Nog, sorry, één kort klein dingetje voordat ik hem echt in ga zetten. Omdat ik dat dan leuk vind, wil ik het ook delen met jou. Want misschien weet jij het ook niet. Jordi Money is dus, nadat hij klaar was met de middelbare school, het leger ingegaan.
1: Oh? Ja. Maar ik zie hem ook wel in het leger eigenlijk. Ik vind hem wel...
0: Een legerpersoon.
1: Ja, stoere guy, weet
0: je toch? Zeker.
1: Wil hem wel in zo'n outfit zien ook.
0: Oh mijn god, en Jordi Money met handschoen.

0: J. Cole met Love Yours, die op de een of andere manier is afgekapt. Dat is jammer. It was not me. Okay, it was not me.
1: We wilden jouw stem gewoon horen.
0: Ja, misschien is dat het. Bedankt. Hey, ik ben wel benieuwd. Eens, ik ben wel benieuwd naar welke feestjes we kunnen. Ga je het ons laten weten?
1: Zeker. Galaxy Party Agenda. Ja, we beginnen vanavond bij de danshal X Amapiano in de Paard in Den Haag. Terug in de tijd hip-hop en urban bangers zoals Broederliefde en Frenna. In Annabel, Rotterdam. No Diggity in Zwolle. In de Hedon in Zwolle.
0: Okay.
1: En dan hebben we Peaches Invite, Rijk, Deno en Jinka OG. Place to Party. En dat is wel in België, in Turnhout. Torhout. Sorry.
0: Got it.
1: Dan hadden we net in New Music Friday natuurlijk Burleson. En hij heeft vanavond met Delisa in Paradiso Amsterdam een leuke show.
0: Superleuk.
1: Dus daar ben ik wel benieuwd naar.
0: Absoluut.
1: Dan hebben we ook nog Super Rich Kids, hip-hop R&B throwbacks. In de Munch in Rotterdam. No Diggity. In de Werfkelder in Utrecht. En dan hebben we Remind, R&B en hip-hop throwbacks ook weer. In de Neushoor in Leeuwarden. Heel veel throwback dingen.
0: Ja,
1: en daar hou ik wel van.
0: Same.
1: Dus misschien moeten we ook een keer uitgaan. Maar wat ik ook nog in de partyagenda had staan, was dat vanavond Joey AK naar Villa Thalia ging. En mocht je daar een kaartje voor hebben, is het heel jammer, maar het gaat niet door. Net, even kijken hoor, 10 minuten geleden is dat bekendgemaakt. Burgemeester Carola Schouten van Rotterdam.
0: Wauw.
1: Die heeft gezegd
0: gewoon
1: dat het niet door mag gaan. Villa Thalia moet voor 24 uur dicht, omdat er toch dreiging is.
0: Maar mensen zitten dan wel echt achter die man aan, hè?
1: Dreiging tegen rapper Joey AK. Dus ik ben benieuwd, wat is er gebeurd? Geef ons meer informatie.
0: Ja, nou, ik denk dat dat het dus gewoon is, toch? Wat voor meer informatie?
1: Wat
0: de dreiging is? Oh, dat
1: geeft
0: ze dat vrij.
1: Kijk, natuurlijk als
0: er
1: echt iets gebeurt en andere mensen raken gewond, dat is natuurlijk vreselijk.
0: Ja.
1: Maar deze man kan nergens optreden.
0: Ja, klopt. Ja,
1: In België was het afgelast, hier in Nederland ook. En nu zou hij in Rotterdam optreden. Zijn eerste optreden zou dit zijn sinds 2020.
0: Oh.
1: Of misschien wel daarvoor, want toen werd hij opgepakt.
0: Jijks.
1: Dus gaan we hem nog ooit zien optreden? Ik denk, als er een optreden is, gaat het freaking druk worden.
0: Ja, dat denk ik ook, ja. Want zijn fans zijn natuurlijk gewoon op aan het wachten. Ik moet je zeggen, eigenlijk ga ik nooit echt door de lijst heen van de parties die je dan... Want ik laat me ook lekker verrassen. Maar toen ik Joey AK, want dat stond zo prominent in beeld, dacht ik, oh, nou wat tof dat hij dan wel weer wat kan. En toen kwam je met het nieuws, gewoon echt vers van de pers dit. Dat hij dus gewoon niet kan optreden, omdat de gemeente Rotterdam heeft gezegd dat gaan we niet doen.
1: Maar ook gewoon gelijk 24 uur sluiting.
0: Ja.
1: Is over 24 uur, oké, dus de club kan morgenavond weer open. Want misschien had jij een feest georganiseerd dan. Of zou je daar een feestje gaan? Dus ik ben heel benieuwd, wat gaat er gebeuren? En kan deze man nog een keer optreden? Maar wat ga jij doen dit weekend?
0: Dit weekend? Nou, ik was een beetje under the weather. Dus dit weekend ga ik het gewoon een beetje rustig aan doen.
1: Ja, je was een beetje ziekjes, hè?
0: Ja, ik was een beetje ziekjes. Dus ik ben al lang al blij dat ik er ben vandaag.
1: Mm-hmm.
0: En dat ik gewoon lekker door mijn neus kan ademen. Want als je verkouden bent... Oh, ik heb er toch zo'n hekel aan eens dat je dan niet normaal kan ademen. Dus nee, ik hou het gewoon lekker rustig. Vorig weekend was al best druk.
1: Ja.
0: Dus niet gek veel plannen. En jij dan?
1: Nou, ik heb voor de verandering 4 verjaardagen. Maar ik weet niet waar ik heen ga en wat ik ga doen.
0: Ik snap het.
1: Wist jij dat september de meeste mensen van Nederland jarig zijn?
0: Oh, is dat zo?
1: Ja.
0: Oh, dat wist ik niet.
1: Deze maand. Dus gelukkig is het oktober.
0: Oh,
1: dit is mijn maand natuurlijk.
0: Dat is waar.
1: Ik ben jarig deze maand.
0: Klopt, zeker. Dus jouw maand.
1: Dat gaan we doen. En zometeen hebben we natuurlijk DNA en Katje.
0: Zeker.
1: Ik weet niet wie ze allemaal in de show hebben, maar het is altijd gezellig.
0: Altijd
1: dus
0: dikke pret.
1: Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren, toch?
0: Absoluut. En wij zijn er gewoon volgende week weer. Same time, same place, same station. Ik zou zeggen, bye-bye.
1: Bye. Hey. Oh.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 7 p.m.
7: Dit is het Galaxy News. Premier Rob Jetten kondigde aan dat er geen nieuwe herstelbetalingen komen naar aanleiding van het onderzoek naar de koloniale rol van de Oranjes. Hij verwees naar het lopende meerjarenprogramma en de 200 miljoen euro die het kabinet in 2023 beschikbaar stelde na de excuses over het slavernijverleden. Uit het onderzoek bleek dat de koninklijke familie bijna 576 miljoen euro aan het kolonialisme heeft overgehouden. Keniaanse herders spannen een rechtszaak aan tegen Northern Rangelands Trust, dat land rond natuurreservaat Biliko Bulesa beheert, voor een koolstofkredietenproject. Bedrijven als Netflix, Meta en British Airways kopen deze kredieten. De herders verwijten NRT landgebruik zonder toestemming, het verdienen van miljoenen en het inzetten van gewapende krijgers tegen de lokale bevolking. Het Openbaar Ministerie heeft de zaak rondom een doodsbedreiging aan het adres van schrijfster Lale Gül geseponeerd wegens onvoldoende bewijs. Gül ontving op 12 september een brief met dit besluit en reageert vol onbegrip, omdat de verdachte aanvankelijk voor de rechter zou verschijnen. De geplande zitting werd een dag van tevoren geschrapt. Dit jaar kunnen meer Jemenieten dan ooit tevoren in door de regering gecontroleerde gebieden niet in hun voedselbehoeften voorzien, meldt het Wereldvoedselprogramma. Door het conflict tussen Saoedi-Arabië en de Houthis zijn er tienduizenden ontheemden. Heel veel huishoudens slaan maaltijden over en 2,2 miljoen kinderen lijden aan acute ondervoeding. Het weer dan. Vanavond is het in de zon nog lang aangenaam. Om 7:15 gaat de zon onder en dan koelt het snel af van 17 naar 10 graden.
6: En tot zover de Galaxy News Update.
8: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
9: Everybody locked in?
5: A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
10: Lucinda Sadok is terug met de nieuwe comedy show Nostalgie. Laten we teruggaan en lachen over vroeger. 3 oktober in Theater De Omval in Diemen. Kaartjes zijn nu verkrijgbaar via lucindasadok.nl.
5: We are
11: hey.
5: Turn up. Galaxy Radio.
12: Dropping hip-hop.
5: Dropping another hour packed with music.
13: This is what we sound like, baby.
5: Let's go.

0: tot 9 uur vanavond. De CarJ en DNA Show. Hier op Galaxy Radio.
1: Nou, mocht je dit hebben geluisterd naar It's Friday, dan heb je dus gehoord dat Joyaka Live in Thalia Lounge niet doorgaat.
2: Ja. Yeah.
1: Ja, er is nu momenteel, as we speak, een rechtszaak gaande. Volgens mij Thalia tegen de gemeente. Ik heb net Glaze gesproken, een van de organisatoren. We hebben hem zo meteen aan de lijn, mocht je dat niet weten. Die houdt ons eigenlijk live up-to-date met wat er gaande is omtrent die show. Want ik zeg je eerlijk, we zouden gaan.
2: We zouden gaan.
1: We zouden gaan.
2: Ik had er zin in.
1: Ik had er ook zin in.
2: Beetje bang.
1: Jij wel, ja.
2: Nee, jij, dat vraag ik. Dat is een vraag.
1: Nou, natuurlijk ben ik niet bang. Ik ben in mijn eigen stad, denk ik.
2: Nee, toch? Daar kan niks gebeuren.
1: Maar waarom zou er iets moeten gebeuren? Ik ben een aardige guy.
2: Waarom is het gestopt anders?
1: Ja,
2: omdat ze bang zijn dat er wat gaat gebeuren.
1: Ja, maar niet met mij. Ik ga. Ja, ik ben cool, man, bro. Maak je geen zorgen.
2: Ik hoor je.
1: Hey Diana, wat gaan we vandaag nog meer doen in de show?
2: We hebben echt een dikke line-up voor jullie klaarstaan. We hebben onder andere FJ, TJ Wolf en Quinna 01 in de studio. Ze hebben vandaag een nieuwe single uitgebracht, genaamd Blijven. En we hebben nog veel meer.
1: Nog veel meer natuurlijk, want ook een rising star. Wie dat is, krijg je zo meteen te horen. Ik heb Tyler Water voor je klaarstaan, maar wel de remix met Drake.

0: deze radio gevaarlijk.
1: De Cartier en DNA Show op Galaxy Radio.
0: Ja, DNA. Je hebt drie gasten uitgenodigd. Gezelligheid hier in de studio. Vertel, wie zijn jullie allemaal hier te gast? Man.
2: Nou, vandaag hebben we drie gasten bij ons in de studio. Namelijk TJ Wave, FJ en Quinna01.
0: Inderdaad, ja. Boys, welkom bij de show.
2: Dankjewel.
0: Alsjeblieft. Volgens mij is er één mic. Ja, alle mics zijn aan, toch?
2: Ja, kijk
0: eens aan. Hey boys, ik zie dat jullie heel veel met elkaar samenwerken de afgelopen tijd. Klopt dat en hoe komt dat?
2: Deze is voor TJ.
3: Ja man.
0: Waarom was die voor TJ?
2: Maar TJ, we hebben het hier toevallig net over gehad in de auto. Dus ja toch. Dus
0: dat kan mooi uit. TJ,
3: kom bij je. kom bij.
0: Ja, TJ.
3: Het begon eigenlijk moet ik Cinco credits geven. Hij is niet hier, maar shout-out naar Cinco.
0: Ja.
3: Waarin Ali had een schrijverskamp gefixt. Mm. En zeg maar, in principe al die boys met wie ik tot nu toe heb gewerkt, dus deze twee boys, Dami, et cetera, die waren daar.
0: Ja, toch?
3: En toen hadden we heel veel pokus geflipt, ook onder andere die Act Like That, Vies vanavond, et cetera. En vanaf toen was het eigenlijk gewoon een soort van, het is geen groep, maar het is een soort, bijna collectief model eigenlijk.
2: Ja, Avengers.
0: Jullie hebben de synergie gevonden om samen muziek te maken.
3: Ja, man.
0: En dat krijg je heel vaak wanneer je muziek maakt, toch? Dat je mensen vindt met wie je klikt. Heel belangrijk om te vinden. Wie van jullie drieën had tijdens het maken van de tracks de meeste ideeën, als je heel eerlijk bent, TJ? Aangezien het woord aan jou is.
2: Ja, nee, ik ga deze ook beantwoorden, man.
3: Kijk, zeg maar.
0: Oh, deze mag je ook wel weer aan vertellen,
3: maar. Laat me zo zeggen, als producer, zeg maar, je creativiteit heeft ook een beetje limiet, toch? Want je weet wat kan of niet. Maar deze boys gaan me dingen vragen die niet mogelijk zijn, zeg maar.
0: Niet mogelijk zijn? Alles is mogelijk, bro.
3: Gaan me zeg maar vragen, joh, kan je een hardcore het compa beat maken?
4: Nooit gevraagd bij de
2: wereld. Wie heeft dat gevraagd?
3: Ja, bro, trust me, bro. Er komen zelfs met dingen in die studio.
0: Joke of gewoon van, joh, kan je dit voor real maken? En niemand kan het serieus aan.
3: Zeg maar, hun idee is soms van, ja, het is gewoon, ja, het is net te veel of zo.
2: Soms komen we wel met wild takes, zeg ik.
0: Ja, oké, maar ja, dat is muziek maken, bro. Je moet gewoon iets nieuws proberen te doen, toch? En zo kom je op nieuwe sounds. Ik ben eigenlijk ook benieuwd, wie kwam het vaakst met, nee man, we moeten deze eigenlijk gewoon opnieuw doen.
3: Ikke man. Ikke.
0: Ja. Vertel. Ja.
5: Maar als je een opnieuw doen van, een take opnieuw doen of?
2: Ja.
5: Ja, dan sowieso ik, maar in eerste instantie was het niet eens mijn bedoeling, want eigenlijk was het eerst mijn tune. Dus zeg maar, ik stond er alleen op en toen kwamen die boys erop en KJ&A kwam erop. En ik wou hem eigenlijk niet eens brengen of ik was er niet bij mijn hoofd. Van, ik dacht niet van, dit was niet voor mijn tune, van dat ik dacht van, ik wil hem nu releasen.
0: Ja.
5: Dus geen eerder gewoon bewaren. Maar toen werd ik geprest en toen...
0: Oké.
2: Geprest door mij, by the way.
0: Ja.
2: Ik hoorde die tune in zijn Untitled. En ik zeg tegen deze man, nee man, deze tune is te erg.
0: Ja.
2: Nu hij zegt gewoon van, nee, ik ga hem later. Ik denk, hè? Later? Nou, kan niet.
6: Maar is FJ ook het moeilijkst tevreden te krijgen in de studio?
2: Hij is... Nee, niet per se. Hij is gewoon flexibel, maar wel gewoon een perfectionist. Maar dat is iedereen wel, denk ik.
0: Ja, toch? Ja, tuurlijk. Wanneer je ook veel maakt, ja.
2: Daarom.
0: Heb je gewoon goede nummers liggen dat je denkt, ja, nee man.
2: 100%. Maar toen zei ik gewoon van, hé, dit moeten we gewoon fixen.
0: Ja.
2: En toen een paar dagen daarna was ik bij TJ in de stuur. Had ik die verse gelegd. En toen wisten we af.
0: Oké, dus toen je de verse had gelegd, wisten jullie eigenlijk gelijk al, dit gaan we wel heel snel droppen.
2: Daarvoor wist ik het al.
0: Ja.
2: Hij was er nog niet van overtuigd.
0: Ja, toch?
2: Maar na die verse wisten we wel af van, oké.
0: Dit gaat dan wel worden.
2: Ja, toch.
0: Ik hoor je, want muziek maken is natuurlijk wel altijd een ding wanneer je het samen maakt. De een heeft een ander idee dan de ander natuurlijk. Komt er nog veel meer aan? Nee, maar wel, toch? En ook in een snel rap tempo?
2: DJ?
3: Dat is wel de bedoeling, man. Zeg maar, ik was een tijdje
0: DJ, even heel lekker. Heb je gewoon gemasterd? Dat ligt aan jou.
3: Een tijdje hadden we heel lekker eigenlijk. Vooral vanuit mijn kant.
0: Wat is lekker? Wat? Why? Wat is lekker?
3: Ja, je toch. Gewoon Libi, man. Je toch. Veel Junta. Veel andere dingen en zo. Maar
0: ja.
3: Ik denk dat we nu ook. We hebben een goed team achter ons. Ik denk dat we nu ook echt ready zijn om gewoon echt. Weer actief te zijn, maar ook echt consistent, zeg maar.
5: Mooie woorden, man.
0: Zeggen wij klinkt als een soort van gezamenlijke EP of zo.
3: Ja, kijk, zeg maar.
2: Oeh. Ja. Oh.
0: Spannend. Ik ben goed in mijn werk.
3: Kijk, daarom kan ik ook niet te veel zeggen. Laten we gewoon nog even bij die singles houden, dan komen we dadelijk weer. Komen we een andere keertje weer terug.
0: Zullen we even dus in de nieuwe single even luisteren? Dus we blijven?
3: Zeker, man.
0: Nou, hier is hij dan. Blijven hier op Galaxy Radio.

0: on Galaxy Radio.
1: Galaxy Radio.
2: Now it's about that time.
1: Go.
3: Here is Cartier on air.
0: Ik heb nog steeds de boys FJ Quinn 01 en TJ Wave hier bij mij in de studio. Boys, ik heb een spelletje voor jullie voorbereid. En het is heel simpel. Dit spelletje heet blijven of vergeten. DNA, je hebt een voorbeeld van wat het spelletje inhoudt.
4: Ja, ja, bijvoorbeeld je favoriete ex die om eens om 3 uur 's nachts zegt, hey.
5: Favoriete ex?
4: Ja.
0: Je favoriete ex? Wie is een favoriete ex?
5: Dat weet ik wel. Dat weet hij. Hij weet dat.
0: Heb je een favoriete ex? Dat is ik crazy. Nee, ik ook niet.
5: Heb jij dat?
0: Nee, een favoriete ex.
5: Nee, nee, wel een wild stable.
0: Crazy. Ja, dat is een wild. Oké. Je ex check je om 3 uur in de dag. Blijf of vergeten?
5: Vergeten.
0: Nou, zo simpel is het.
4: Waarom zeg je dat met een lach? Jij zou reageren, ik zie het al. Ik zie het, jij zou reageren.
0: Don't get caught today, denk ik. Oké, blijf of vergeten? Een artiest die zegt, ik heb een hit voor je, maar vervolgens 3 maanden niet stuurt. Blijf voor vergeten.
5: Vergeten, man. Ja, ik zeg vergeten, man.
0: Ik hoor je niet heel goed dat zeg je?
4: Ik zeg vergeten, man.
0: Vergeten.
5: Ja.
0: Jij ook?
5: Ja, ja, ja.
0: Ja, jij ook natuurlijk. Ja,
4: als je veel stress pakt, mag je misschien wel blijven, hoor.
0: Ja, daar heb ik zo meteen nog een vraag over.
5: Ja, ja, ja, mooi, mooi.
0: Een mooi bruggetje. De volgende vraag, Dina.
4: Een samenwerking die je eigenlijk niet voelt, maar wel veel views zou kunnen opleveren.
5: Blijf of vergeten.
4: Man. Blijf van, man. Maar wat voor?
0: Ja, dat is wat ik wil.
4: Zeg maar, is het?
5: Nee, man.
4: Is
5: Armo.
4: Nee, bro.
0: Wie zei je?
5: Armo zei ik.
0: Nou, Armo heeft geen slecht. Hij heeft pokus met Soulja Boy.
4: Vergeten.
5: Nee, maar misschien voelt hij het niet, maar hij levert wel veel views op.
0: Ja, maar veel views is ook dus veel money, toch? Wat is veel views? Laten we even een
4: 10 milli.
0: Oké. Met Armo een pokkel?
4: Nee.
5: Een milli.
0: Ik zou
5: ja.
6: Blijven.
0: Ja, man, ik zou het wel doen.
4: En waar ligt de grens? Bij wie ligt de grens?
0: Ja.
6: Ligt eraan.
4: Ja, ben benieuwd.
6: Hoeveel views je praat, man?
4: 10 milli gewoon.
0: Oké, oké, oké.
6: Mag hier, man. Blijven, man.
0: Oké, maar hij is eerlijk. Hij is
4: zou
0: eerlijk.
4: Je met iedereen een pokkel maken voor 10 milli?
0: Voor 50 ja. milli.
4: Vijf views, hè?
6: Views, ja.
0: Hoe heet die guy nou ook alweer?
4: Ja. Bellarino.
0: Ja, Bellarino. Nee,
4: dat is wel echt moe, man.
5: Met 10 milli. Jij zegt dat doet.
4: Dat is wel echt moe, man. Dat is echt
0: 50 milli, Bellarino.
4: Hoeveel?
5: 50 milli streams.
4: Vergeet hem, man. Punt.
5: Nee, maar
4: 50 streams, 50 milli streams.
6: Ja, sorry.
4: 50 milli streams.
5: Ik vergeet ook, ik ben ook een producer, dus ja. Op producerwijs, ja, man.
4: Ja.
0: Oké, ik hoor.
4: Kijk, niemand hoeft te weten dat ik het heb gemaakt, man.
6: Als ik producer ben,
0: ik hoor
6: het, man. Boeit me niet.
0: Ik hoor je. Heb je nog de volgende vraag?
4: Een oude track waar jullie eigenlijk niet meer achter staan.
0: Ja, dan man, vergeet het toch.
5: Die uit is ook, hè?
4: Ja.
5: Oh.
0: Nou, eigenlijk... Oh, die uit is.
4: Ja.
0: Maar anders was het verhaal van blijven. Eigenlijk was dat een tory van... Nou ja, ik hoef het niet per se te droppen. Maar uiteindelijk toch wel gedropt.
4: Ja.
0: Dus, maar als het al uit is... Maar ik vergeet het, man. Elke track die... Ja, bro, nee, man. We vergeten het toch. Of staan jullie nog achter tracks...
6: Ja, man. Sowieso.
0: Die nee, heb gemaakt,
4: ik heb wel één pokoe uit, zeg maar... Waarvan ik denk van, bro, dit is nog wel eraf of zo, man. Ik zeg eerlijk, ja.
0: Dat nee, hoe heet die? Ga ik hem zo even draaien?
4: Nee, maar die mag gewoon eraf, ik zeg je eerlijk.
0: Oké, de laatste vraag volgens mij, Dina.
4: Blijven wordt vandaag een grote hit. Blijf je het vieren of ga je gelijk door naar de volgende track?
6: Door, man.
4: Wat is grote hit?
5: 10 milli.
0: Deze guy is...
5: Nee, maar bro.
4: 10 milli ga ik wel even chillen.
5: Nou, ik ga niet chillen. Volgende man. Door Dior. Frenna, Jonna.
0: Nu snap ik waarom het lang duurt voordat jullie die tunes gaan droppen, bro. Op 10 milli moet je gas geven, man.
4: Ja, maar...
0: Ik wil je volgende week weer hier zien als je gewoon 10 milli pakt, man. Snap je wat ik
4: maar daarom gaan we nu lossen, toch?
0: Duidelijke taal. Wat is de volgende keer dat jullie gaan lossen? Ik ben benieuwd.
6: Zeg het maar.
0: Zeg jij het maar.
4: November. Wow.
0: Oké, dat is een maandje van nu.
4: November.
0: Nou, daar hou ik je dan aan. Sowieso wil ik jullie bedanken dat jullie tijd hebben vrijgemaakt om hier te zijn, boys.
6: Bedankt, man.
0: En dan zien we elkaar heel snel. Ik heb zometeen Glades aan de lijn om het te hebben over Villa Thalia en Joey AK. Want Villa Thalia is nu momenteel, as we speak, wat ik net zei, in een zaak tegen de gemeente Rotterdam. Blijf luisteren. H-Ring, mijn bel. You can

0: Je hebt net Karel en Ronnie Flex gehoord met Voodoo hier op Galaxy Radio. Ja, er is inderdaad groot nieuws. Aan de lijn heb ik Glades. Glades, goedenavond.
1: Goedenavond man, hoe is het?
0: Ja, goed met mij. Althans, ik was helemaal klaar eigenlijk ervoor om zo meteen naar Thalia te gaan. Alleen ik krijg net slecht nieuws te horen. Het schijnt dat het waarschijnlijk niet doorgaat. Dat is ondertussen wat nu de situatie is. Wat is allemaal aan de hand? Neem ons mee.
1: Ik neem je even mee, dat is een rollercoaster, of ik neem jullie mee. Nou, afgelopen woensdag hebben we als eerste te horen gekregen dat Joey een gebiedsverbod in Rotterdam Centrum heeft gekregen.
0: Oké, daar was geen aanleiding voor, daar was geen reden voor dat.
1: Nou, de reden was volgens hun dat er een dreiging was op zijn leven.
0: Oké.
1: En dus hebben ze hem een gebiedsverbod althans gegeven.
0: Ja.
1: En die heeft hij aangevochten met een kort geding. En die heeft hij vanochtend gewonnen.
0: Oké, ja.
1: Dus helemaal positief, helemaal zin in de show. En vervolgens staat de politie bij Thalia aan de deur. Met een dossier van, hey, we moeten de clip sluiten op...
0: The fuck?
1: Ja, van de burgemeester op basis van weet ik wel wat. Ik ken de inhoud niet echt. Maar goed, de club moest 24 uur dicht vanaf 6 uur.
0: Yo.
1: En aan de hand daarvan heeft Thalia een kort geding aangespannen. En dat komt nu voor. Om 7 uur zijn ze begonnen. En ik wacht net als iedereen af op het nieuws wat hieruit gaat komen.
0: Ja, dus het zou kunnen zijn dat als Thalia dus het kort geding wint, dat de show door kan gaan.
1: Ja, dat is dat is het eigenlijk.
0: Dat is eigenlijk waar je op hoopt. Je bent mede-organisator van deze avond natuurlijk. Je hebt het mogelijk gemaakt dat Joey AK in Thalia zou kunnen optreden. Voor de mensen die net, want er zijn heel veel vragen. Mensen hebben kaartjes, waar moeten ze terecht? Voor iedereen, hoe groot schat jij de kans dat het vanavond door kan gaan?
1: Ik weet niet, ik hou gewoon goede hoop. Maar moet ik je zeggen, het zijn dezelfde argumenten als wat Joey had bij zijn zitting. Hetzelfde geldt voor Thalia. En dezelfde advocaat van Joey die doet ook deze zitting. Dus, dus ik heb van goede hoop dat feiten spreken. En we leven in een rechtsstaat en het recht moet gewoon zegevieren. In ons voordeel.
0: Ja, dit is heel apart. Aan de andere kant zou je kunnen zeggen, als het echt waar is wat er wordt geclaimd over Joey, heeft een burgemeester wel een taak. Maar ik heb het gevoel dat ze dit soort zaken verzinnen om het maar niet door te laten gaan. Eerst is het van, er is een dreiging en vervolgens moet je gewoon sluiten met je club voor 24 uur.
1: Ja, en naar mijn mening zijn ze hem gewoon aan het saboteren. En het is gewoon opvallend. Iedereen ziet het. Iedereen krijgt het mee. Twee shows in België zijn gecanceld wegens dezelfde reden.
0: Ja.
1: En die jongen wil gewoon zijn werk doen, zijn optredens doen. Daarvoor ben je ook artiest. En dat wordt toch gewoon onmogelijk gemaakt. En het gaat nu gewoon om zijn werk uitoefenen. En dat is wat hij zal komen doen. En met heel veel plezier ook. Dus er wordt hem van één kant gewoon echt alles onmogelijk gemaakt. En dat is niet de bedoeling. Dat is niet hoe het moet en hoe het hoort. Dus ik hoop gewoon dat het recht zal zegevieren. Hij gewoon zijn shows kan doen. En dat hij zijn optredens kan geven. Zijn fans wachten hier lang op.
0: Ja.
1: We zijn uitverkocht. Dus er stond ons een mooie avond te wachten. Alleen, we worden gesaboteerd op een of andere manier.
0: Nou, met spanning afwachten. Wel fijn dat zo'n spoedzaak heel snel nu al eigenlijk gaande is. Laten we de goede hoop bewaren. En dankjewel voor jouw tijd, Glades. Ik ga je niet lang ophouden, want je bent bezig met dit momenteel. Maar we houden nog contact. En mocht er iets zijn, laat het ons weten.
1: Is goed, man. Dankjewel voor je belletje.
0: We spreken elkaar. Lobby. Ciao.

0: 9 uur vanavond. De Carjay en DNA Show. Hier op Galaxy Radio.
1: En dat betekent dus nog 1 uurtje Carjay en DNA. En zometeen heb ik nog de Rising Star Gaito. En ook een DJ om jouw vrijdagavond klaar te stomen. Ja, mocht je willen gaan naar Joya Kai, is het nog maar de vraag of dat doorgaat. Maar mocht je wel iets gaan doen, laat het weten via 085-029-4x2. De Galaxy WhatsApp. Ik heb nog Drake voor je klaarstaan met Hold On, We're Going Home. Een geweldige lied. Samen met Magic Jordan hier op Galaxy Radio. Geniet ervan.

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Follow us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
1: Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 8 p.m. Dit is de Galaxy News Update.
5: De politie vergoedt de apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag op het Malieveld door een agent in het water werd geduwd tijdens rellen. De agent creëerde werkruimte voor de arrestatieeenheid en had mogelijk het water achter de fotograaf niet gezien. Het exacte vergoedingsbedrag blijft onbekend vanwege privacyredenen.
6: De internationaal erkende Jemenitische regering roept burgers op zich aan te sluiten bij de krijgsmacht nu het geweld met de Houthis toeneemt. Rashid al-Alimi biedt Houthi-strijders een algemene amnestie aan als zij de groepering vanaf zaterdag verlaten. De door Iran gesteunde Houthis veroverden 2 weken geleden het kustgebied aan de Rode Zee en de Bab al-Mandeb Zeestraat. Oekraïne waarschuwde de Verenigde Naties dat ongeveer 6000 burgers in door Rusland bezette dorpen nabij Gerson dreigen te verhongeren. De bewoners zijn al maanden afgesloten doordat Russische troepen sinds januari talloze landmijnen plaatsten. De laatste supermarkt sloot in januari, voedselvoorraden raken op en onderhandelingen over evacuatie leverden nog niets op. Het Global Citizen Festival in Central Park, New York is geannuleerd vanwege verwacht extreem weer dit weekend. Het is de eerste keer in 14 jaar dat het festival niet doorgaat. Artiesten als Lauryn Hill, Wyclef Jean, Lenny Kravitz, John Legend en Lainey Wilson zouden optreden. Ook Ed Sheeran's concerten bij Boston op vrijdag en zaterdag zijn afgelast vanwege hevige regen en harde wind. En dan nog even het weer. Vanavond is het helder, maar later schuift bewolking het noordwesten binnen en kan er een spatje regen vallen aan de kust. De temperatuur daalt tot 6 graden landinwaarts en blijft rond 16 graden aan zee.
7: Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy, your home of rap, hip-hop en R&B.
8: Let's go!
9: Another hour of hip-hop. Stay tapped in.
8: Right here!
10: Cause I said so.
1: This is Galaxy Radio.
4: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
1: We are
11: hey.
1: Turn up. Galaxy Radio.
11: Dropping hip-hop.
1: Dropping another hour packed with music.
11: This is what we sound like, baby.
1: Let's

0: ik heel eerlijk ben, deze ken ik ook zelf niet hoor. Maar geweldige track, KWN, mocht je willen weten hoe deze heet. Risk It All. Je luistert naar Galaxy Radio, tijd voor je radio een tandje harder te zetten. Ik heb de Rising Star van deze week.
1: De Cartier en DNA Show op Galaxy Radio.
0: Ja, en de artiest van deze week, de Rising Star, is Gaito. Gaito, een hele goede avond.
2: De avond, man.
0: Ja, je hebt weer muziek gedropt.
2: Zeker, man.
0: Het lijkt niet zo lang geleden dat je hier was, maar hoe lang geleden ongeveer was dat?
2: Wel bijna 2 maanden, denk ik.
3: Met 2 maanden.
0: Oh, 2 maanden?
3: Wel, ja. Oh, ja, toen kwam je voor een nieuwe track met Stefanio, als het goed is.
0: Ja, ja.
3: En daarnaast ben je niet stil geweest.
0: Nee, daarom ben je er weer eigenlijk, want je hebt weer een nieuw nummer uitgebracht. Dat nummer heet Verloren.
2: Ja, man. Ja, dat is moeilijk, hè? Klinkt los.
0: Klinkt donker.
2: Ja. Is het ook wel een beetje van, ergens.
0: Oké.
2: Die heartbreak R&B, zeg maar.
0: Hey bro, november komt eraan. Ja, ik denk dat veel mensen zich hieraan kunnen relaten. Als je er klaar voor bent, dan zou ik hem draaien. Kan je het gewoon live doen als je wilt.
2: Let's go, man.
0: Maar hier is hij dan. Verloren, Gaito.

0: is een heerlijke beat ook.
1: Wat een heerlijke track.
2: De Kortie en DNA Show op Galaxy Radio.
1: En dat allemaal terwijl hij ook nog komt met een kwarktaart naar de studio, hoor.
0: Hij heeft alles.
1: Hij heeft alles bij alles hem, hoor. Die guy. Nee, echt geweldige track, guy. Echt waar, het mag gezegd worden. Verloren, ja. Gekke sound.
0: Zelf geproduceerd ook.
1: Heerlijk. Pas op. Oké. Dus wie zegt dat je nou geen muziek kan... Als jij nu geen muziek dropt, ben je aan het slapen, jongens. Gato doet allemaal zelf. Lekker zingen, lekker beats maken. Moet
0: en
1: wel
0: is
1: gebeuren.
0: Docent.
1: En is ook docent nog. Ook nog.
0: Alles in lijn. Vader.
1: Alles. En hij traint. Dus als jij geen tijd hebt om te trainen, wat doe jij dan, jongens?
3: Ja, man.
1: Dera, kijk maar. Wat dat?
0: Ben jij vandaag gegaan?
1: Vandaag niet, nee, maar ik ga morgen.
0: Mooi. Oké.
1: Ja, ik ben toch aan het werk nu.
0: Ja.
1: Ik heb het druk,
0: vanaf
1: man.
0: Vanaf 7.
1: Ja, ik heb het druk, man.
0: Nee, oké.
1: Het is vrijdag, man. Ja.
3: Okay. Huh? 7.
1: Ja. Nou goed, zometeen hebben we nog een spelletje samen met Gaito. De Station Central Sea Ray met een moi.

0: Less of Galaxy Radio. Oh, yeah.
1: This is RJ on Galaxy Radio.
0: Alright, Gaito, je bent er nog steeds bij. Dat was de Rising Star van de Net met zijn track Verloren. Mocht je hem niet hebben gehoord, ga het echt checken, want het is een geweldige track. Ik heb dus een artiestendilemma spelletje voor je.
2: Oeh. Dus wij geven je steeds twee keuzes en je moet meteen kiezen, gewoon niet te lang nadenken.
3: Wat dit?
0: Ben je er klaar voor?
3: Let's go.
0: Zeg maar dingen.
2: Nooit meer TikTok of nooit meer Instagram?
3: Nooit meer Insta.
2: Een megahit die je zelf niet goed vindt of een persoonlijke track waar je extreem trots op bent maar weinig streams krijgt?
3: Die eerste.
0: Wacht, ik zal die bij.
3: Ja.
0: Een megahit die je zelf niet goed vindt of een persoonlijke track waar je extreem man, die megahit.
3: Nee, man.
0: Ja, hallo.
2: Deze is mooi. Een collab met Chris Brown.
0: Jouw favoriete artiest.
2: Of een solo album dat platina
3: Chris
2: gaat.
3: Ja, duizend.
0: Nee.
3: Jawel.
0: Nee.
3: Jawel.
0: Je weet dat die track met Chris Brown nu nog kan floppen. Een solo album die platina gaat, bro.
3: Ja, zo is
0: dat
3: goed
0: voor crazy,
3: nee, maar ja, man.
2: Nee, maar met Chris Brown.
3: Chris Brown, man.
2: Hij zet Chris Brown boven Tupac, trouwens.
0: Je zet je Chris Brown boven jouw carrière?
3: Zo.
0: Ja, dat is wat je nu doet.
3: Ja, ik weet
0: het. Dat is wat je nu doet.
3: Als je het zo zegt, is het lastig. Maar
2: ja, dan zou je alsnog kiezen voor Chris Brown.
0: Damn, oké.
2: Nooit meer luisteren naar Chris Brown of nooit meer Fortnite spelen.
0: Die is al moeilijk, hè. Die zet ik zelfs een droom voor klaar.
3: Ja, man. Ik ga toch voor nooit meer Fortnite, man.
0: Dat vind ik wel lastig, man.
3: Ja, met pijn in mijn hart, zeg maar.
0: Oké, okay,
2: de laatste. Je Untitled wordt gelekt of onze groepchat wordt gelekt?
3: In de huidige stand?
2: Nee, gewoon onze groepchat.
3: Oké. Dan lek me een tijd op, man.
2: Oké, dan lek me een tijd op.
0: Ik maak me toch zorgen om de staat van mannen dan deze dagen. Als niemand zijn groepschat wil laten zien, hoe gek zijn mensen dan?
2: Het is onze groepschat.
3: Ja, maar is voor ons.
2: Jij zit er ook in.
0: Nee, ik snap het. Okay, maar ik zie niks geks gebeuren daar.
3: Nee?
2: Zou jij?
3: Nee, man.
2: Oké.
0: Is er iets wat wij moeten weten?
3: Nee,
0: die je graag kwijt wil misschien aan...
3: Ik ben geen snitch.
0: Duidelijk het al. Dream Future, Molly Santana. Dit was Gaito.

0: in hand, dan Talavera. Galaxy Radio, Cartier en DNA.
1: Cartier en DNA Show.
0: Ja, dat zei ik net.
1: Ja. Galaxy Radio.
0: Ja, dat zei ik net.
2: Ja.
0: Nou, wij zijn natuurlijk niet alleen DNA, want elke vrijdag nodigen wij een DJ uit om mensen hun uitgaansleven wat aangenamer te maken. Hè? Klaar te maken, klaar te stomen voor een vrijdagavond. Vandaag hebben wij DJ Devora, of moet ik zeggen Devora?
3: Devora. Ja.
0: Hey, waar kom je naam vandaan? Dat is een mooie naam.
3: Nou, mijn eigen naam is Devina. En mijn vrienden, ja, die noemen me eigenlijk Dora, omdat ik eigenlijk altijd alles in mijn tas heb. Dus van Dev en Dora kwam Devora.
0: Oh, oké.
3: Ja.
0: Dus je bent degene wanneer jullie gaan chillen, komt op eens M&M's uit je tas.
3: En dat niet per se, maar gewoon van pleisters tot wimperborstels.
0: Ah,
3: tot
0: de vrouwelijke.
3: Wat zei je?
2: Een map.
3: Een map, dat nog niet. Maar.
2: Dat heeft Dora toch ook, bro?
0: Oké!
2: Op de kaart.
0: Gaat hij het weer allemaal zo serieus, hoor?
2: Wie weet.
0: Nou, in ieder geval, wat ze wel heeft, is sowieso een USB-stick, want je draait, je bent een DJ.
3: Klopt.
0: En hoe ben je begonnen met draaien?
3: Nou, ooit, toen ik op de middelbare school zat, ja, ik vond die schoolfeestjes eigenlijk niet zo heel leuk. En toen ben ik naar mijn muziekdocent gestapt met, eigenlijk wil ik ervoor zorgen dat ik de muziekregel aankwam met schoolfeest.
0: Ja.
3: En toen ben ik een beetje gaan draaien in het muzieklokaal. En toen heb ik die schoolfeest gedraaid en daarna eigenlijk niet echt heel veel meer met DJ'en gedaan.
0: Had jouw muzieklokaal een draaitaf?
3: Ja, die had een draaitaf.
2: Dat is heel leuk.
3: Ja, die had een draaitaf.
0: Dat hebben we niet erop.
3: Nee, dat was een Lelystad.
2: Dat is het nieuw.
3: Maar die was wel netjes opgeborgen, hoor. Dus je mocht er alleen bij als je
0: jou was.
3: Ja. Duidelijk. En toen ben ik 18 geworden. Toen ben ik om mezelf gaan wonen in Zwolle. En toen was het van, ja, wat ga ik doen? En toen dacht ik van, ja, ik ga weer gewoon lekker draaien.
0: Ja.
3: Toen ben ik gestart bij Huis Phoenix, bij Esco's Academie.
0: Ja.
3: En daar eigenlijk weer opnieuw leren draaien, produceren.
0: Dus gewoon wat professioneler en serieuzer ermee worden. Mag ik vragen, van waar de keuze om naar Zwolle te verhuizen als je dus bezig bent met een entertainment vak, beroep?
3: Ja, ik werkte toen in de horeca.
0: Ja.
3: Ik had werk, schoolhaar. Het was vlakbij Lelystad. En ik had heel snel de kans gekregen om op mezelf te wonen. Dus ik heb
0: de kans
3: met beide handen aangepakt.
0: Ik snap het. Is het wel moeilijk, want je draaien wil ook al in Nederland? Of?
3: Ja, ik heb 2 maanden geleden mijn eerste boeking gehad. En sindsdien heb ik eigenlijk wel elke week een boeking.
0: Ja.
3: Dus dat is wel gewoon lekker. En het is overal nergens. Van Amsterdam tot Haarlem, tot Zwolle, Lelystad.
0: Kijk eens aan, en nu al op radio.
3: Ja.
0: Oh, heb je goed gedaan, DNA? Waar heb je haar gevonden dan?
2: Instagram.
0: Oké, goed gedaan.
2: Ja. Volgens mij, ja.
0: Nou,
2: oh nee, ik weet het. Ze draaiden bij een Vissa waar Illa ook draait. Nu was van mij Illa. Hij is ook vaak hier gekomen.
3: Bij Jimmy Woo was dat.
2: Ja.
0: Heb je al Jimmy Woo gedraaid?
3: Ja, 2 keer. 21 november staken weer.
0: Oké. Dan gaan we één voor kerst gezellig.
2: Ja, gezellig.
0: Hallo. Hey, ga maar alles achter de...
3: Hè?
0: Ja, tuurlijk. Ik meen het, hè. Ga maar achter de 1 en 2. Ik ga je nog even Kevin Joey AK draaien. Want ja, mocht het vanavond niet doorgaan, dan geef ik je in ieder geval een klein troostprijsje. Hallo.

0: pistache. Ik heb nooit gewacht op je kozijn.
1: Ja. Wist je dat? Zonder pit ging je eten geen pistache, hè, DNA? Ik wist niet of je dat wist, maar dan weet je het nu.
2: Jouw weekend kan beginnen. Zet die speakers op maximum power met Cartier en DNA. En op Galaxy Radio.
1: Devorah, wanneer je klaar ervoor bent, zou ik zeggen, trap maar lekker af.
3: Caribbean girl, me know for tick, me know for top. Yeah, man, I watch my body like so they ma watch how much. Yeah, anything you said, them girl, I do it like it's hot.

0: zeggen het tegenwoordig.
1: Nee, het is,
0: ik ben ook aangevallen over die Femke Louise tragedie.
1: Ja, want wat is daar gebeurd dan? Wat,
0: ja, ik heb gewoon
1: je kan niet meer thuis slapen en nee, zo. Bro, je zit ondergedoken.
0: Ja, precies. Ga je maar aan de rust. Bro, ik zeg gewoon dat ik Femke Louise niet hard vind. Ik vind, is het mening. Ik vind dat zij gewoon een autotune koningin is. En ik heb niet gezegd dat zij geen talent heeft.
2: Kan het nog gekker?
3: Daniel en Ice. Elke dinsdag en donderdagavond vanaf 7 uur.
1: Het is trouwens Famke, geen Femke.
0: Het is Femke. Gaan we weer beginnen?
1: Ja, we gaan weer beginnen.
3: Hier op Galaxy. Highlights, freestyles, behind the scenes and much, much, much more.
2: Follow us on Instagram.
3: Go to instagram.com/glxyradio.
4: This is Galaxy. It's 9 PM. Dit is de Galaxy News Update. Premier Jette begrijpt dat mensen de onduidelijkheid rond box 3 niet meer volgen. Het plan om kleine spaarders te belasten werd na anderhalve dag teruggedraaid. Minister Heijnen gaf toe de dekking onvoldoende te hebben doordacht. Op 12 november stemt de Tweede Kamer over het belastingplan. Villa Thalia in Rotterdam is 24 uur gesloten op bevel van burgemeester Carola Schouten vanwege een concrete dreiging tegen rapper Joey AK. Hij zou er om 11 uur 's avonds optreden. Eerder kreeg hij een gebiedsverbod, maar dat werd vanochtend door de rechter vernietigd. De rechtbank Den Haag bepaalt dat strengere regels voor gezinshereniging ook gelden voor eerdere aanvragen. Twee Syriërs met subsidiaire bescherming verloren hun zaak tegen de IND. Sinds 12 juni geldt een wachttijd van 2 jaar en geschikte woonruimte. De advocaat gaat in hoger beroep. De Amerikaanse ambassade in Brazilië schort consulaire diensten op vanwege veiligheidszorgen. De Australische ambassade is volledig gesloten. De eerste ronde van de Braziliaanse presidentsverkiezingen is zondag. Jair Bolsonaro's zoon neemt het op tegen president Lula da Silva. En dan nog even het weer. Vanavond blijft het rustig en vrij zacht met weinig wind en vrijwel droog weer. Er kan vooral in het oosten, midden en zuiden nevel of mist voorkomen, met temperaturen tussen 6 en 12 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
5: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
6: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
7: Hey jij daar, maak je klaar, want Vidic Yalden viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor

0: elke dag moet je opstaan en zorgen dat het lukt. Dus mij moet je niet komen vertellen wat ik wel of niet moet doen om uit de fucking shit te komen. Je weet niet wat het heeft gekost om hier te staan. Achter elke ska zit een verhaal. Een fucking ghetto story.
1: Dit zijn Goudje en Naro, hier op Galaxy.
2: Yes, het is vrijdagavond 9 uur en je weet wat dat betekent. Goudje en Naro Eftenijn hier op Galaxy Radio. De show waar de vibe en de energy altijd hoog zijn en waar we jou begeleiden naar een lekkere blemme weekend. En natuurlijk doe ik dit altijd met mijn biggie brother Goudje, maar hij kon er niet bij zijn wegens omstandigheden. Maar geen stress, rechts van mij heb ik natuurlijk DJ Fansly.
3: I see, wat man.
2: Wat zei je, mijn broeder? Hoe is het met jou dan?
3: Hey, maar we zijn fit, haastig, maar we zijn er.
2: Ja, maar ik zie, je ziet er fris uit, maar boy, kom met een goede energy. Als ik naar jou kijk, word ik gelijk blij, man. De fuck
3: man. Ja, nee, we zijn er gewoon, man. Wat is met jou dan?
2: Ja, boer, relax, man. Beetje haastig, model. Ik moest net even een content clip even schieten. Mm-hmm. Voor morgen voor een Vissa met Don Duro. Maar, dan kwam ik highspeed hier naartoe. Ik zie jou, dus ik word automatisch blij. Hoe was je weekend vorige week?
3: Afgelopen week, oh, hij was echt slopend.
2: Ja, hè, want ik zag, ja, daar gaan. Juno, volgens mij ook nog zelf draaien, volgens mij, toch?
3: Ja, maar ik was echt gesloopt, man. Ik was vanaf donderdag tot zondagochtend gewoon aan één stuk doorwakken, man.
2: Wat?
3: Ja, man, dat ging echt left, man. Ging echt left.
2: Donderdag tot zondag?
3: Nee, ja, maar als ik tegen jou zeg...
2: Maar hoe doe jij dat, neef?
3: Niet zitten.
2: Nee, ja, zodra je tot rust komt, is klaar, hè?
3: Geloof mij, zelfs staande ben ik bijna in slaap gevallen, man.
2: Ja, ik hoor je, man.
3: Is echt crazy.
2: En wat staat deze week op de planning?
3: Ik zou eigenlijk hierna naar Groningen gaan.
2: Zo! Ja. Maar papa!
3: Ja, man. Maar...
2: Dat is niet voor de deur, man, neef.
3: Nee, dat is niet voor de deur. Maar we gaan hem voor vanavond even relaxen achter de achterscherm.
2: Ja,
3: gaan
2: we bezig zijn. Lekker, man.
3: En dan morgen gewoon Zeelandje.
2: Zeeland, dat is ook niet voor de deur. Boeien, ja, zoekt het ver, man. Wat is dat? Een vissen of gewoon relax ontspannen, moeder?
3: Ja, indoor festival.
2: Indoor festival? Lekker, ja, man. Ja, maar de zomer is voorbij. Die beachclubs zijn dicht, man. Kanes, man.
3: Ja, man.
2: Ik baal er wel van, man. Ik zeg eerlijk, man.
3: Eigenlijk?
2: Ja, maar eigenlijk wel, man. Ja, eigenlijk. Maar jij van die samen genoten?
3: Ja, ik weet van mezelf, ik heb niet tot de max gechilled, zeg maar.
2: Er mist nog iets, een kleine factor. Maar waar ligt dat aan dan?
3: Ik denk werkmentaliteit. Op het moment dat ik eigenlijk kon chillen, dacht ik niet aan chillen.
2: Ja, dan was je gewoon aan het werk. Ja, die pak moet gemaakt worden. Ja, ik hoor je, man. Ja. En heb je nog, ben je nog liefde tegengekomen in de zomer?
3: Tuurlijk, elke dag als ik in de spiegel kijken. Come on, man.
2: Boe, ik niet, man. Ik zeg eerlijk, boe. Ik blijf vrij. Ik ben lekker single, ready to mingle, weet
3: ik
2: je.
3: Ik ben heel voordelig.
2: Maar hey, sommige mensen betalen voor liefde.
3: Ja?
2: Weet je waarom? Love is not free, man.
3: Wow.
4: They tell you to find purpose in life and it's a funny one. I do believe we're destined for greater things.

0: met Chief Kulo en ik heb nog steeds fans aan mijn rechterkant.
1: Come
0: want
1: on.
0: Hij is met mij zoals ik ook met hem ben.
1: Come on.
0: En fans, vertel even, wat is de planning voor deze mooie aankomende 2 uurtjes?
1: I see. Voor deze, de planning voor de aankomende 2 uur ga ik jullie zeker meenemen. We beginnen met Release Friday, zodat jij op de hoogte bent van de nieuwste releases. Met een throwback time, dan gaan we wat klassiekers voor je dragen. Even, je weet toch, 10 jaar terug, even kijken wie deze keer gaat winnen. GoTo is er niet bij. Maar het is tussen jou en mij.
0: Oké, dan. Ik wil geloven, ik ga je murderen, Filip. Vandaag is vrij. Vandaag is vrij. Zijn vrij in genre.
1: Ja?
0: Ik ben benieuwd wat jij gaat zetten. Ja,
1: wat?
0: Op een feestfeest natuurlijk.
1: Ja. Ja. Broer, je hebt je huiswerk gedaan. Waka.
0: Oké.
1: Ik ben ready.
0: Oké, wat hebben we nog meer?
1: Yes, en we zullen de stellingen bespreken. En we blessen je uiteraard met een mooie quote van de dag. Of een mooie motivatie.
0: Oké, dan.
1: Ook gaan we weer live op TikTok. Even 1 minuut kan je je shout-out moment krijgen. Dus we hebben veel op de boeg. En wil jij misschien je mening geven, verzoekjes doen, een vraag stellen, ons lastigvallen? Dan kan je ons natuurlijk bereiken via het app of belnummer van Galaxy. En dat is 085-029-4x2.
0: Oké, dan. En ik herhaal het nogmaals. Dat is 085-029-4x2. Dan kan je ons bellen. Je kan ons een memo sturen. Dan kan je een mening geven als je een verzoek hebt van oké, ik wil dat of dit horen. Of je wilt gewoon een shout-out doen. Dat kan allemaal. Laat het ons weten op het nummer. En ik ga het voor de derde keer halen. 085-029-4x2. En het is natuurlijk vrijdag. Het is een mooie vrijdag. En bij deze vrijdag wordt natuurlijk ook litte muziek.
2: Goudje en Nado, After 9, Release Friday.
0: Yes! En dan ga ik jullie nu vertellen wat we deze vrijdag op het menu hebben staan. We hebben Rijk met Goot Geschud, Fresh, Fijn Proeven, Jordi Money met Hans Groen, Nobody Panic, Love No Free. En die hebben jullie net al gehoord. Laat weten wat jullie ervan vinden. 11-14 Birthday. En daar zijn we alweer. Ik dacht dat er nog eentje kwam, maar dat
1: dacht ik ook.
0: Dat was het alweer. Als je zo naar deze lijst kijkt, fans, welke heb jij beseft?
1: Ik ben op de hoogte.
0: Oké.
1: Ik ben op de hoogte, man.
0: Oké.
1: Ik ben echt op de hoogte.
0: Oké, maar vertel.
1: En ik zeg je eerlijk, welke me echt bleef. Jordi Money, die handschoen.
0: Ja, hè?
1: Die bleef echt, broer.
0: Hij blijft me uitbrengen.
1: Broer, ik zeg je eerlijk, volgens mij, die goed, die gaat niet naar de studio, broer. Dit is alles wat hij heeft bewaard, denk ik.
0: Ja, hij viel in die vriezer, hè? Maar ja. Wanneer kwam die rare guy? Want toen was hij bij ons in de show. Rare guy, 2 weken geleden of zo?
1: 2-3 weken geleden.
0: 2-3 weken geleden. Goed. En nu is hij weer hier, man. Ja, man. En ja, dit is natuurlijk 11-14 birthday.
1: Ja,
0: op die TikTok ging hij al kwijt. Dat is ook zeg maar een tweede versie van Osso. Mm-hmm. Heb je Osso beseft? Die gaat ook helemaal kwijt nog steeds.
1: Nee, Osso niet.
0: Van
1: Osso niet.
0: We gaan nog lang niet naar Osso.
1: Ik ben tangtoes weg met namen, man. Ik ben echt slecht met namen.
0: Oh ja, ik hoor je. Zo ben ik ook, man. Maar die pokoe.
1: Ja, 9 van de 10 tunes die zeg maar ooit ergens voorbij komen, die heb ik sowieso al gehoord. Maar alleen, ga me niet vragen van wie die tunes is.
0: Ja, maar dat heb ik met oude tunes. Want je weet toch hoe we die throwback altijd hebben? Nu, GoTo zegt tegen mij deze. Ik zeg, nee, maar dat nek ik echt niet, man. Nu, die nummer komt. Ik dacht, ja, deze, die melodie ken ik, ja man. Soms ken ik alleen die refrein, die verses zeggen mij niks, want die refrein komen ook altijd in de club, snap je?
1: Ja. Of op social media of iets in die richting. Ja.
0: Ik hoor je. En welke nummers van deze heb je nog meer besef of voorbij zien komen?
1: Even kijken. Fresh, Fresh man.
0: Ja, want die heb ik gemist. Hoe is die dan?
1: Nee man, ik heb hem een paar stukken gegooid. Ik zag hem op Para.
0: Mm-hmm.
1: Elke vrijdag gooit Para dan release Friday ook.
0: Ja.
1: En daar heb ik hem wel gecheckt, man.
0: Maar wat is het? Is het een party vibe? Is het een nonsha?
1: Nee, dit is. Dit
0: flex.
1: Dit is gewoon een flex tune. Gewoon een serieuze boodschap.
0: Okay.
1: Een serieuze boodschap, zeg maar. Dit is zeg maar, je bent aan het chillen met Matties en in de waggie je bos zit.
0: Oké.
1: Snap je wat ik bedoel?
0: Oké. Ja, ik snap wat je bedoelt. Ik moet hem beseffen, man. Ik ga hem beseffen. Als ik zometeen naar Osso ga, dan ga ik hem even afspelen. Even kijken wat het zegt. En heb je Rijk Goot Geschud beseft?
1: Nee, man. Die heb ik niet. Nee.
0: Ik heb die wel beseft, man. Ja, man. Omdat hij liet het lijken, zeg maar, alsof die van de socials ging verdwijnen, dat hij er klaar mee was. Hij had alles verwijderd. Gewoon letterlijk alles ook. Gewoon, ik dacht, misschien had hij alleen uit zijn hoofdprofiel verwijderd. Maar gewoon bij de rails had hij ook alles verwijderd.
1: Alles
0: dus hij liet mensen denken van hij is er klaar mee. Toen zag ik een kleine promo komen. Dat was gewoon Ja.
1: Kleine schijn.
0: Een kleine schijn voor dit groot geschut, man. Maar mm-hmm. hij gaat kwijt, man. Volgens mij is hij ook met Young Felix, als ik het goed heb. Maar ja, man. Hij...
1: Ik hoor je.
0: Hij is gevaarlijk. Deze is top, man. En Nobody Panic, Love No Free. Die hebben we net gehoord. Enge tune ook.
1: Ja. Ja, deze, ik zeg je heel eerlijk, deze release Friday, het is klein,
0: ja.
1: Maar fijn.
0: Ja, klein maar fijn. Deze is lit, daar ben ik het helemaal mee eens, ja. Man. En welke er niet bij staat, maar welke ook lit is, is Jace HB The Plug door Dior. Die hebben ook een nieuwe tune gedopt, ja. Ga het zeker checken. En kijken wat hebben we nog meer hier staan. Nee, dat was het, man. Echt een hele... Een hele rustig, kleine rustig. Lijst, man. Ja, man.
1: Ik weet ook, en TT had ook vallen en opstaan.
0: Ja. Super scherp, man. Ja,
1: die heb ik ook wel beseft. Die heb ik wel ook even beseft.
0: Ik moest er eigenlijk ook tussen staan, maar ik zeg je eerlijk, man. Weet je waar ik was dit weekend?
1: Ik weet waar je was trouwens.
0: Waar was ik dan?
1: Ja, man. Weet waar je was. Je was way gone.
0: Ja,
1: je
0: man.
1: Je was aan de andere kant van Nederland.
0: Ik was benieuwd. Ik was in het zuiden. Mensen dachten ik was in IJmuiden. Ik zeg nee, ik ben in het zuiden, want de klokken altijd luiden.
1: Ja,
0: maar ik zeg
1: wat?
0: Eerlijk, ik was in Limburg, toch?
1: Mm-hmm.
0: Maastricht. Maar het is mooi daar, man. Maar op een rust.
1: Ja,
0: maar die landschap en zo, het leek een beetje... Ja, niks is... Zwitserland is een gekkigheid. Maar het heeft wel een beetje weg van Zwitserland, zeg maar.
1: Maar het is ook zeg maar, een ding dat zeg maar, mensen ook op vakantie gaan, maar ze kunnen niet permitteren om ver te gaan. Dan gaan ze naar Maastricht, hotelletje daar, dit, daar, bla, bla.
0: Ja.
1: Het lijkt gewoon op een andere land in Nederland eigenlijk.
0: Ja,
1: hoor
0: toch?
1: Ik veel.
0: Ja,
1: hoor
0: de boer, ik, het is, dat het is 3 uur rijden, zeg maar, waar die Mattie van me woont. Big up, Shiro. Het was super gezellig.
1: Ik had ook gezien, je had gelassie met bolen en zo.
0: Nee, toch niet. Nee, man. Boer, luister, ik zit met deze man nu te flexen op terras, toch?
1: Jezus.
0: Zijn een beetje aan het eten, pastetje hier, pastetje daar, saté.
1: Ik zag het, man.
0: Nu hij zegt tegen mij van padel. Ik zeg, boe, die padel niet, even niet, je weet toch? Ik zeg, maar boe, waarom padel? Waarom niet bowlen dan? Want vorige keer ging je stoel op. Laatste keer dat ik met hem had geboord was Cura.
1: Huh?
0: Had ik hem ook pak slaag geef, maar die baan niet waar. Nu, bro, ik gooi zeven kegels, toch?
1: Ja,
0: of pegels,
1: ja.
0: Oh nee, pegels is een beetje ijs.
1: Kegels.
0: Ik gooi 7 kegels om. Boe, er komen weer 9 terug, niet. Ik zweer, die baan was aan het trippen. Maar alsnog had ik mijn pak slaag geven. Ja, in Cura. Ik zweer, die baan was helemaal aan het trippen. Maar het was wel een vibe. Weet je, daarna gingen we naar Rijkies. Gingen we gewoon chappen, man. Ja, man. Ja, heerlijk, man.
1: Ik hoor je.
0: Ja, maar ik had een ossehaas met kip. Ah, Mattie. Kapot vers, man. Ik zeg je eerlijk, man. Daar valt hij anders. Hier in Nederland is hij daar niet meer lekker, man. Nederland, daar is die echte.
1: Ik hoor je. Weet je wat ik ook lauw vond? Hoe ik het zo aan het beseffen was, toen dacht ik... Ja, man, dit gebeurt ook te weinig in de scene, zeg maar. Jullie hebben natuurlijk dope samenwerking.
0: Ja.
1: Maar... Je ziet ook gewoon, jullie nemen ook even tijd van, hé, naast het werken, laten we ook even...
0: Ja, maar dat is die vibe, toch? Dat is heel die vibe. Nu, ik ga je vertellen wat gebeurt. Nu, ik ben op die bowlingbaan, ik zeg, mag nog een wijntje, weet je? Hij bestaat op bier, papapap. Nu, ik gooi Mattie. Ik moest even inkomen, ik doe 110. Score 110. Tweede ronde, ik was op 156 en ik moest nog gooien, want ik had weer strijk gegooid. Snap je? Dus hij was volgens mij op een 100, weet ik wel, ergens in de 60. Maar ja. Nu, je hebt toch heel die vibes daar, hij zegt, hij heeft geen zin meer. Ik zeg, boe, maar laat dit niet je demotiveren om geen beats te tikken.
1: Hey, dat dacht, is deze.
0: Nu, hij gooit die beat gelijk in de auto, maar wat een heel die vibe, die dag was gezellig.
1: Mm-hmm.
0: Nu, ik kom op die beat, maar we hebben gelijk die refrein.
1: Ja?
0: We hebben gelijk die refrein. Nu, ik ben aan het freestylen gewoon verder. Die stuk van die versus er ook al. Nu we komen in de stuur, we gaan daar zo. Ik zet die ding hier toch nog een beetje vijf. Papapap, weet je toch? Dalekoi, mami, dalekoi. Zit netjes aan, zit mooi. Ben met 2 paintings, maar één houdt me vast. Die aan de heeft een vriend, maar ik ben na tot last. Ik ga niet meer.

0: gaan, man. Ik wou hem eigenlijk zo snel mogelijk af hebben, maar zeg maar van, ik heb daar die schets gemaakt. Mm-hmm. Want die first kreeg ik niet helemaal af, want we waren ook moe. Die dag daarvoor waren we ook al aangeweest. Plus had een badminton toernooi die dag. Mm-hmm. Dus ik heb die schets gemaakt. Gewoon die refrein staat, 100%, maar die first toch niet helemaal af. Alleen die begin, maar ik moet misschien nog 4 bars of zo, snap je? En dan ga ik hem overnieuw tapen, strak. Snap je, die feeling in touch? Mm-hmm. En dan ga ik hem uitbrengen. Want eigenlijk was de bedoeling, wat ik net zei, dat ik
1: ertussen zou staan.
0: Maar, je weet toch, Naro Shairo.
1: Maar ga je wachten tot aankomende vrijdag volgende week dat we hier eens kunnen zijn in Bossen? Zeg ja. Ik wil eigenlijk niet dat hij door de week gaat. Eigenlijk wel, want ik wil hem horen.
0: Ja.
1: Maar ik wil hem hier bossen.
0: Ja, maar zo snel, weet je wat is? Boer, die promo is belangrijk. Je weet
1: dat
0: die
1: wel,
0: content,
1: maar,
0: snap
1: ja,
0: je?
1: Dus ja, ja, ja,
0: als
1: ja,
0: ik hem helemaal af heb, dan ga ik hem misschien wel even op TikTok even kijken wat hij daar doet, weet je. Maar echt, mm-hmm, dat hij mm-hmm eraan komt, dan moet ik wel sowieso nog 2 weken minimaal rennen met die promo.
1: Ja, is
0: dus
1: wel
0: kijk waar leven in oktober. Ja, ik denk gewoon om het echt mooi netjes te doen.
1: De weekend van 23 of zo.
0: No, november, man.
1: Hey,
0: maar maak je pap elke dag trouwens?
1: Elke dag maken we pap.
0: De hele week?
1: De hele week.
0: Hey, lekker rits al, man. Kijk het hier, de hele week.
1: De hele week.
2: En voor nu!

0: de villa. Ik geef je die ocean feels. Ik kom binnen, schatje, weet toch ook, ik ben debiel. Maar ik ben met mijn jongens draaien net ventiel.
1: Wow.
0: Hey, kapotaal, man. Hey, eerlijk, die pokken was wel gek, hè?
2: Die was chilling.
0: Ik ken deze niet, man. Sinds wanneer is deze uitgekomen?
2: Vertel me.
0: Ik weet niet, vraag jou.
2: Ik weet ook niet, maar hij was aan.
0: En weet je waar de tijd voor is?
2: Waar is de tijd voor?
3: Het TikTok-minuutje. Doe een shout-out en kom op de radio. We gaan nu 1 minuut live op TikTok.
1: Yes, 1 minuut lang de tijd heb ik om jullie lastig te vallen. Cabana, Washarana Cabana. Sharana Luna Park. Shout-out naar DJ Longi morgen. Zeeland, je kent het wel. What? Shout-out naar Zaira, je kent het wel. Shout-out naar Private, JR, MC. Adrelina. Roselina. Wel heftig. Even kijken, Zontje Airlines, Janneke, Sharana Jer, 078, shout-out,
2: wow.
1: Shout-out naar Rashi, shout-out naar,
2: wow, vertraging,
1: mensen, ik kan het niet lezen.
0: Ze zijn nog 20 seconden. Een kleine.
1: Sharana Sudama, shout-out naar Keerti, shout-out naar Poen, shout-out naar Sunil. En shout-out naar Shinalisha, Jerry en Nino. En Cabana, nog een keer, zie ik.
0: Ja, en dat was het alweer. Jullie moeten spits zijn, je moet fris zijn, je moet lid zijn op die strip zijn. Je snapt, het is maar 1 minuut.
1: Ja man, jullie zijn traag, man.
0: En weet je wat het altijd is? Nadat die 1 minuut voorbij is, dan komen mensen, gaan ze pas helemaal los, snap je?
1: Snap je wat ik bedoel? En ze begrijpen het niet gelijk. En als ze zeg maar dingen sturen in de chat, dat gaat zo achter elkaar, dan gaat het weer weg. Geef me gewoon even, laat me lezen.
0: Ja, ik hoor je. Maar fans, even een vraagje, toch?
1: Yo.
0: Aan wie wil jij een shout-out doen vandaag op deze mooie vrijdag?
1: Op deze hele mooie vrijdag?
0: Op deze hele mooie vrijdag, man.
1: Shout-out naar Goudje, man. Hij kon hier niet zijn,
0: man. Hij is bij ons in spirit.
1: Ja,
0: ik voel het ook, maar als ik naar boven kijk, wacht even. Oh, wow, man. No, mijn brother is hier, man.
1: Ja,
0: en dan nog een paar mensen of iemand in het speciaal vandaag, weet je?
1: Shout-out naar mijn pa, man. Ja,
0: oké.
1: Okay. Ja. Ik spreek hem de laatste tijd niet heel veel.
0: Mm-hmm.
1: Want kijk, mijn vader en ik, we zijn hart op hart, snap je? Yeah. Als we gewoon locked in zijn, dan, je weet toch? Maar als we elkaar checken, dan checken we elkaar gelijk goed.
0: Dat is goed.
1: En ja, maar ik ben trots op hem. Hij was lekker bezig in Cura, dingen bouwen.
0: Prachtig, man.
1: Ja, man.
0: Prachtig, man. Ja. 100%, bro. Dat is een mooie shout-out, man. Ja, man.
1: Jij,
0: man?
1: Bro,
0: ja. Ik wil een shout-out doen naar mezelf, man. Ik zeg eerlijk, ik ben keihard, man.
1: Ja, dat,
0: nee, man. En zo naar mezelf, naar mij, naar moi, naar Nia. Laat me kijken, man. En zo naar GoTo, sowieso nogmaals.
1: Mm-hmm.
0: En zo naar Bad El Plago. En zo naar Cede, mijn neef, ja. Overseas, Cura.
1: Mazakaba
0: toch nu, man. Hij chillt hem dood, man.
1: Hij chillt hem,
0: man. Ja, man. Hij is goed, dan, man. Maar weet je hoe lekker dat is? Werken, vrijheid, zon, mooie vrouwen. Lekker eten.
1: Ja, man. Ik denk het wel. Misschien moeten we hem even bellen en lastig vallen, denk ik.
0: Ja, maar ik denk
1: maar
0: nu
1: kan niet,
0: hij is bezig.
1: Tijd.
0: Ja, man.
1: Ik vergeet, hij is in een hele andere
0: tijd. Hij is in een hele andere tijd. Die man is ergens in de toekomst. Maar is het nou vroeg of laat in Cura? Jij moet dat weten, neef. Je hebt Antje toch?
1: Wacht even.
0: Kom op, man.
1: Dit weet ik. Het is later.
0: Is het later?
1: Ja.
0: 5 uur of zo, toch?
1: Nu is het ochtend, zeg maar, daar. Nee, oh, jawel.
0: Nee, dan is het...
1: Jawel.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ja. Nee, twijfelt niet. Er zit een twijfel in die stem. Nee, maar ik vraag het gewoon.
1: Kijk naar mij. Ik ga het twijfelen.
0: Laat ik ook zitten denken van, is het nou later? Anyways, die man heeft een andere tijdzone, snap je? Maar, hij werkt vanaf Assad. Hij stuurt de scheme voor de mensen die het niet weten. Hij stuurt de schema zodat wij lekker kunnen draaien. Snap je van wat er moet gebeuren? De planning, heet toch SO na CC,
1: ja, man.
0: Double.
1: Weten.
0: En fans, vraag je nog toch?
1: Ai.
0: Heb je aan je freestyle game gewerkt?
1: Shit, ik wist. Ik voelde ergens aan mijn water dat deze zou komen.
0: Ja, ik ben vervelend, dat weet je, man. Dat weet je, ik ben vervelend.
1: Kom dan.
0: Ja, ben je ready?
1: Nee, maar kom dan.
0: Kom dan.
1: Oh. Shit.
0: Ik weet niet of deze lid is, toch?
1: Oh,
0: we gaan kijken.
1: Nu ook?
0: Ja, nu gewoon.
1: Ai,
0: kijk het hier. Yeah. Oké. Hij is aan het ladden. Hij is aan het ladden. Hij is aan het ladden. Fans.
2: Yo.
0: Ben je ready?
2: Ik ben ready.
0: Ben je ready?
2: Ik ben ready.
0: Oké, let's go.
2: Chillen, Mullepack.
0: Hey.
2: Ik heb geen respect.
0: Hey.
2: Voor de bitches in de pack.
0: Hey.
2: En we zitten in de trap.
0: Yeah.
2: Zitten in de pack, Mullepack, hou je back.
0: Yeah.
2: Hey, shit.
0: Yeah.
2: Dit is niet voor mij.
0: Jawel.
2: Maar ik heb zo scheid.
0: Scheid.
2: Jij bent met mij.
0: Nee.
2: Je wilt

0: aan, ik ben op go. Kijk die flow, where yo. In een mo, ik ben met mo. En zo'n stiek, statistiek. Ik ben daar, elastiek. Op die best, zet die tap. Ik ben hem, ik ga hem. Ja, maar jappie. Even normaal, yeah. Hey, doe normaal dan.
1: Dit is jouw vak, man. Dit is jouw vak.
0: Ja, ik zeg eerlijk, ik heb gespuugd op die merk alles, man. Ik spit letterlijk. Boe, ik spit net een lama. Ik dacht, je had die baas, maar lama. Snap je? Ja, hey, man. Doe normaal dan.
1: Man, ik zeg je eerlijk. Boe, dit is... Bij mij gaat dit altijd goed als ik krom, blem en uit van de draf ben.
0: Ja, boe, ik zeg eerlijk, als ik blem ben, ben ik nog creatiever,
1: boe, dan
0: man.
1: Ben ik echt, bijvoorbeeld, wanneer had ik dat?
0: Daar ben je aan, hè?
1: Ik had dat gisteren of eergisteren. Ja, dan was ik aan, man. Gewoon solo, gewoon. Ik ben rondjes aan het lopen, gewoon.
0: Ja.
1: En ik denk, wow, wow.
0: Oh, ja.
1: Maar ja. Dan denk ik bij mezelf, ja man, laat me dit aankomende vrijdag doen. Kijk nu, lekker.
0: Ja,
1: maar,
0: dat is anders, hè. Ja, is, maar bij die blem moment, ik weet niet wat, gaat op een automatisme of zo. Snap je? Gewoon, je gooit alles gewoon eruit, begrijp je?
1: Besef deze, dat ik dan op het moment wanneer ik krom ben, dan kan ik gewoon, zeg maar, freestylen en nog nadenken aan iets anders.
0: Ja, die
1: keer
0: is gek, hè? Ja, is juist.
1: Dat is crazy.
0: Je kan vooruit denken.
1: Ja, snap je, broer? Dat is crazy.
0: Maar hoor je wat ik zei? Shit. Ik heb die stack met de deck. Je weet dat ik gangster ben. Denk dat je gangster bent. En weet je wie nog meer gangster is?
1: Wie?
0: Plakka.

0: En je ziet dat man heel fijn bezien in gezelligheid en zie. Ik hoop dat je aan bent. Dat je onderweg misschien aan een party bent. Of dat je misschien aan het indrinken bent gezellig. En dat wij jou die vibe geven. En het is nu precies 10:10. En je weet waar het tijd voor is, toch?
1: Stelling van de week van Naro.
0: Yes, en de stelling is als volgt. Festivals in Nederland zijn onbetaalbaar geworden voor de gemiddelde muziekliefhebber.
2: Hè? Oké, festivals in Nederland zijn onbetaalbaar geworden voor de gemiddelde muziekliefhebber. Wat is gemiddelde muziekliefhebber dan? Iemand die soms van muziek houdt.
0: Nee, laat me het beter zeggen voor de persoon die gemiddeld verdient. Laten we het zo zeggen. Gewoon die, laten we zeggen, misschien een 12, 15 barkie per maand verdient. Is, voor die persoon is het
2: zo eentje
0: onbetaalbaar geworden, zeg maar.
2: Ja, maar kijk, weet je wat wel voordeel is? Kijk, als je echt wil gaan, dan weet je al maand, twee maand, drie maand van tevoren.
0: Ja, dat wel, maar broer, ik zeg je eerlijk.
2: Minder spenden op die outfit en wel gewoon gaan.
0: Ja, maar ja, boer, die outfit is niet het probleem. Die vervoer is niet het probleem. Het probleem is als je op die festival bent.
2: Ja, duur.
0: En je moet soppie halen, snap je?
2: Ja.
0: Boer, een mix drank is nu gewoon 10 nog wat of zo.
2: Ja, man.
0: Snap je?
2: Ja,
0: dus,
2: ik hoor je dan. Dat is wel crazy, besef hè. Dat eigenlijk als je gewoon gaat kijken, je hebt maar zo'n klein beetje alcohol en zo'n beetje frisse, wat misschien eigenlijk gewoon 50 cent zou zijn.
0: Ja, boer, geloof me, ze verdienen een grote bed. En ja, kijk.
2: Kijk, iedereen moet eten, maar om te eten kan je niet van iemand anders eten stelen.
0: Ja, maar ja, broer, dan moet je gewoon thuis blijven. Je weet van, dit zijn de prijzen, snap je? En het ligt ook aan van hoeveel festivals je pakt en hoe een grote drinker je bent, snap je?
2: Dat
0: kijk, als
2: waar,
0: je een
2: man.
0: Grote drinker bent, ja, broer, dan is die dag gemiddeld. Laat me even kijken, gemiddeld is die.
2: Barkie 50.
0: Ja, barkie 50. Barkie 50, twee barkie, dus. Je weet toch,
2: is wel zwaar. En dan heb je nog die ticket ook nog.
0: Ja, toch gewoon.
2: Ja,
0: die complete pakket is sowieso, laten we zeggen nu, twee barkie, boe. Is toch een twee barkie, boe. Als je vijf festivals achter elkaar pakt, want er zijn veel festivals. Zo toch zaterdag en zondag. Laten we zeggen, je pakt twee festivals. Boe, doe dat maar vijf keer, man.
2: Ja, maar dat is wel lastig, toch. Dat is echt lastig.
0: Dat is gewoon een twee kop, hè.
2: Ik zie toevallig ook Levis €12.
0: Ja, maar ja, SS van alles daar.
2: Dat is crazy. Dat is best wel crazy,
0: alles daar, maar ja man, maar wat ben je met de stelling eens of wel ben je het oneens?
2: Laat me even gewoon in het algemeen, ik ben er wel mee eens. Het is een beetje onbetaalbaar geworden, zeg maar. Tuurlijk, je kan moeite doen, maar waarom wil je moeite doen om te genieten? Snap je? Ik vind ook wel dat er een beetje van, laten we niet overdrijven.
0: Ja. Ik vind laten gewoon dat ik burgemeester moet worden. Ja? Ja man.
2: Welke prijzen zou je hanteren?
0: Ik zou hanteren.
2: Alleen als je blum bent, mag je naar binnen.
0: Een kata 3 donnies. Want die is nu ook gewoon 8 donnies en 9 donnies, snap je? Ja. Daar ga je aan. Een kata 3 donnies. Een soppy mix €5 of €6,50. Een blikje ook €5. Snap je? Dat is nog.
2: Dat is gewoon leuk.
0: Dat is nog stabiel. En dat, ik ben nu. Ja, ik ben heel benieuwd naar jouw stelling, man.
1: En Goudjes, stelling van de week.
2: Dan hebben we de volgende stelling. Het gebruik van AI bij het schrijven van rapteksten.
0: AI, verniet, ja?
2: Ja, klopt inderdaad. AI. Bij het schrijven van rapteksten vernietigt de anciëteit van de genre.
0: Nog een keer, fan, sorry.
2: Het gebruik van de AI bij het schrijven van rapteksten vernietigt de anciëteit van het genre.
0: Ja.
2: Ik zeg je heel eerlijk, ik snap, je moet je leven makkelijker maken. Maar muziek is iets wat je moet doen met passie.
0: Ja.
2: Met love.
0: 100.
2: Met gevoel.
0: Ja, precies.
2: Emotie. En welke emotie heeft AI?
0: Ja, ik hoor je. Het haalt wel een beetje de kunst van de muziek. Ja, kijk, man. Je kan het wel gebruiken als inspiratie natuurlijk om flows. Om inspiratie op te doen, om flows te kijken, maar je moet het wel zelf doen. Snap je? Natuurlijk, het is een handige tool, maar het is niet de bedoeling dat jij hem fully AI, AI maakt, snap je? Je moet wel ook een beetje je eigen talent gebruiken. Maar ja, boe, we kunnen van alles hier nog wat zeggen. Ik denk dat het sowieso de toekomst gaat worden. Maar ik denk dat AI heel veel weg gaat. Ook voor content creators. Want weet je hoeveel creators AI zijn? Weet je hoeveel AI content creators je hebt? Ja, man. En ze gaan kwijt hebben. Sommigen hebben gewoon een ton, twee ton. Er zijn zelfs account van twee millies en zo. Dus
2: weet je wat crazy is? Ik had toevallig, nu dat je toevallig dat je het daarover hebt. Ik had van een guy die had het naar mij toegestuurd. Hij zegt van, weet je, die coach hem een beetje met de marketing natuurlijk.
0: Ja.
2: En die liet gewoon een profiel zien. Want dat is gewoon bijna een ton volgers op Insta.
0: Ja.
2: Een Nederlandse dame die niet echt een dame was.
0: Is,
2: het was
0: is
2: gewoon
0: lijp,
2: niemand
0: hè?
2: Eigenlijk.
0: Is lijp, hè?
2: Was gewoon helemaal niemand.
0: Bro, het is ook wat steeds, ook, steeds moeilijker om te onderscheiden, man.
2: Ja, maar
0: want
2: is
0: nu
2: crazy.
0: Ik zie content, ik moet heel goed kijken, want sommige lijken echt, man.
2: Ja,
0: maar
2: zo, kijk, ik heb eerst had ik in het begin, toen het echt een ding werd, ging ik altijd inzoomen.
0: Ja.
2: Maar dan zie je of dat het pixels zijn of dat het iets is. En op een gegeven moment, ja, dan zie je gewoon geen verschil meer, man.
0: Ja, ik hoor je.
2: Je gaat van 720kb ga je opeens naar 4K kwaliteit.
0: Het is heel lijp, man. Het is heel lijp. En wat ook lijp is, is Moola met lijpe HVB.
1: Yes, op de beat.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: It is for the culture. It's about music, sports, and entertainment, and everything what's going on in the streets.
5: We in here!
4: This is what you missed on We In Here.
6: Ik ben boos op het feit dat de politiek gewoon kan bepalen dat er een bezuiniging komt op subsidie voor cultuur, voor sport. En ik voel dat effect. Daardoor heb ik in de praktijk echt snel leren schakelen. Want je moet gewoon werken met de middelen die je hebt. Ja. We hebben het talent, dus dat moet gewoon gesubsidieerd worden.
4: We In Here. Made by the community and hosted by Four Show, Bangers, Orie Kaz, and Angie Hill. A whole new episode is coming up this Thursday from 9 p.m. only here at Galaxy Radio.
7: Follow
4: us on Instagram. Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more. Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
8: This is Galaxy. It's 10 p.m. Dit is de Galaxy News Update.
9: VVD-leider Dylan Jesselgus heeft gezegd dat tientallen nieuwe leden zich hebben aangemeld na de aangepaste kabinetsplannen. Tegelijk hebben tussen dinsdag en donderdag 78 VVD-leden hun lidmaatschap opgezegd. Er kwamen 21 nieuwe leden bij. Binnen de partij is ontevredenheid over onder meer de hogere belasting in box 3 en de plannen voor de sociale zekerheid. Jesselgus beweerde dat de VVD tientallen nieuwe leden had gewonnen na de aangepaste kabinetsplannen, maar verzweeg dat er tussen dinsdagavond en donderdag 78 opzeggingen binnenkwamen. Tegenover 21 nieuwe aanmeldingen is dat een fors ledenverlies. Oud-bewindspersoon Fred Teven waarschuwde dat de partij uitkijkt wil ze vertegenwoordiging in de Provinciale Staten behouden. Buckingham Palace heeft vrijdag bekendgemaakt dat koning Charles tijdens zijn bezoek aan het Caribisch gebied het Britse slavernijverleden niet zal vermijden. Charles reist samen met koningin Camilla naar de Bahama's, Guyana, Antigua en Barbados. Tussen de 15e en 19e eeuw werden 12,5 miljoen Afrikanen tot slaaf gemaakt, waarvan het Verenigd Koninkrijk verantwoordelijk was voor het transport van 3,2 miljoen. De Amerikaanse ambassade in Brazilië heeft haar consulaire diensten opgeschort vanwege veiligheidszorgen, terwijl de Australische ambassade volledig gesloten is. De reden voor de dreiging is onbekend. Komende zondag vindt de eerste ronde van de Braziliaanse presidentsverkiezingen plaats, waarbij een zoon van Jair Bolsonaro het opneemt tegen president Lula da Silva. En dan nog even het weer. Vanavond blijft het rustig en vrij zacht met weinig wind en vrijwel droog weer. Er kan vooral in het oosten, midden en zuiden nevel of mist voorkomen, met temperaturen tussen 6 en 12 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
10: The city clocked in.
11: In your car on the app.
12: The city clocked in.
11: Keep it loud.
4: We are Galaxy Radio.
13: Lucinda Sedok is terug met de nieuwe comedy show Nostalgie. Laten we teruggaan en lachen over vroeger. 3 oktober in Theater De Omval in Diemen. Kaartjes zijn nu verkrijgbaar via lucindasedok.nl.
8: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
4: We are
14: hey.
4: Turn up. Galaxy Radio.
14: Dropping hip-hop.
4: Dropping another hour packed with music.
14: This is what we sound like, baby.
4: Let's go.
8: Dit zijn Goudje en Naro. After 9. Hier op Galaxy.
15: After 9.
16: Galaxy.

0: Gun me even, man. Doe niet gierig, man. Akka links, akka rechts. Doe normaal dan.
1: Wat?
0: En het is natuurlijk tijd nu voor throwback time, man. Nou, fans, wat was jouw throwback van een tijd geleden? Van, oké, als je die hoorde, dacht je van, ja, ik heb zin op de feest. Of ja, als ik deze hoor, ik ga even terug in de tijd. Of als ik deze hoor, dan ben ik gelijk aan. Snap je?
1: Ja, hè? Ik heb, weet je wat die ding is? Ik heb veel, zeg maar, dancehall, reggae heb ik, zeg maar, gekregen, zeg maar. Als ik mezelf zie als kleine jongen op de achterbank.
0: Ja.
1: En eigenlijk, als ik dan naar mijn tante ging, zeg maar. Hé, toch? Ja, Chami, die Bati, Sanka, dit, bla bla. En toen we klein waren, was het voornamelijk bachata en zo.
0: Ja, ik hoor je.
1: Bachata, die dingen, maar ik zeg je eerlijk.
0: Hoe heet die ene? Bachata is die tik, tik, tik, tik. Tik, tik, tik, tik.
1: Ja.
0: Tik, tik, tik, tik. Hoe heet die ene moeilijke? Geen salsa, maar.
1: Merengue.
0: Juist, ja, man.
1: Dit is dan te snel, hè?
0: Hé, ja, Bie. Maar die ging altijd met mijn ma en mijn zus dansen, boe, Marty.
1: Hé, die gaat down te snel. Nee, man, dat kan ik echt niet, man.
0: Ik kan hem nog, ik heb hem nog steeds onder controle, maar nee. Ik zeg eerlijk. Bij mij werd veel dingen zo afgespeeld. Mijn gospel en zo, mijn R&B. En als ik daar bij mijn pa kwam, was het gewoon Tupac Biggie.
1: Ja,
0: weet je, maar ook dingen, man. Kaliber, man. Boe, dat was mijn pokoe, man.
1: Ja, man.
0: Altijd als ik als kleinkind achter zat en ik was aan het pitten. En die tune kwam, boe, ik werd automatisch wakker, man.
1: Ja, ik hoor
0: super crazy, man. Alleen maar die. Tin, tin, tin, tin, tin. En ik was super blij op die achterwaart. Ik verstond het niet.
1: Nee, maar ik
0: was die vibe.
1: Ik vond ook van toen, maar ik vind je wel jammer, zeg maar, dat die tune niet viral is gegaan. Dus ook van Caliber for Life.
0: Ja.
1: En dat was voor mij die kale jongetje, hij was helemaal kaal.
0: Ik wil niet 24/7 bij je zijn. Hé, maar die clip was kapot, man. Ik wil hem zijn, man.
1: Hey,
0: 06, 06, niks van. Ik wil wel 24/7 met je zijn. Je moet niet meer met mij.
1: Ja,
0: man. Maar ik zeg je eerlijk, ik vind de beste tune van Caliber, vind ik Magnifico, man. Ja. Oké, is Faber eigenlijk die tune?
1: Eigen op papier, zeg maar.
0: Op papier?
1: Ja,
0: maar wat de Mega meid ook in de show, en hij zei het ook, man. Hij zegt, Magnifico is echt mijn schatje, man. En ik hoor
1: hem. Hij zei ook, kijk, hij zei precies hetzelfde eigenlijk inderdaad. Hij zei qua marketing, cijfers, dit, dat. Die Viper heeft hem gekild.
0: Ja.
1: En,
0: hij gaat nog steeds kwijt trouwens, man. Gouden plaat ook, hè?
1: Tuurlijk, maar hij wordt nog steeds in elke club, Vissa, komt hij wel één keer voorbij. Of een beater ervan.
0: Ik hoor je.
1: Maar als kleine jong bully gewoon, die 24, ja, man.
0: Ja, man.
1: Of JPP.
0: Zo, JPP Ballin.
1: Ja,
0: hoe gaat die toen nog?
1: JPP Ballin, JPP Ballin.
0: Ja. Maar ook, hij was ook op die zoek, toch? Op die zoektocht.
1: Hij ook, zeg maar, zo'n toen. Shout-out naar Airline. Hij, zeg maar, mijn oom toch, die. Hij had ook een tune, JPB had ook een tune. En hij. La la la la la la la la. Als ik maar just gonna listen, not voor mij. Hey, dit
0: zo, die zegt me even niks, man.
1: Nee, man. Maar alleen de echte Kennedy, wa?
0: Ja, ik ben geen echte, hè. Ja, maar ik was ook niet echt een JPB Ballin fan. Maar ik vond het wel, ik hoorde pokus op mij, en dacht ik, ja, maar deze man is keihard.
1: Weet je wat crazy is? Dat eigenlijk na zoveel jaren wist ik pas, oh, hij is het. Daarom zeg ik, als ik tunes,
0: zeg maar,
1: ik let niet op wie of wat weet het is gemaakt.
0: Weet je wie ook die guy vroeger was?
1: Wie?
0: Daryl, man.
1: Daryl?
0: Ken je Daryl niet?
1: Daryl?
0: Ja, maar jij bent ook niet zo, hoe oud ben jij, 22 of zo, toch?
1: Op papier wel.
0: Op papier wel, ja. Ik ben al drie Donnie's, dus
1: ja.
0: Snap je? Als je
1: zou spelen, zeg maar, dan weet ik, garant ik hem.
0: Van,
1: en ik stop niet.
0: Ja, verliezen is geen optie. Ja, man, hij zit in die. Hoe weet je ook op die tune zit?
1: Ali B.
0: Nee, wat zeg je nou? Ja?
1: Ja.
0: Nee, toch?
1: Tuurlijk, maar hij komt toch met die
0: wat? Je hebt gelijk, man. Ja, maar er dingen zitten in, hè? Ryan Babel.
1: Babel?
0: Ja, man, Babel is gek, man.
1: En hoe heet zij? Je had zo'n andere, je had die eentje met die krullen die ging kickboksen.
0: Ja, die chickie.
1: Ja?
0: Ja.
1: En je had zo'n andere die had op de laatste stuk, ja, zo'n korte first. Maar die is, ik zag toevallig dat, ik denk vorige week ergens, zag ik die gewoon voorbij komen dat ze weer eens tunes gaan droppen
0: ofzo. Maar Goldie bedoel maar je?
1: Suhela. Ik weet echt die naam niet, maar er was zo'n witte chickie die alleen de laatste first volgens mij van die hele tune pakte.
0: Die in de ring staat toch?
1: Nee, niet met die krullen, die andere. Was echt een white dame.
0: Oké, dan moet ik hem weer even beseffen. Het is zo lang geleden,
1: Ik ben bij.
0: Ja, je bent bij. Ja, nee, dat is goed. Maar wat ik nu wil weten, wat is jouw throwback voor vandaag? Welke ga jij kiezen?
1: Jij zei, wanneer je gelijk lid ging?
0: Nee, man, is uit. Dit gaat over heel iets anders. Dit gaat over de throwback waarmee jij vandaag van mij gaat winnen. En het mag party zijn, mag R&B zijn, gospel, reggaeton, man is uit. Bijla funk, weet ik hoe je die ding noemt. Het mag op een. Zit ik een Norgie? Is het een Norgie? Ik trouw ik een zaal. Saminina, Samanamanana, Satina, Saeya, Ela. Die mag ook neem. Snap je? Ik laat het aan jou over, man.
1: Oké. Nee, ik denk dat ik hem ga fixen. Ja, ik weet het al. Ik ga niet te veel praten.
0: Ja, wel. Je moet hem zeggen nu, neef.
1: Oh, je gaat hem gelijk.
0: Nee, zometeen. Maar
1: ja, dan hoef ik hem ook
0: niet te zeggen. Ik wil hem wel alvast weten.
1: Ja, maar heb jij de jou nou al?
0: Ja, maar ik wil eerst die voor jou horen.
1: Shit.
0: Ik heb hem hier in die meid.
1: Ja?
0: Ja.
1: Oh.
0: Ja.
1: House party.
0: Nee, dat mag niet. Je mag die kaart niet trekken.
1: Hoezo?
0: Je mag die kaart. Oh, verleden keer.
1: Ja, ik heb hem niet afgespeeld. Ik ben daar niet mee eens, man. Ik heb hem niet afgespeeld. Niet, maar de man is uit.
0: De luister heeft gehoord dat je die dus. Die mag pas over een maand weer. Die mag pas over een maand. Dus je moet een andere. Hij wil die troef trekken. Je gaat niet gebeuren vandaag. Een andere. Welke had je eigenlijk ook weer eindstand gedaan?
1: Dat weet ik niet eens, man.
0: Oké, no spam, maar ik wil toch eentje voor je hoor.
1: Doen, denk ik. Ja, nee, ja, dan...
0: Maar je kan ook nog even over nadenken dan.
1: Ja. Maar ik wil jou nog wel weten.
0: Je wil die van mij weten, hè. Ik zeg je eerlijk, ik had hem echt. Maar ik zit te denken, ga ik op een party vibe? Op een relax. Laat me even een beetje vals spelen. Even kijken of deze erop staat. Ja, ik heb hem, klaar. Ik heb hem, ja.
1: Ai.
0: Nee, ik ga hem ook niet zeggen. Dat gaan we niet doen.
1: Dat is crazy. Maar kijk, bij mij, ik wist het niet.
0: Oké, maar...
1: Maar jij weet het.
0: Oké, ik heb So Nice van Equals en Boedeliefde.
1: Ja, ik hoor je.
0: Ja, ik hoor je. Ja. En je weet dat je heel sterk moet komen om deze te bieten.
1: Ja, man. Shit. Ai, I got this. Ik heb nog eventjes om na te denken.
0: Ja, je hebt nog eventjes. Oké, denk erover na. En heb jij nou een verzoekje voor het volgende segment? Geef het vooral door en wie weet hoor je jouw nummer dan hier op de radio. Je kan ons bereiken via het app of belnummer voor Galaxy en dat is 085-029-4x2. Ik herhaal 085-029-4x2. En ik zeg je eerlijk, vroeger was ik scammer.
1: Ja?
0: Ja, ik had maar 4 donies.
1: Get it out of-

0: Yes, sir. Dat was Rich Kalash met Taurus, man. Die man is legendary ook, ja, man. Hij is wel een Rich, man. Cura represent altijd, man.
1: Say no more.
0: Hey, had je die ding gezien dat ik die kans kreeg om Rich MC te worden?
1: Ja, man. Maar ik had je zo gezien, man. Je deed het echt kapot. Niet goed.
0: Ja, nee, ik weet het, man. Ik was Carlo nep. Maar ja. Het was wel leuk. Maar ik had wel gewonnen met Doe Niet Bang.
1: Oh ja, ja, ja.
0: Ja, dat wel.
1: Maar was het echt gewoon, was dat echt zeg maar dat. Als je daarom niet die MC mocht zijn?
0: Wat dan?
1: Die filmpje van jou toch?
0: Nee, ik heb het gewoon opgefokt, maar omdat ik ken die lyrics niet, weet je. Maar nu heb ik hem dus volgend jaar een nieuwe kans, inshallah, weet je. Maar, het is nu tijd voor throwback. Lieve vriend, dus heb jij je throwback? Of gaan we eerst die van mij luisteren en daarna...
1: Ja, we gaan eerst van jou, want ik heb hem wel. Maar ik heb twee en ik moet nog beslissen.
0: Oké, Nospang, je hebt de tijd, dan ga ik even met die van mij door de bocht.
1: Hai.
0: En ja, dit is Equals en broederliefde. Zo nice.
2: Wow.

0: maar ik vraag me.
1: Via wie? Hey, kap van al, man.
2: Ja, man, deze is.
1: Eerlijk.
2: Ja, man.
1: Ik hoor je. Deze is aan, toch?
2: Ik hoor je. Het is echt nice.
1: Maar ja. Denk je die van jou je gaat overtreffen?
2: Ja.
1: Oké, ja, ik ben benieuwd, maar kondig die van jou maar aan, man.
2: I see. Rest in peace. En shout-out naar Nelson Mandela, want yes. Al mijn jongens zijn Mandela.

0: Nou man, shit. Ik hoop dat Louis Vos ergens weer...
1: Bost.
0: Ergens weer gewoon tevoorschijn komt. Dat hij denkt van ja man, ik ben het zat. Ik ben lang genoeg weg geweest. Het is weer tijd om te laten zien van...
1: Eigenlijk. Hey, toch? Ja, ja, ja.
0: Wat is in de game? Ik zeg eerlijk, de game mist hem wel. Tenminste, ik mis deze sound man. Ik ga niet voor je liegen man. Ik mis deze sound echt man. Dus ik hoop... Louis, als je dit hoort... Kom back man. Ja, we hebben het nodig man.
1: Je doet echt lang man.
0: Snap je, we hebben je nodig man. En heb je die 101 van Moela besef?
1: Nee man, korte piste.
0: Zo, maar die is keihard man. Je moet hem beseffen man. Ja man. En wat ik altijd zeg van... in deze lijf... Moet je gewoon alles in balans houden man. Die yin en yang. En wie nog meer dingen in balans houden zijn Cinco, BLF Kleid en De Beauté.
1: De Beauté.
2: It's no longer a pending transaction.
3: Transaction has landed into

0: Super Mario, man. Je hoort het, dat was Yves Lara met Jordi Money. En ja, de vibe is nog steeds hier.
1: Sowieso, man.
0: Vers is nog steeds
1: ja, man.
0: Aan mijn rechterkant.
1: Sowieso.
0: En ik hoop dat jij ook aan het genieten bent.
1: Ja, maar ik ben er sowieso bij, man. Ja, man. En het is daar.
0: Ja, toch?
1: Ja, man. Super
0: en ik hoop dat de luisteraar ook aan het genieten
1: Zeker.
0: Is. Als je nu naar Vissa bent, hopen we dat je in de vibe bent, in de stemming door ons. Want daar draait deze efternijn om deze vrijdag, snap je? Mm-hmm. En het is nu denk ik tijd voor de gekke nieuwtjes, man.
1: Ja, man.
0: De gekke, rare, maar ware nieuwtjes. En ik ben heel benieuwd wat jij vandaag voor de luisteraar hebt, man.
1: I see. Laat me even jullie meenemen in een situatie met een tasjesdief en Batman.
0: Hè?
1: Ja.
0: Vertel.
1: Ja, man. Dus in het Britse Noorwegen dacht een tasjesdief snel zijn slag te slaan. Zijn vluchtpoging werd erachter abrupt beëindigd. Toen hij werd getackeld en gestopt door een voorbijganger verkleed als Batman, die net op weg naar een verkleedfeestje was. Dat is crazy, hè?
0: Huh?
1: Zo'n dom eigenlijk. Dus zeg maar, je steelt een tas. Je denkt, ik ben vandaag op job. Nu je gaat vluchten en je wordt getackeld door iemand die eigenlijk naar een verkleedfeestje zou gaan. Batman, dit is een rare chapchoy gewoon. Die tackelt jou gewoon, zo van, kom eens hier, pikkie.
0: Maar dus die Batman is die overvallen?
1: Nee, dat is die voorbijganger die onderweg naar een verkleedfeestje zou gaan. Snap je?
0: Nee man, ik volg hem even helemaal niet, man.
1: Oké, laat me even in visuele beeld even creëren. Jij gaat naar een verkleedfeestje, toch?
0: Ja.
1: En jij kleed je vandaag aan als Batman.
0: Ja.
1: Maar ik ben vandaag op job. Ik ga niet naar vissen, ik moet pap maken. Dus ik steel een tas.
0: Ja.
1: En ik wil vluchten, maar jij stopt mij. Jij tackelt mij zoals ik val.
0: Oh, zo, in die model. Dus hij is gewoon echt die superhero, zeg maar.
1: Letterlijk, eigenlijk.
0: Toch? Maar per ongeluk.
1: Maar eigenlijk is het gewoon sowieso een chapter. Want je gaat als Batman overdag naar een verkleedfeestje? Dat is lastig. Dat is echt iets wat in Utrecht zou gebeuren, man.
0: Ja, maar waar is dit gebeurd? Weet je dat?
1: Brits-Noorwegen.
0: Oh, in Noorwegen, gewoon overseas gewoon?
1: Ja, man. Ja,
0: oh, ik dacht hier in Nederland. Ik wou net zeggen, man.
1: Nee,
0: ik heb zulke dingen nooit gehoord hier,
1: nee,
0: man.
1: Nee, maar het is wel crazy, want hij is wel echt op nieuws geweest. Hij is nog op nieuws geweest en even kijken. Ja, dat was het.
0: Dus die Batman heeft er gewoon gesaved eigenlijk?
1: Ja, letterlijk.
0: Maar wat ik me nu afvraag, van heeft die Batman een beloning gehad of...
1: Denk je? Misschien zo'n sleutel of zo in die films, toch? Zie je die sleutel of
0: iets,
1: een medaille zo van de stad? Sleutel van de stad, dat was
0: En ik ben echt benieuwd naar wat voor party die ging, man.
1: Hé. Hey,
0: ik ben echt benieuwd naar wat voor party
1: die ging. Maar stel je voor, het was gewoon iemand die lit fit is, net als wij gewoon.
0: Ja.
1: Weet je toch? En die denkt van, vandaag ga ik naar verkleedfeestje. Ik ga als Batman. Snap je?
0: Ja,
1: maar nu ben je superheld, echt.
0: Ja, nu ben je echt superheld.
1: Hoe ga je dan naar die vissen?
0: Ja, geloof het, die man.
1: Moment focus.
0: Hij komt zo binnen. Hij komt zo binnen.
1: Ja,
0: hij
1: zegt, ja man. Chest vooruit.
0: Hé, is wel gek, man. Maar
1: met
0: ik denk, misschien die mensen zouden hem niet geloven, want het is wel lijp.
1: Ja, maar ja, man. Maar ik zeg je eerlijk, stel je voor, ik zou een tasje stelen, zeg maar, en ik ga vluchten en... Een of andere rare chapje die tackelt mij, gekleed als Batman. Dat ga ik niet serieus nemen, broer. Dan ga ik eerder voor mishandeling misschien of iets in die richting.
0: Ja, ja,
1: dan voor de tasje. Dat is crazy.
0: Ik zeg eerlijk, als ik die tasje die was,
1: romp.
0: Dan zal ik wel echt vechten met die Batman, man.
1: Eerlijk,
0: want hoeveel doe je, kom je echt super hard filmen. Maar je moet beseffen, het was overdag, toch?
1: Ja, man.
0: Ja, ja. Kijk, in de avond is wel para, man. Dan is het lijpen, vind ik. Heet dat? Dan denk ik, als overvallen denk je over, what the fuck?
1: Wat
0: maak ik mis?
1: Ja,
0: wat de fuck is dit? Heet dat? Zit opeens te vechten met Batman midden op straat, maar heet overdag is... Dan valt hij anders. Snap je
1: ja,
0: wat ik bedoel?
1: Ja, ik hoor je,
0: Is alsnog lijpen. Ik zou ook denken van, what the fuck man, heet dat? Maar is die overvallen weggerend of staat het er niet bij?
1: Nee, hij is gewoon ook gestopt. Want kijk, als je het ook zo moet zien, als nieuws ook erbij is gekomen, dat het op nieuws staat, zeg maar, dan is hij gewoon echt opgepakt ook.
0: Oh, gewoon die...
1: Ja, want hij is getackled en gestopt.
0: En wat heeft de politie gedaan? Zeker een bloemetje gegeven alleen aan die Batman. Hij wil een daad, hij wil echt een daad opgelost, man.
1: Ik denk dat hij zou zeggen, hey, dit is echt heel nobel van je.
0: Ja, gewoon met een stevige hand.
1: Als je ooit iets zoekt, kom bij ons werken.
0: Werken bij de politie. Bed met politie, met een gekke bedmobiel. Ik zeg eerlijk, die politie hebben gekke wagens, hè?
1: Ja, ja.
0: Gewoon Mercedes en shit. In sommige landen hebben ze zelfs Lamborghini, man. Boe, ja man, daar ga je niet...
1: Ik had ook nog een gekke nieuwtje over Lamborghini, Lamborghinis gezien trouwens.
0: Wat dan? Die Lamborghini ging lopen, of wat?
1: Nee, maar dat er een... globaal had ik even snel gelezen, 5 Lamborghinis waren van een snelweg geplukt.
0: Ja.
1: En die Lamborghinis zijn ingenomen omdat ze te langzaam reden op het snelweg, man.
0: Maar,
1: en dat er gewoon echt extreme file oorzaakte.
0: Maar hoe langzaam is langzaam dan?
1: Ja, maar... Als je file veroorzaakt.
0: Ja, dan moet je 50 rijden.
1: Dan,
0: misschien waren ze bezig met een videoclip.
1: Dat zou jij doen, hè?
0: Ja. Ik zou dat de snelweg blokkeren. Maar echt, ik rijd Lambo, wat wil je zeggen? Maar 5 Lambo's achter elkaar, hé, wat? Stoppen jij?
1: Ja,
0: nou, maar boe, ik denk, ik krijg een goffe boete voor dat, man.
1: Ja.
0: Maar als je heel de snelweg stopt,
1: hele snelweg,
0: en die mensen gaan je sowieso uitschalden, lief. Die mensen, hé, toch? Boe, iedereen is sowieso hoofdheet in Nederland, man.
1: Heavy.
0: Dit is een gekke nieuwtje, man.
1: Heavy. En jij dan? Hoe zit het met jouw nieuwtje?
0: Mijn nieuwtje is een... In Servië, bij een koffiecafé, lopen er gewoon lama's rond, man.
1: Wat?
0: Ja, ik zweer. Gewoon vrij. Zeg maar, in die café lopen gewoon lama's. Dus je moet beseffen van, nu zit een koffietje te drinken met een koekje erbij. Je praat met elkaar. Je kijkt opeens links. Of je voelt opeens een tong in je nek. Je kijkt links. Je ziet opeens een lama daar zo. Maar hoe veel ook, hè.
1: Hij is brug in gezet.
0: Nee, Mattie. Nee, man. Ik zou met die lama vechten, nee. Of ik zou denken van lama. Ik zou denken van lama. Je hoort me toch nul, man. Boe, dat is spaard. Stel je voor, je bent gewoon blem, zo. Je bent gewoon, je weet toch, een bakje aan het doen. En boef, eens ziet gewoon links en lama. Hij kijkt je aan, zo. Je weet toch.
1: Maar boe, weet je wat waar ik het mis om stuk ga? Ik dacht echt, je komt met een klein verhaaltje of zo. Nee, maar je zegt gewoon zo. Stel je voor, je gaat naar een café. Je ziet dat, er is een lama.
0: Ja,
1: dat is crazy.
0: Ja. Dat
1: maar is het zeg maar... hoort het bij die café?
0: Ja, of? Man, nee.
1: Hè?
0: Ja, toch?
1: Gewoon, dat is nu, zou gewoon lama gewoon hier door
0: ja,
1: de studio
0: dat is
1: lopen.
0: Ja, dat is die vibe van die café gewoon. Dat is, in Servië heb je een café
1: je
0: gewoon...
1: Je wordt bediend door lama's.
0: Nee, dat zou helemaal kijk gaan.
1: Dat
0: voelt die lama's lopen daar gewoon, weet toch, als medewerkers gewoon, weet je toch? Ze zijn gewoon, ja, boe, ze komen opeens, hoe je die danseressen hebt, zeg, bij sommige luxe tentjes, gewoon dat je af en toe die show krijgt, toch? Mm. Van die danseressen. Dan heb je hier gewoon een paar lama's, man. Vijf stuks.
1: Maar, ja? Ik zeg je eerlijk, als ik dan zou eten en zo'n beest loopt dan langs en zo, dan denk ik van, is die eten ook?
0: Bro, ja, ik zou niet gaan, man. Ik kan daar niet
1: ik
0: eten,
1: zou wel
0: man.
1: Daarheen gaan om misschien... te chillen, even mee te maken of te kijken van, oh ja toch, misschien drinken of zo, want dat is een beetje dicht, snap je? Ik zeg, laat het in een flesje. Ik geef mijn rietje alleen, niet in een glas.
0: Ja, maar het komt wel gewoon vanuit, je toch? Vanuit de, alles komt wel gewoon uit de keuken en dingen, maar die lama's lopen daar gewoon vrij. Dus je toch?
1: Ja, maar
0: je kan niet bepalen, je toch, of je daar lekker zo solo gaat zitten of dat opeens een lama je komt en zo dat hij naar je kijkt van, hé, wat doe je? Nou, is sparen, man. Ik heb het wel gewoon meegemaakt in restaurants, gewoon tijgerrestaurants, ook in Thailand.
1: Mm-hmm.
0: Want dan heb je gewoon beelden gewoon, je toch, het is gewoon aangekleed.
1: Maar
0: zeg maar met allemaal tijgers en zo, dus een soort van jungle restaurant. Dat vind ik wel lit, maar boe. Lijf, lama's.
1: Lama's? Dit is crazy.
0: Zijn lama's lief of agressief?
1: Dit zijn het enige wat ik weet van lama's zijn twee dingen. Eén, ik heb niet gespeeld, je weet toch, kleine jongens, maar Fortnite.
0: Ja.
1: Daar weet ik die lama. Dat is toevallig dat ik weet dat het een lama is. Gewoon dat ze spugen, man. Op elke filmpje dat ik zie van een lama, ze spugen in je gezicht.
0: Ja, toch?
1: Gewoon disrespect.
0: Dus dat heb ik ook.
1: Ze spugen gewoon in je eten straks. Hé, hey, dat word ik lief.
0: Hé, hey, Mattie.
1: Hey.
0: Geloof me, boe, stel je voor, ik kom daar, ik heb echt zoveel honger. Ik heb lange timer, een half uurtje, drie kwartier. En ik krijg die bord met eten en die lama spuugt. Nee, ik ga op het nieuws komen. Geloof me, ik ga op het nieuws komen van kleine gespierde baby. Vecht met reuze lama, neef, in Servië. Kijk, man.
1: Ja, maar misschien leuk voor een contentje of zo.
0: Dat wel, man.
1: In Servië is niet heel ver.
0: Nee, wel echt Servië, boe. Mijn topo is echt zo slecht.
1: Maar dat is ook. Maar volgens mij is dat richting Turkije en zo, bij Bulgarije en die dingen
0: Bulgarije.
1: Daar.
0: Bulgarije.
1: Ja, dat is Bulgarije.
0: Bulgarije, hè?
1: Ja, ik denk die kant. Toch? Surf is volgens mij echt niet lang. Rijden. Je kan ze gewoon met Waggy, denk ik, dat je binnen. Ik denk 12 uurtjes ben je
0: nee,
1: er sowieso.
0: Maar bro, ik zeg je eerlijk, ik rijd maximaal uurtje. Ja, oké, okay, Limburg was een uitzondering. Maar bro, ik was helemaal kapot. Bro, ik zeg je eerlijk, het is wel mooi, zo'n roadtrip. Je weet toch, kan je ook op sommige plekken stappen. Ja. Dan kan je, weet toch, die natuur even een beetje verkennen en dingen zien. Maar het idee is leuk. Ik vind het idee super leuk. Mm-hmm. Maar om zelf die stuur te pakken, dan moet ik met de groef zijn, dan moeten we om en om doen.
1: Ja, maar dat is sowieso. Tien uurtjes.
0: Nee, man. Nee, ik wist niet eens dat ik 3 uur kon. Ik zeg je eerlijk. Maar ik was in die pokoe, je weet toch?
1: Je hebt slechte focus? Zou jij iemand zijn,
0: zeg
1: maar, die gewoon...
0: Ik word moe, man. Dat zeg ik toch. Als ik eenmaal begin te zitten, dan weet je toch. Ja, man. Maar kijk, als ik fris ben, dan niet maar de volgende... ochtend, weet je toch? Als ik heb gestopt in je ding, van mijn pap, en ik ga slapen en ik word wakker, weet je toch? Word altijd een beetje brak wakker, toch, boe? Dan 3 uur is.
1: Crazy, hè?
0: Is super crazy, man. Maar over die lama's gesproken, ik vraag me af of er ook baddies zijn, man.
1: Sowieso wel, baddies.
0: Of misschien zijn die baddies gewoon hier.
1: Hier.

0: zijn Goudje en Naro. After 9, hier op Galaxy.
1: Yes, en ik zeg je zo van blijf rustig. We zijn hier bij Galaxy, maar je ziet dat we zijn niet rustig.
2: Nooit.
1: Snap je, want Nooit. Het is Friday. Friday is hij day. Ik zeg altijd, ja. Vrijdag is mij en jouw dag.
2: Vrijdag is tijd voor een lach.
1: Een grote lach ook.
2: Een grote. Ik hoor je.
1: En ja, we zijn nou bijna bij het einde, man.
2: Helaas wel, man.
1: Het gaat super snel als je het gezellig hebt. Ja, man. Ik zeg
2: het
1: eerlijk.
2: Echt snel gewoon. Eigenlijk.
1: Laatste tijd gaat het nog sneller. Ik weet het niet, man. Want die vibe wordt steeds meer. Die energy wordt meer.
2: Het bouwt op. Het bouwt op. Ik voel gewoon echt dat... Het gaat zo snel, zeg maar. En meestal als dingen snel gaan, gaat er een hele lauwe... Knauw iets komen, een vissenachtig iets in de studio of iets.
1: Ja,
2: gewoon.
1: Ja, ik hoor je.
2: Er komt iets. Er komt iets.
1: Er komt iets en...
2: Ik weet wat dat is eigenlijk voor nu.
1: Wat ook moet komen, dat is de quote. De
2: van
1: quote
2: de
1: van de dag, de quote van de avond. De quote van deze mooie vrijdagavond. En ja, maar vers, ik vraag me af, met wat voor quote ben je vandaag opgestaan? Of wat is jouw live quote? Of wat is jouw quote alleen voor de vrijdag?
2: Ik heb sowieso, denk ik wel, als ik... kijk, soms natuurlijk, we maken goede tijden mee. Mm. Maken slechtere, mindere dagen mee. Mm. Snap je? En dan zeg ik altijd tegen mezelf van... zie jezelf niet als slachtoffer.
1: Ja.
2: Iemand op deze planeet heeft het sowieso erger.
1: Ja, ja, ik hoor je.
2: Er is altijd wel iemand die het erger heeft dan jou. Dus je komt er wel bovenop.
1: Zo denk ik ook altijd, man.
2: Ja.
1: Zo denk ik ook altijd. Boe, er zijn mensen die gewoon... die niet eens naar buiten kunnen, snap je?
2: Ja.
1: Soms, we waarderen de kleine dingen niet, snap je? Dat is super belangrijk, snap je, boe? Soms mensen zitten ook te klagen van... hey, weet je toch, ik rij verrotte wak. Er zijn mensen die niet eens wak hebben. Er zijn mensen die niet eens naar buiten kunnen. Mensen die niet kunnen lopen. Mensen die ongeneeslijk ziek zijn, snap je? Dus altijd... Er is altijd iemand op de wereld die het veel erger heeft, man.
2: Daarom,
1: snap je?
2: Daarom is het echt zo, hou je hoofd omhoog. Anders val je kroontje.
1: Hé, hey, dat is er nog één.
2: Dat is een mooie.
1: Dat is een tegeltje, man.
2: Een
1: ik vind
2: tegeltje.
1: Dat die daar moet hangen, precies daar.
2: Ja, ik
1: linksboven.
2: Ja, ik denk iets meer naar links. Ja. Ik wil zeg maar een beetje die draaitafel, je weet toch?
1: Ja. Ik hoor je, man. En mijn quote...
2: Waar sta jij mee op? Wat denk je van... Weet je, elke keer als het misgaat, deze quote gebruik ik om mezelf weer back on track te zetten.
1: Voor mijn quote is gewoon altijd van... Zolang het goed voelt, doe gewoon wat je wil, man. Je weet toch, lijf is te short om je druk te maken over domme dingen. Om je druk te maken over wat andere mensen denken of van je vinden, snap je? Ook met content, je weet toch, zolang je er gewoon puur achter staat, plaats en doe wat je wilt in Libië, snap je? Gewoon vrij zijn, blij zijn. Als jij naakt wil rennen over straat, dan moet je dat ook gewoon doen. Fuck wat iedereen denkt, snap je? Op een gegeven moment gaan we toch allemaal dit, weet je?
2: Facts.
1: Dus het maakt allemaal niks uit. Maar het moet wel goed bij jezelf voelen. Kijk, als je er zelf niet achter staat, ga je er last van hebben. Maar je weet toch, je moet je niet laten beïnvloeden door andere mensen. Je weet toch, mensen hebben altijd iets te zeggen, iets te denken, snap je? Dus doe gewoon waar je zin in hebt, waar je echt zin in hebt. Je weet toch, het leven is gemaakt om te leven. Je hebt niks aan het leven als je dood voelt, snap je? Dus doe je ding, man. Avontureren, je weet toch?
2: Eigenlijk tussendoor, even snel. Dan heb ik nog een... Wat is jouw motto? Wat is echt voor jou een motto? Wat is jouw motto? In een bars.
1: Wat is jouw motto?
2: Mijn motto?
1: Ja, want als je
2: AMG,
1: het aan
2: mij... Alleen maar gezeik.
1: Alleen maar gezeik, hè. Mijn ding is gewoon en die dingen daar. Dat is mijn ding. En weet je wat is? Kan je ook niet boos zeggen, snap je? Je kan niet zeggen en die dingen daar. Snap je dat?
2: Nee.
1: En die dingen daar is alleen voor succesvolle mensen gemaakt. Voor mensen die blij zijn. Mensen die gelukkig zijn in lijf, snap je?
2: Eigenlijk is
1: mensen die positief zijn.
2: Ja, zeker. En ik verander onder andere ook die AMG. Het is normaal AMG alleen maar gezeik.
1: Ja.
2: Maar... Vanaf Galaxy, elke keer als ik hier kom, denk ik ja. Het is AMG, alleen maar gezellig.
1: Ja, alleen maar gezellig. Ja, zie. Twee kanten, alleen maar gezellig, alleen maar gezellig. Dus
2: ja, man.
1: Je kan die
2: Yin en Yang?
1: Die Yin en Yang, snap je? En boe, ik heb zoveel honger dat ik, toen ik die Yang hoorde, dacht ik gelijk aan eten, man.
2: Ja, gaan we even wat chappen eigenlijk?
1: Boe, nee, man, ik zeg je eerlijk. Als ik nu ga chappen, dan slaap ik niet, man. Ik kan niet voor dat... Dat val ik alleen als ik blend ben, man. Dan val ik als een blok weg. Maar nu, als ik nu ga chappen, dan word ik actief, man. En dat moet je niet hebben, want ik moet zometeen pitten, man.
2: Ik hoor, nee, ik heb juist dat als ik ga eten, zeg maar, ik heb volle maag, dit, dat, voet, zwaar, warme buik.
1: Ja, maar dan moet ik echt voor eten. Maar het kan zijn dat ik midden in de nacht een paar keer wakker word dan, man. Sowieso, deze is ook al een probleem. Maar ja, het was super gezellig.
2: Zeker.
1: Ik hoop dat ik jou ook in de vibe heb kunnen brengen, dat wij jou in de vibe hebben kunnen brengen. En volgende week vrijdag zijn we er gewoon weer.
2: Ja,
1: en
2: man.
1: Met GoTo weer.
2: Ja.
1: Dan zijn we op een go, dan zijn we op een meer. Geniet van je avond.
2: En tot de volgende keer.
1: Doe voorzichtig en tot de volgende keer. Pauw!
2: Pauw!
3: Swing that machete.

0: out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Chaos to the max.
4: Lock the doors. Close the windows. Turn the volume up.
3: Nieuwsbaum in ice.
5: Buitensporige opname. Nee. Zo. Wat is nou weer? Zo, Boa. Buitensporige.
3: Daniel en Ice. Elke dinsdag en donderdagavond vanaf 7 uur.
5: Buitengewoon opsporingsambtenaar. Hé, daar hebben we hem dan. Jongen.
3: Hier op Galaxy.
6: Follow us on Instagram.
3: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
6: Follow us on Instagram.
3: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
7: This is Galaxy. It's 11 p.m. Dit is de Galaxy News Update. Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel bij Suva, de hoofdstad van Fiji, tussen 1993 en 2024 met 29 centimeter. Fiji heeft een nationaal plan om zo'n 700 kwetsbare gemeenschappen te verhuizen. Dorpshoofd Sailosi Ramatu verhuisde 3 keer voordat zijn dorp Vunidogoloa in 2014 officieel werd verplaatst naar hoger gelegen gebied. Het Spaanse parlement verwierp 2 regeringsvoorstellen om de woningcrisis aan te pakken. De plannen omvatten een huisuitzettingsverbod voor kwetsbare huurders tot 2030 en een bevriezing van huurcontracten voor 2 jaar. Junts en oppositiepartij Partido Popular stemden tegen. Premier Sanchez, die een minderheidsregering leidt, riskeert nu vervroegde verkiezingen. Via Snapchat en Signal werden mannen geronseld voor een aanslag in Overasselt. Op 31 augustus werden via Snapchat 3 extra mannen geworven voor €10.000 per persoon. Op 1 september werden 32 mannen opgepakt, waaronder 16 Fransen en 11 Nederlanders. Beveiliger Berry werd doodgeschoten bij de woning van drugscrimineel Jan G. Sami Abu Shahade, leider van de Arabische partij Balad, trekt zich terug uit de Israëlische verkiezingen van eind oktober. Het Hoge Rechtshof liet weten hem te willen uitsluiten. Het kiescomité, gedomineerd door aanhangers van premier Netanyahu, probeerde eerder alle Arabische partijen uit te sluiten. Die uitsluiting werd door het hof teruggedraaid voor de politieke partijen en parlementslid Ofer Kassif. En dan nog even het weer. Vanavond blijft het rustig en vrij zacht met weinig wind en vrijwel droog weer. Er kan vooral in het oosten, midden en zuiden nevel of mist voorkomen, met temperaturen tussen 6 en 12 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
0: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. We are
8: hey.
3: Turn up Galaxy Radio.
9: Dropping hip hop.
3: Dropping another hour packed with music.
10: DJ Low Pro and Break North now on Galaxy Radio.

0: Ja toch, hier is de Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Lopro en de tune die je net op gehoord is van Nuff met Tap featuring Meek Mill. Af en toe vind ik het ook wel fijn om gewoon even te beginnen met een wat recenter track. Ik denk dat dit 2019 is geweest of zo, dat dit is uitgekomen. Maar ja man, ook dat soort dingen vind ik gewoon lekker, weet je wel. Het hoeft niet altijd 1981 te zijn geweest om een soort van credential te hebben als openingstrack. It might be newer too. En wat ook nieuw is, is DDG. Sowieso, altijd dope muziek uitbrengend. Nu is er een album uit Hit A Ton en je gaat naar Round & Round luisteren. Featuring 42 Dog, Pluto, Bangroll, N.I. en SMJ. Hier bij Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Lopro on the ones and twos, aight?
1: All y'all tricking that motherfucker, goddamn, come to the motherfucking floor, throw that shit. Yeah. Oh, damn. Yeah.

Ja toch, je luistert naar Brick North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Lopro en het is tijd om met je door de playlist te gaan. Te beginnen met DDG, Round and Round, featuring 42 Duck, Pluto, Bankroll en I en natuurlijk SMJ. Kun je vinden op het hele dope album Hit A Ton. Go check that out. Daarna Murder met 14 Up. En ook hij heeft een nieuw album uitgebracht, genaamd Uzay. In het Turks natuurlijk, maar dat vind ik ook dope, man. Dat hij zoiets heeft van, ik pik gewoon deze lane en ik ga hier dingen van maken. En hij doet het goed, man. En ik ben blij dat hij weer bij Noah's Ark zit, man. De plek waar hij in mijn beleving toch wel hoort. Daarover meer trouwens, van het album Noah's Ark bestaat inmiddels zo ongeveer 20 jaar. Volgens mij exact nu. En er gaat een album uitkomen van Jiggy J. That's kinda special. Ik ben heel benieuwd. Er zijn natuurlijk al een aantal tracks daarvan uitgekomen. Die ook gewoon dope zijn. Maar ja, goed. Daar komt later in deze uitzending nog wel meer van. Nyla Simone moet ik zeggen. Met Need You. Featuring Ruben Vincent. Swavy. Ben Riley. Even kijken, er zijn nog veel meer namen die hierop meedoen. En On A Roll. Daarna JVV Dawn. Featuring French Montana en Max B. En Down In My City. Daarna Kid Capri met The Lag. Kid Capri ken je als legendarische DJ misschien. Maar hij kan ook aardig bars spitten. Dus ja man, keep that in check. En Philly, goede storyteller. Komt goed. En hij niet Philly Storyteller, maar ik vind het een dope storyteller. Dat is eigenlijk wat ik daar wil zeggen. En nu... Ja man, nu is daar toch het moment om weer even tunes te gaan draaien. Ik ga luisteren naar Kirk Franklin met This Time, featuring Glorilla. Hier bij Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Lopro on the ones and twos, right?

0: Ciao, it's all good. Elf.
1: En je luistert naar Brick North op Galaxy Radio. Ik ben Dieter Lopro. De tune die je net hebt gehoord is van Elvage met Dimming the Life. Wat je kunt vinden op Super Rapping. Die album is een soort van compilatie independent ding. Uitgebracht op het Duitse label Groove Attack. Dat in Keulen te vinden is. Daar is, komt het vandaan in elk geval. En ja man, dat is toch wel redelijk dicht over de grens. Als je in de buurt van Limburg woont en zo. Woon je dan niet in de buurt, dan moet je een stukje verder rijden. That's life, man. Dimming the Life. Voor de 12-inch collectors out there. Het is een soort van oranje hoes met ja, man, een old school dude erop. Wow, dat gaat wel heel diep, toch? Maar ja, 12-inch, voor de mensen die niet weten wat het is. Als je mocht je niet weten. Dat zwarte grote ding met een gaatje erin, wat je op een draaitafel kan leggen. Dat is een 12-inch. Een single meestal. Anyway. Offset. Hij heeft een nieuwe track uitgebracht genaamd Something I Need. En daar ga je nu naar luisteren hier bij Brick North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Lopro met de nicest tunes.

Je luistert naar Break North op Galaxy Radio. Bij DJ Low Pro. Het is tijd om je te gaan blessen met de playlist. Want er zitten heerlijke tunes in. En dan kan ik het ook even een beetje toelichten. Offset heeft een tune uitgebracht, Something I Need. En ik ben benieuwd of er ook een Offset-album aan zit te komen. Heel dope trouwens, want er wordt min of meer aangegeven dat er in potentie een Migos-reunie gaat komen. En dat zal er natuurlijk inhouden dat er nog wat verses van Takeoff liggen die gebruikt kunnen worden op albums. En daar ben ik wel heel nieuwsgierig naar of dat nog leftover tracks zijn die samengemaakt zijn. Maar toch, man, voor de Migos-fans out there is het wel een ding, man. Gewoon lekker. Even weer in die Migos-vibes. Dus ik hoop dat dit plan doorgezet gaat worden. En ook heel goed, Offset en Quavo gewoon weer on speaking terms, man. Daarna G-Eazy met JFK featuring Ty Dolla $ign. Daarna Talib Kweli met Rare Hair featuring Bun B. En deze is geproduceerd door Large Professor. Daar heb ik het wel over, de ontdekker van Nas. Degene die Nas als eerste de ruimte gaf om dingen te gaan doen. Daarna Dream Doll met OK. Daarna is City of Ruin van Trilogy. Hele lekkere tune. En de laatste van Ash Jagment. Need Your Love. Dat kun je vinden op het album No Rest for the Wicked. En nu ga je luisteren naar een hele lekkere tune van The Chief en Egran met Geen Fatu. Van de gelijknamige EP Geen Fatu. Dat is waar je naar gaat luisteren hier bij Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Loco on the ones and twos. Om je nog meer lekkere dingen te laten luisteren.

awesome hip-hop shit met Truck Turner, Breaker One, geproduceerd door DJ Premier. Dit is die early 2000 shit. En ik had zoiets van, ja man, ik vind het wel dope om dit soort artiesten te laten horen. You might not know them, maar dat maakt niet uit. Zolang je maar gewoon ervan geniet. Dat is het meest belangrijke ding. Enjoying music. En Moola is zeker aan het genieten, want hij brengt veel tunes uit. Maar het onderwerp van deze tune is wel iets serieuzer. HVB heet de tune. En die afkorting, in mijn beleving staat die voor Huis van Bewaring. Is dat op dit moment je plek? Dan is het de tijd om na te denken over hoe dat niet meer je plek kan zijn in de toekomst. En je dope dingen kan doen. En aan de andere kant, ja man, als je de mogelijkheid hebt om daar vandaan te blijven, do that man, enjoy life. Je gaat nu nog luisteren naar Moola met HVB featuring Lijpen hier bij Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Lowpro in the ones and twos, aight?

V-O-O-R. Soms ben ik bang dat ik alles snap. Zie wandelende almanak. Voordat ik naar adem hap. Maar aan de oppervlakte ogen komen spak. De ene dag wil ik van alles af. Sukkel, je hebt alles al. Maak gewoon je album af.

0: Hey, je luistert naar Break North op Galaxy Radio. Die beat lijkt verstopt, maar daar komt hij weer. Haha, you know what it is. Ik heb sowieso een playlist voor je. Te beginnen met Moolah, met HVB, featuring Lijpen. En ik hoop dat er meer tunes aankomen van Moolah. Eerst op de beat heeft de productie onderhanden genomen en is dope geworden ook. Daarna Jiggy J met Lost Boys. En het album is daar, go check it out. Anyway, dat is ook in het kader van het 20-jarig bestaan van Noah's Ark. Remix heeft de productie voor zijn rekening genomen voor deze tune. En dat is dope geworden. The Bounty Killer. Met Better Than Them. Dope tune, Better Than Them. You know what? We've got to celebrate the legends. Want Bounty Killer is zeker een legend in de dancehall wereld. Daar had ik zoiets van, ja, maar ik ben blij dat er een nieuwe tune is. Want dan kan ik deze weer onder de aandacht brengen. Daarna DJ Many Faces met I'm Him. Featuring C.O.M. En natuurlijk Young Rico. Daarna Remy Ma met Alter. Dat is zeker wel interessant, want die beef is gaande natuurlijk met Papoose. Dat after marriage ding. It is what it is. Dat moeten ze maar zelf gaan ondervinden. Hoe ze daar een weg in gaan vinden. Want er is een kiddo out there. Dus dan is het vaak fijn als de ouders hun weg vinden. Daarna Strange Fruit Project. Met Won't Walk Down featuring Rhapsody. En nu ga je luisteren naar G-Dap met I'm Up. Voormalig bad boy artiest. Daarvoor gewoon underground hip-hop artist. En ook gewoon, ja, dope dat hij er weer is, man. Je gaat nu luisteren naar I'm Up van G-Dub. Hier bij Break North op Galaxy Radio. Brietje Lopro met de nicest tunes.
1: Praise the creator. I mean, you get to the point sometime when you

0: knock. If your aim is getting me down, good luck. We're alive and well and we're still on top. Sold out, but I still got more in stock.
1: Galaxy Radio.
2: The streets is ours. In your car, on the app,
3: tapping and vibe out.
2: Anywhere you go,
1: listen anywhere on our free radio app. Chaos to the max.
2: Lock the doors, close the windows, turn the volume up.
1: Newsbomb in ice.
4: Ik mag gewoon niks meer zeggen tegenwoordig.
0: Nee, het is.
4: Ik ben ook aangevallen over die Femke Louise tragedie.
0: Ja, want wat is daar gebeurd dan? Want,
4: ja, ik heb gewoon.
0: Je kan niet meer thuis slapen en
4: nee,
0: zo.
4: Bro,
0: je zit ondergedoken.
4: Ja, precies. Ga je maar de rust. Bro, ik zeg gewoon dat ik Femke Louise niet hard vind. Ik vind, is de mening. Ik vind dat zij gewoon een autotune koningin is. En ik heb niet gezegd dat zij geen talent heeft.
2: Kan het nog gekker?
1: Daniel en Ice. Elke dinsdag en donderdagavond vanaf 7 uur.
0: Het is trouwens Famke, geen Femke.
4: Het is Femke. We gaan weer beginnen.
0: Ja, we gaan weer beginnen.
1: Hier, op Galaxy.
5: Bring the real
4: hip-hop
5: back. Bring the hip-hop back.
1: And back.
6: With more bangers on Galaxy Radio.
5: We're at the culture.
1: This is DJ Lo Pro on Galaxy Radio.

Ja man, wat een dikke tune is dit. Je hebt geluisterd naar Drake met Lord Knows featuring Rick Ross. Die is geproduceerd door Just Blaze. En dit is in de goede tijden dat ze nog gewoon lekker samen aan het werken waren aan dope releases. Zit er voorlopig even niet in. Rick Ross, inmiddels is die wel vrij. Maar ook daar zijn even wat tijdelijke, ja, mijn uitdagingen. Hij wordt beschuldigd van mishandeling van zijn inmiddels ex-vriendin. It is what it is. Ik ben er niet bij geweest. Dus laat vooral het recht datgene uitvinden wat noodzakelijk is om mogelijk om te bepalen wat het deal gaat worden. Anyway, nu ga je luisteren naar een lekkere tune van Slowly met Summer's Over. Dat klopt feitelijk wel, maar in onze mind nog niet. Ty Henny en Capella Gray zijn op de featuring. En je gaat er nu naar luisteren hier bij Break North op Galaxy Radio. Brietje Loper met de nice tunes. Hi!

man, wat een lekkere tune is dit toch van Big X, The Plug. Maar daar kom ik zo meteen, want het is tijd om je te gaan laten weten waarnaar je hebt geluisterd hier bij Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Lopro en exact dat ga ik doen. Te beginnen met Sholi, met de tune Summer's Over. Feitelijk klopt dat natuurlijk, maar hey, het is altijd summer, man, als het kan. Daarna Ty Henny en... dat is featuring Ty Henny en Capella Gray. Dat is wat ik exact wil gaan zeggen. Maar goed, het is nog steeds wel gewoon a good temperature out there. Dus man, die summer, after summer it is right now. Daarna Nippa met Homegrown featuring Blackst, wat je kunt vinden op het gelijknamige album Homegrown. Dus go check that out. Hele dope vocalist. West Coast shit. Daarna Michaela met Teacher. En natuurlijk hoorde je die drums van Teach Me How To Dougie. Alleen moet je je danstempo wat omhoog gooien, want dit tempo ligt een klein beetje hoger en het onderwerp is anders. Maar de referentie is dope en ik vind het juist heel nice dat ze haar creativiteit er gewoon op loslaat. Daarna Coi Leray en Diplo met Nothing Into Something. En dat is de goal natuurlijk. En de laatste tune is van Big X, The Plug met Light featuring Belly, Gang, Cushington. En ook zeker Big X, The Plug hoort bij de Belly Gang. En wat ik heel doof vind, hij komt wel op voor zijn autistische zoon. Hij brengt het onder de aandacht. En daarmee is hij ook tegelijkertijd een gezicht voor de mensen die ook kids hebben. Die ja, toch uitdagingen hebben. Maar de liefde is as big as it can be. Zo hoort het natuurlijk. Nu, geen luisteraar, individuen met geloven. Gouda in the building, Break North, Galaxy Radio, DJ Lopro, right?

0: meer zeggen tegenwoordig.
1: Nee, het is,
0: ik ben ook aangevallen over die Femke Louise tragedie.
1: Ja, want wat is daar gebeurd dan?
0: Jij
1: kan niet meer thuis slapen en nee, zo. Je zit ondergedoken.
0: Ja, precies. Ga je maar adres. Bro, ik zeg gewoon dat ik Femke Louise niet hard vind. Ik vind, is de mening. Ik vind dat zij gewoon een autotune koningin is. En ik heb niet gezegd dat zij geen talent heeft.
2: Kan het nog gekker?
3: Daniel en Ice. Elke dinsdag en donderdagavond vanaf 7 uur.
1: Het is trouwens Famke, geen Femke.
0: Het is Fem- we gaan weer beginnen.
1: Ja, we gaan weer beginnen.
3: Hier, op Galaxy. Galaxy Radio, where the biggest stars come.